blues. You're on elke zelf een room. Veld voor elf is net als tuur.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de fabriek rond. De bouw moet later dit jaar beginnen en eind volgend jaar klaar zijn. In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Je hoorde het net al bij de NOS. Volgens het KNMI had hij een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Bij TV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die een knal en trillingen voelden. En de Red Bull District Ride trok afgelopen zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de Grote Markt in Groningen. De organisatie spreekt van een succes. En ook het publiek op de Grote Markt reageerde enthousiast op de stunts die de mountainbikers uithaalden.
6: Ja, echt heel vet. Ik ben zelf mountainbiker, maar dit steekt er echt bovenuit.
7: Ik denk dat ik het 1 keer kan en dan niet meer, zeg maar. Dus ik ga het maar niet proberen.
5: Meer nieuws, straks om 6:30.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, fijn dat je er alweer bij bent. Het weekend zit erop. De laatste week van juli is begonnen, midden in de zomervakantie. Dit is een nieuwe Ochtendploeg. Welkom.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
9: Goedemorgen. Hallo.
10: Goedemorgen en hallo.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 27 juli. Een dag waarop het droog lijkt te blijven. Regelmatig de zon erbij, 19 tot 22 graden. Maar vanaf woensdag dan wordt het bijna weer tropisch in Groningen. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries, ook goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Beide fris en fruitig terug van vakantie.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Hoe was het vanochtend?
1: Nou, ik had op vakantie een heel vroeg schema eigenlijk elke dag. Dus ik zat er al wel lekker in.
0: Had je een drukke vakantie dan?
1: Ik had, ik was naar Kenia.
0: Wauw. Oh.
1: Ja, echt prachtig. Maar voor safari moet je wel vroeg opstaan, want dan zie je de meeste dieren.
0: Dus, ja. Welke dieren heb je gezien?
1: Neushoorns, zebra's, giraffen, buffalo's. Ja, echt heel veel.
0: Ik heb dus vanochtend...
1: Film op te noemen.
0: Ik heb dus vanochtend Bambi gezien.
1: Oh.
0: Dat wou ik vertellen, maar ja, dat valt nu verder.
1: Ook leuk.
0: Nee, ik reed vanmorgen hier. Vorige week heb ik verteld. Toen stond ik ineens oog in oog met een ree op het fietspad.
1: Oh.
0: En ik zat er echt bijna op. En vanochtend zag ik iets op de weg. Dat huppelde bijna min of meer met mij mee.
1: Ja.
0: En meestal zat het kat of zo. Maar dacht ik, nou, deze staat te hoog op de poten. En dat was een heel klein reetje nog.
1: Oh.
0: Dat is echt Bambi.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, maar goed.
2: Nou ja, gelukkig dat Bambi jou tegenkwam en niet een leeuw.
1: Nou,
0: waar zit ze nou? Ja,
1: ja, inderdaad.
0: Ja. Hey, Rob ook lekker uitgerust op vakantie?
2: Jazeker. Ja, 3 weekjes vrij geweest. We zijn 2 weken naar de camping in Frankrijk geweest. Tegen de Franse Alpen aan, bij het meer van Annecy. Dus dat was prettig.
0: Lekker, man.
1: Ja,
0: lekker warm. Dan had je niet met de bosbranden te maken in die hoek, hè?
2: Nee. Daar waren geen bosbranden. Het was wel heel erg warm. Bij tijd en wijle echt 36, 37 graden. Dus dat viel niet mee. Maar gelukkig hadden we verkoeling van het meer en van een zwembad.
0: Heerlijk.
1: Was dat water ook heel koud dan?
2: Nou ja, dat viel wel mee eigenlijk.
1: Oh,
2: ja, zo dicht aan langs de stranden, zeg maar, was het goed toeven daar.
0: Oh. Warmt het water ook wel op?
2: Precies, daar warmt het water wel op. En dan ging je even iets dieper. We hoefden niet eens zo heel erg ver, 10 meter verder of zo. En dan was het al lekker fris. Dus goed verkoelend. Dus het was lekker uitgerust.
0: En geen blauwe alg in dat meer, denk ik.
2: Nee, zeker geen blauwe alg.
0: De meeste meren nu weer last van.
2: Ja.
0: Ik zat gisteravond nog even naar het journaal te kijken. En daar hadden ze beelden van die bosbranden in Frankrijk en ook in Spanje. En er was een man die had een boot. En die was ook van de camping. Moesten ze weg, de hele camping geëvacueerd. En die ging even de boot, legde die weer aan bij de camping de volgende dag. Uitgestorven camping. Tenten stonden open, want dat moest. Dan kon de brandweer of de hulpverlening zien dat mensen weg waren.
1: Oh ja.
0: Je zag de afwas nog staan. Het was een best surrealistisch beeld eigenlijk.
1: Ja, een beetje apocalyptisch haast.
0: Ja, en toen dacht ik van dat kan ook allemaal gestolen worden. Ik las vanmorgen een bericht. Dat gebeurt dan dus ook. Hè. Ze hebben in Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, was ook een stad met bijna 50.000 inwoners, moest ontruimd worden. En hebben ze een man aangehouden die had, terwijl iedereen weg was, 44 flessen dure wijn gestolen.
1: Prioriteit, hè?
0: Nou, idioot, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Goed, dan gaan we er weer fris en fruitig met 100% tegenaan. Ik ben alweer een weekje terug. Het is 27 juli, vandaag in 1940. Was de eerste hitparade te horen op de radio. Niet hier bij ons, nee, in Amerika. De Billboard, wat tegenwoordig de Billboard Hot 100 is, met 100 plaatjes, bestond toen uit 10 plaatjes. Weet je wat nummer 1 stond?
1: Nee.
0: Dit. Tommy Dorsey, I'll Never Smile Again. Het begon met een top 10. Daarna werden de top 15, top 30. En inmiddels is het een top 100. Er zijn de honderden duizenden hitparades over de hele wereld. Het begon op deze dag in 1940. En wij zijn ook begonnen met zometeen

0: Taylor Swift, 6:15.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: En ook vroege vogels hebben wel eens vakantie. En zijn ook wel eens op vakantie. Han Alwon, goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Ochtendploeg, goedemorgen.
0: Waar bel ik jou?
2: Vanuit Wallonië, België, vlakbij Charleroi.
0: Oh, lekker man.
2: Dikke 4 uur rijden vanaf de Big City.
0: Ja, en hoe lang ben je daar nu al dan?
2: Vanaf zaterdag, dus en dan tot begin van de competitie, dan ben ik weer thuis. Dus moet weer thuis zijn, hè.
0: Ja, en wat heb je daar dan? Caravan, tent, huisje?
2: Nee, een chalet. Ja. Ja, dat gisteren was wel even nodig met zeg ik tegen vanmorgen in Daphne, met ook Nederlands weer als het ware. Dus,
0: ja, was het slecht gisteren?
2: Nou, het was motregen. Het was echt Hollands weer, hè, ook in België.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ah, maar, want hier gaat het heel warm worden vanaf woensdag. Is dat bij jullie dan ook zo, neem ik aan?
2: Ja. Eigenlijk, ja hoor, het wordt 30 plus vanaf...

0: Nee, 20 plus is wel lekker.
1: Hè? Heb je wel iets om af te koelen dan in de buurt? Een meertje of een zwembad? Of?
0: Nee, het is een zwembad en ja, het is ook een klein meertje zit er ook bij. Ja hoor, ja, ja, zeker. Okay.
1: Ja, dus heb je woensdag wel nodig?
0: Ja, dat hebben we woensdag wel nodig. Ja, zeker. Dan even een koud biertje, een beetje afkoelen is wel lekker, hè?
1: Ja, daar ben je vroeg nog. Maar hoe kom je op België dan, om daar naar vakantie te gaan?
0: Nou, onze dochter die zou eens mee, alleen die zijn zelf naar Eelde geweest, dus dat was eigenlijk een beetje de bedoeling. Die zei van, nou ja, ik ga niet meer mee, dus ja, dan zijn we hier eigenlijk een beetje neergestreken. Anders was de vakantie wel anders ingevuld, maar goed, dat is even niet anders. En ja, we maken ons zo ook wel prima te doen, dus
1: ja. En je gaat vooral, nou vandaag Brussel, dus maar een beetje uitstapjes doen ook.
0: Ja, Charleroi, er zitten Namen, er zit een mooi kasteel. Dus in de buurt heb je best wel wat bezienswaardigheden. Dus kijk, Brussel is een klein uurtje rijden. Dus dan gaan we een beetje op tijd weg. In verband ook met de warmte en dat soort dingen hier nog wat doen. Dus ja, nee, dat komt wel goed. Er is genoeg te doen.
1: En dan ben je terug voor FC Utrecht thuis?
0: Ja, zaterdag komen we weer thuis. Dus de start van, nee, dat was een beetje een grap. Maar dat begint natuurlijk weer. Hè, de competitie, daar moeten we even weer bij zijn. Ja. Hè,
1: mag er wel wat bij komen bij Groningen, hè, qua spelers?
0: Edwin, wat je zegt, het is wat magertjes. Maar ik hoop dat onze technische directie wat aan het uitvogelen is. Maar dat is wel de bedoeling, dat er wat bij komt. Ja. Ja.
1: Ik wens je fijne vakantie verder, Han. Geniet ervan.
0: Ja. Bedankt, fijne uitzending en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, hè. Mooi.
0: Tot ziens, de groeten. Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: argument staat en die het verdrieven. En daarna Paula Abdul en Straight Up, het is 6:55. Laten we eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. De 21-jarige dader daarvan is gisteravond door de politie doodgeschoten, maar daarmee is het onderzoek niet afgerond.
1: De politie gaat op dit moment wel vanuit dat er meerdere verdachten zijn. Er zijn ook meerdere aanhoudingen verricht. Dat zou onder meer gaan om de bijrijder van het voertuig, maar daar doet de politie nog niet heel veel mededelingen over. Dat onderzoek zal de komende dagen ook natuurlijk nog in volle gang.
0: Ja, en met het oog op morgen ging er gisteravond over die vermoedelijke dader. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neuring, journalist en IS-kenner, worden er in Europa nog steeds veel jongeren gerecruiteerd door die groep.
2: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: En dan naar Frankrijk. Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Misschien heb je het gezien. Een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Tadej Pogacar vandoor. En Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
3: Mathieu van der Poel soleert. Volle pak. Nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel. Doet hij het? Ja, hij doet het. Een heroïsche overwinning.
0: Ja, kun je wel zeggen. Dit zijn Van der Poel overigens zelf na de zegen.
4: Ja, het is... Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
0: Ja, geweldig om te zien. Ik stond naast de bank te springen, dan moet ik zeggen.
5: Ja, ik ook, ja. Ja, ik schreeuwde hem ook over de scheep.
0: Ja, fantastisch. Tadej Pogacar won uiteindelijk de Tour de France voor de 5e keer. Zometeen het Groningse nieuws, Rob. Wat heb je voor ons?
5: Ja, ook een mooi evenement. De Red Bull District Ride was afgelopen zaterdag op de Grote Markt in Groningen. Ja, hoe het met die stunts afliep, dat hoor je zo.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Het is tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Die had volgens het KNMI een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Bij het RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hadden gevoeld. Mensen spreken onder meer van een korte, heftige dreun en van een knal, gevolgd door een flinke trilling. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de nieuwe fabriek rond. Onder meer de NOM, InvestNL en de provincie Groningen steken geld in de fabriek. En ook komt de subsidie vanuit Nijbegun en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bouw van de fabriek moet later dit jaar beginnen. BioBTX hoopt hem eind volgend jaar of begin 2028 in gebruik te kunnen nemen. Het proces om uit plastic afval grondstoffen als benzeen, toluene en xyleen te winnen is de afgelopen jaren al getest in een proeffabriek in Groningen. Deze grondstoffen voor de chemische industrie worden nu nog uit aardolie gewonnen. Ook zorgt de fabriek van BioBTX voor minder CO2-uitstoot, doordat er straks minder plastic hoeft te worden verbrand. Twee zeehondenpups uit het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog zijn een online hit geworden. De filmpjes van de pups Matcha en Bonsai zijn deze zomer al miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Vooral Japanners houden de pups goed in de gaten. En ook de webcam van het zeehondencentrum wordt massaal bekeken vanuit het Verre Oosten. Esther de Vries van het opvangcentrum had het succes van de filmpjes niet verwacht.
3: Wij waren heel erg verbaasd eigenlijk. Wij zagen dat één video van Matcha, dat die viral ging. En we kunnen er ook niet echt de vinger op leggen waarom dat dan is. Want pups doen het altijd goed op sociale media. Maar dat dit zo hard ging, dat snapten wij ook niet helemaal. Dus we waren het heel erg aan het volgen ook. Onze volgers gingen ook heel erg omhoog, het aantal volgers. En we dachten van dat is dan misschien 2 dagen. Maar het ging echt nog weken door. Toen kwam de video van Bonsai en die ging nog veel harder.
2: Maar afgelopen vrijdag zijn beide jonge zeehonden vrijgelaten in de Waddenzee. De Red Bull District Ride trok afgelopen zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de Grote Markt in Groningen. Belangstellenden werden daardoor enige tijd niet toegelaten tot het evenement, waarbij mountainbikers stunts uithaalden op spectaculaire banen. De organisatie spreekt van een succes en hoopt veel jonge bezoekers van de wedstrijden geïnspireerd te hebben. Deze kijker beantwoordt de vraag of hij zichzelf ook dit soort stunts ziet uitvoeren.
4: Ja, op zich wel, maar ik denk dat ik dan meteen mijn nek breek bij de eerste sprong. Dus dat is niet zo slim. Maar ja, misschien later ooit een keer nog even goed kijken en dan wie weet, misschien later.
5: En wat valt je op als je er naar kijkt?
4: Ze zijn echt niet bang. Ze zijn mentaal heel goed voorbereid. Dus dat vind ik echt heel knap van ze.
2: Ja, toch ging het ook af en toe mis. Meerdere deelnemers vielen. Eentje werd zelfs per ambulance afgevoerd. En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft gisteren tijdens het NK Atletiek in Hengelo, zoals verwacht, goud gewonnen bij het discuswerpen. En zilver bij het kogelstoten. De Nederlandse titel op de discus ging gepaard met een nieuw kampioenschapsrecord van 65 meter en 12 centimeter. Toch was Van Klinken verre van tevreden over haar prestaties.
6: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Dat zegt eigenlijk dat ik de afgelopen kampioenschappen ook slecht heb geworpen. Dat zegt het meer. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
2: Ja, het was trouwens, je zou bijna vergeten dat ze goud en zilver won. Het was trouwens ook goud voor Jessica van Kampen van Team 4 Mijl. Ze pakte de nationale titel op de 3000 meter steeplechase. En ook Nick Marsman, eveneens van Team 4 Mijl, werd voor de 4e maal op rij nationaal kampioen op de steeplechase.
7: Dankjewel, Rob.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Met zometeen ons loop het vuur van afgelopen vrijdag. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Was de stelling. Harma natuurlijk, straks met het weer. En we praten met de nieuwe aanvoerder van FC Groningen.
9: Radio Noord.
10: Een hele goede morgen, Edwin.
11: Goedemorgen.

0: En dan is het wacht op de gong. Die gong van Elfenville en Big in Japan.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een paar voorbeelden. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen. Of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. De spreekkamer van huisartsen stroomt vol met wat artsen internetfabels noemen. Uit cijfers van artsenfederatie KNMG en het instituut verantwoord medicijngebruik blijkt dat 85% van de artsen regelmatig geconfronteerd wordt met patiënten die onjuiste medische informatie aandragen. Meer dan de helft van hen ervaart dit wekelijks of zelfs dagelijks. Op TikTok en andere social media verspreidt medische desinformatie zich razendsnel. Het kan handig zijn dat mensen op internet dingen bekijken, zeggen artsen ook. Helene Lameijer zei dat bijvoorbeeld bij ons in de uitzending. De arts van het UMCG op de spoedeisende hulp. Maar ze zijn ook influencers. Die hebben daar die verdienen daar heel veel geld aan met medische desinformatie. En daar maken zij zich zorgen over en meer artsen. Nou, ons Lopend Vuur ging daarover, over die influencers. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Wat kwam er binnen, Daphne?
2: Nou, Treini die doet sowieso niet aan influencers. Laat staan aan pillen online bestellen. Zij vertrouwt op haar huisarts en cardioloog. Frank Jansen vindt dat je influencers sowieso moet bestraffen en vooral blokkeren. Ja. Onbegrijpelijk waarom mensen deze zelfbenoemde, maar geen enkele expertise hebbende bloggers volgen.
0: Dat is wel waar. Je hebt de mensen bij die. Dat mensen, ja, er zijn influencers die verkopen jou iets. Zonder daar enige opleiding of wat dan ook.
2: Precies. Ja, jij moet heel kritisch kijken van wat zijn dan de bronnen? Waar halen ze dit vandaan?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Net als je hebt ook van heet dat niet finfluencers, de financiële influencers? Die jou dan, volg mij, want dan kun je heel rijk worden. Dat.
2: Ja, precies. Ja, ja. Nou, maar één letter verwijderd van de fitfluencers. Ja. Dus inderdaad.
0: Nou ja, daar vind ik dan nog weer iets anders. Iemand die jou probeert te zeggen, doe mijn oefeningen na of zo.
2: Ja, ja, prima. Precies. Dat vind ik nog wel, maar daar zijn dus heel vaak supplementen en dat soort dingen bij betrokken.
0: Dan weer niet, hè?
2: Nee, dan weer niet.
0: Dat is weer een verdienmodel.
2: Precies. Ja. Nou, en Greet die is voor het bekijken van de veilige sites, zoals van de huisarts of de apotheek zelf. En de sites van ziekenhuizen geven vaak ook heel veel informatie.
0: Ja,
2: dus ja, zoek het dan ergens anders, zegt ze.
0: Thuisarts.nl bijvoorbeeld. Ja. Dat zegt de huisartsen zelf ook. Het kan niet kwaad om daar even te kijken.
2: Ja, precies. Dat zegt Peter ook. Ik heb een huisarts uit mijn praktijk. Die stuurt je soms ook door naar een site die wel betrouwbaar is. Dus nou ja.
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op ons Lopend Vuur. Even kijken als Edwinfluencer, wat we daar dan. zelden was Groningen het zo eens bij het Lopend Vuur. 97% van de stemmen zei eens: bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Goed.

0: Ik vind het prima. Natasja Bedingfield. En these words, precies 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een bijzonder weekend met twee hele verschillende dagen.
1: Nou, inderdaad. Ik vond zaterdag best wel een oké dag.
0: Jawel,
1: alleen dat die wind was een beetje de spelbreker. En dan kwam gisteren een dag achteraan, daar word je niet blieder van. Maar aan de andere kant, dan denk je, ja, met een neerslachtekeurt op dit moment, dan is die regen natuurlijk welkom. Alleen, ja, moet dat nou uitgerekend weer op zondag? Ja, nou ja, het is wat het is. Maar voorlopig moet het ook weer met deze regen down. En we weten dat we kriegen een gigantische hitte zo halverwege de week. Dus misschien is het wel even een beetje lekker. Nou, gisteren werd uiteindelijk 21,5 groot nog. Met op de thermometer in de stad een dikke 11 graden. Op dit moment er viel 9 millimeter. En op dit moment vrijwel onbewolkt. En de barometer stand door zo'n 10 millibar roodschaal. Half bewolkt, 18 kilometer zicht, 14,5 groot. Gisteren met een dikke 1,5 uur de zon erbij, 21,5 groot. En een dikke 7 millimeter. En ook in Visvliet viel 9 millimeter. Een zwakke westelijke wind momenteel met 12,5 groot. En Olvidson van wolken en opkloots. En gisteren werd net een warme dag met 20 graden. Nou, vandaag, er kan nog een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plekken bleef het droog. Met een zwakke tot motor. Noordwestelijke wind, wat met regenmotig zonderbied zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht temperatuur stond er om de 12 tot 16 graden. Er kan wat misbank ontstaan. En men geregeld zijn, de wind uit het westen tot zuidwesten is maismotig met 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel, zometeen een gesprek met de nieuwe aanvoerder van FC Groningen. Woo!

0: Michael Walden en Patty Austin in de ochtendploeg. Naar de weekendsport. FC Groningen heeft afgelopen weekend met 0-0 gelijk gespeeld in een oefenwedstrijd tegen de Griekse Volos. Net als vorig jaar tegen Wrexham werd er gespeeld aan de Lange Leegte in Veendam. Mooie locatie daarvoor. En de FC heeft een nieuw aanvoerder, zolang Thijs Racing nog uit de relaties. En dat duurt nog wel even. Verdediger Tijmen Blokzijl is het. En Stefan Bleken sprak met hem. Hallo?
1: Deze week bij Lidl.
0: Dat is... Oh, wacht even. Er gaat nu iets mis met de opname van Thijs Bloks. Er zit nog wat reclame voor. Ja, ja.
2: Ja, dat is heel mooi. Dat is gewoon iets om heel trots op te zijn, denk ik. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja.
3: Waarom ben jij de nieuwe aanvoerder?
2: Ik heb met trainer gesproken en die zei dat hij denkt dat het heel goed voor me is. Ook in mijn ontwikkeling. En hij gaf aan dat hij vindt dat ik heel volwassen ben geworden. Dus dat waren zijn redenen. Ja.
3: Waarom is het goed voor je ontwikkeling om aanvoerder te zijn?
2: Ja, het is toch, hoe je het went of keert, zou de band in principe geen verschil moeten maken. Maar ja, het is toch een andere rol die je misschien op je neemt. Ja, je wordt misschien nog wel meer gedwongen om de leiding te nemen in dingen. En ik denk dat het voor mij wel goed is en mij ook wel weer kan helpen.
3: In wat voor dingen zou je dan nu misschien wat eerder geforceerd, doordat je die band hebt, de leiding nemen ten opzichte van afgelopen seizoen bijvoorbeeld, hè, dat je geen aanvoerder was?
2: Ja, het ding is gewoon dat je moet altijd aanstaan. En nu als aanvoerder word je misschien nog meer gedwongen om in het veld de boel aan te sturen, maar ook op sleeptouw te nemen. En je hebt denk ik ook wat meer contact met de trainer over bepaalde dingen. Dus dat zijn wel wat punten die daarin wat veranderen.
3: En jij bent de enige die met de scheids mag praten.
2: Ja, fijn hè. Nee, dat is ook wel lekker, ja.
3: Ja, is dat lekker?
2: Ik moet zeggen dat ik dat wel fijn vind, ja. Want af en toe dan reden we wel eens op as en dan word je als een klein kind weggestuurd zodat je niks mag zeggen. Dus dat je af en toe je mond over moet trekken is wel fijn, ja.
3: Want vind jij dat fijn? In het veld af en toe met zo'n scheidsrechter contact te hebben? Je hebt ook wel spelers die vinden dat niks, denk ik. Maar jij vindt dat wel prettig?
2: Nou, prettig. Het is ook niet zo dat je daar heel veel bij stilstaat. Maar natuurlijk is het goed om maar af en toe met de scheids wat dingen duidelijk te hebben als je ergens anders naar kijkt. Dus het is wel fijn dat je dat kan zeggen.
3: Nou was het vandaag niet al te best, hè? Nee. Jullie spelen 0-0. Waar lag dat nou aan?
2: Ja, ik denk dat je ziet gewoon dat we veel beter zijn dan zo'n ploeg. Maar we hebben gewoon echt heel veel moeite om kansen te creëren. Ja, voor mijn gevoel spelen we eigenlijk heel veel rond de 16. Maar op dat laatste kwart creëren we een moeilijke kans. Zijn we echt heel slordig vandaag ook. En dan krijg je hem ook nog een paar keer een counter tegen. Dus dat zag inderdaad niet goed uit. Dus daar moet de afstemming en het tempo en de kwaliteit voorin. Maar overal moet beter.
0: Tijmen Blokzijl, FC Groningen heeft nog één oefenwedstrijd voor de competitie begint. Tegenstander is komend weekend het Spaanse Real Valladolid in de Euroborg. Op zondag 9 augustus is FC Utrecht in de Euroborg de eerste tegenstander. In de

De Groninger singer-songwriter Jelle de Valk onder zijn artiestenaam Velkenhil. Oude Gronings goud dit. En hij staat nog net in onze Noord 9, namelijk op plekje 9 afgelopen zaterdag. Zometeen na 7 uur in de ochtendploeg praten we over een cafetaria in Winschoten waar de eigenaren na 37 jaar afscheid nemen. Hoor je straks na 7 uur. Nu Robert Palmer en UB40.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Het KNMI zegt dat hij een kracht van 1,6 had op de schaal van Richter. Bij RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die een knal en trillingen voelden. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de fabriek inmiddels rond. De bouw moet later dit jaar beginnen en eind volgend jaar klaar zijn. En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft gisteren tijdens het NK Atletiek in Hengelo goud gewonnen bij het discuswerpen en zilver bij het kogelstoten. Toch was de atlete niet tevreden over de afstanden waarmee ze die medailles won.
7: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Bist u touw aan een naaien uithoging? Die dekker struik in Slijtse techniek in Grunde en Assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de Instanootse techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
14: Radio Noord. De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even inklokken. De laatste week van juli. Straks in de ochtendploeg een nieuw lopend vuur. En het afscheid van een cafetaria na 37 jaar. Waar je Groningen
17: hoort. Radio Noord. Ja, goedemorgen, Edwin.
18: Ja, goedemorgen.

0: ze kijken elkaar niet meer aan. Kunnen niet goed bij elkaar meer. Vroeger wel, toen maakten ze mooie platen. Daryl Hall en John Oates en The Man Eater op deze maandag 27 juli. Laatste maandag in juli alweer. En deze dag brengt ons een enkele bui misschien, maar op de meeste plekken is het droog. Verder zon en bewolking, 19, 21 graden zoiets. Vanaf woensdag wordt het swipen. Dan gaan we weer boven de 30 graden tegenkomen. Overdrijf ook altijd gelijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is het een of het ander.
0: Nou.
2: En we krijgen ook snel onweer. Is dat komende week ook het geval?
0: Gaan we vragen aan Harma. Oh. Kwart voor acht. Ja, we gaan het vragen. Zij heeft er wel verstand van, ik niet. Ik vertel maar gewoon wat zij vertelt even net. Ja. We vallen wel een beetje in een zwart gat natuurlijk vanaf vandaag. We hebben wekenlang gehad met het WK-voetbal. Met Wimbledon en Roland Garros. De Tour de France gisteren nog. Prachtig mooi. En vanaf vandaag is er even niks, volgens mij. Nou, gelukkig is er dan BNB Vol Liefde. Ik zit er alweer helemaal in sinds vorige week.
1: Ja?
0: Ja, begon vorige week. Ik zit er helemaal in.
1: Heb je al een favoriet?
0: Nee, zover ben ik nog niet.
1: Oh, okay. De
0: eerste aflevering moet je altijd even een beetje doorheen. Maar
1: ja.
0: Het leuke is, RTL Boulevard heeft dus uitgezocht, en daar ben ik ook altijd wel benieuwd naar, wat dat dan kost. Als je daar gaat overnachten bij die mensen.
2: Oh.
0: En dat valt nog niet mee. Hetzelfde, je hebt ook zo'n programma bij Omroep Max. Hè? Dan gaan de drie BNB-stellen gaan bij elkaar op bezoek.
1: Ja.
0: Verbaas ik me ook altijd over de prijs die mensen vragen voor een nacht in zo'n BNB.
2: Ja, menig hotel is goedkoper.
0: Zo. Nou ja, hier valt het nog wel mee. Je hebt iemand in Spanje bijvoorbeeld. Dat is nog wel duur hoor. Maar dat is dan wel, kun je delen door een aantal mensen. Tussen de 250 en 350 euro per nacht. Dat is Thomas voor de kijkers van BNB Vol Liefde. Maar dan kun je wel met meer mensen voor dat bedrag naar binnen. Paul, de weduwnaar in Spanje, die valt best mee. Voor een tweepersoonskamer 150 euro per nacht. Dat is nog duur, maar als je er tweeën doet, is je 75 euro. Maar je hebt mensen bijvoorbeeld erbij. Je hebt, ze zitten op Bonaire en Aruba. Je hebt Fred, de kunstenaar, die zit op Bonaire. Daar betaal je dus. Je moet vijf nachten in een van zijn studio's. Dat is $1,035. Dat is per nacht $219. Dat is 192 euro per nacht. En dan heb je geen airco, maar wel de natuurlijke bries. Hij heeft namelijk geen muren.
1: Dat is goede marketing.
0: Slaap je gewoon buiten eigenlijk. Met wat steen eromheen.
1: 200 euro per nacht.
0: Ja, en dan heb je ook nog Eline. Die zit op Aruba. Die verhuurt dan ook appartementen. Met voor vier personen. Betaal je voor drie nachten minimum. Ook 823 euro. Dat is 274 euro per nacht. Voor het hele appartement.
2: Ja.
0: Maar goed, het is ook al niet goedkoop om daar natuurlijk naartoe te gaan. Hè?
2: Nee,
0: alleen eerlijk zijn.
2: Nee, zeker niet. Maar zijn dit ook de prijzen voor of na deelname? Want ja, ik kan me voorstellen, als je flink wat naamsbekendheid opbouwt op deze manier, dat je je tarieven nog weer extra verhoogt.
0: Dat sluit ik niet geheel uit. Want dit is natuurlijk voor die, dat heb je toch vaker gelezen, al die mensen die hier ooit aan meegedaan hebben, die de komende jaren zitten ze vol.
2: Ja.
0: Ik snap dat niet helemaal. Maar denk ze, ik wil dat toch graag even bij Paul of bij Iris. Of,
1: Ja, blijkbaar. Nou ja,
0: ik ga vanavond weer kijken. Leuk. je moet wat nu al de sport voorbij is. Hè? Ja. Over een week begint de Tour de France van. Is ook altijd leuk om naar te kijken. Gisteren kon je ook lekker kijken naar Expeditie Grun. Joyce reed rond. En die eindigde uiteindelijk in Winschoten bij Cafetaria Maintenbos. Waar Abe en Betty de Beer na 37 jaar stoppen. 37 jaar frikadellen, kroketten en uienballen maken. Dat is lang, hè?
1: Zo.
0: En dus stelde Joyce wel deze terechte vraag.
3: Is dat zonde dat jullie de midman stopt?
4: Zeker, ja. Dat vind ik wel zonde, ja. Ja.
3: Jullie proten ook al in koor.
4: Ja. Ja. Dat krijg je als je deel door Bielko bent.
5: We waren 15 jaar zouden we kregen verkering. En had je 7 dagen een week bij me koor. Met mijn koor shop, met mijn koor uit, met mijn koor waken, met mijn koor ruzie maken, met mijn koor baby's maken. We hebben alles gedaan. Ja, we waren zo close met mijn koor. En al rond, we konden ook al.
3: Waarom dachten jullie, 37 jaar alleen, we beginnen een snackbar?
4: Nou, dat hebben we al veel langer weer op besloten. Ja.
3: Hoe kwam dat? Wat is het verhaal?
4: We op de kermis en dan hadden we een partijtje altijd met een cafetaria. En toen zeiden we, dat wilden die Lothar zelf ook nog wel. Een cafetaria, ja, dat leek ons altijd al mooi.
3: Nooit hier op de werkvloer ruzie had?
4: Nee. Nou, wel hier op de werkvloer misschien, maar nooit dat de mensen de deur aan. Nee.
5: Er was deur nog stiekem. En dan vind ik nog wat kriebel. Dat vloog helemaal hangen naar achter zouden blablabla. En dan gingen we weer de deur. Hallo.
0: Ja, mooi. Alles samen doen. Betty en Abe, leuk. Ruzie maken, kinderen maken. Ja, mooi. Gaat niet dicht trouwens hoor, die cafetaria. Alex Veenstra en Joyce Brink zijn de nieuwe eigenaren vanaf 1 augustus in Winschoten. Nou, eierballetje in eten voor jou.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud.
0: Samsland, Dada Dansen.

0: Leuk, hè? Gronings Goud voor deze week. Semsland, onder andere Dion Bouwers, zet erin van Steenvanger en Dada Daansen.
1: Lopend vuur.
0: 9 minuten voor 7:30, we gaan hem aansteken. Het gaan over verkeershufters hebben. Die gaan namelijk harder aangepakt worden. Wie een ernstige verkeersovertreding begaat, krijgt straks naast een boete ook strafpunten. Politie en het Openbaar Ministerie komen voor het einde van het jaar met een puntensysteem om verkeershufters beter in beeld te krijgen. Hoe dat dan werkt? Nou, word je bijvoorbeeld betrapt op de appen achter het stuur of door rood lichtrijden bijvoorbeeld, dan krijg je naast de boete ook een strafpunt. Verzamel je te veel strafpunten, dan word je extra in de gaten gehouden door de politie. De politie en justitie willen op die manier proberen hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Er zijn landen om ons heen waar ook gewerkt wordt met een puntensysteem. Wat vind je daarvan? Goed idee of niet? Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Stevige doorrijden, Daphne.
2: Ja.

0: Ja, ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe ze dan beter in de gaten worden gehouden.
1: Nou ja, ja, dat is een hoe ze de uitwerking.
0: Ja, ga je er dan de hele tijd achteraan rijden?
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat ze met een bezoekje variëren zeggen van we houden je vanaf nu in de gaten of zo. Ik heb geen idee hoor. Hoe dat, er wordt ook gezegd, we komen nog met een verdere uitwerking van het hele plan.
0: Ja.
1: Afgelopen vrijdag kwam dit nieuws via RTL naar buiten. Lijkt het jou wat erop?
2: Ja, lijkt mij prima om verkeershufters aan te pakken op deze manier. De grens niet al te hoog maken wat dat betreft. Dus niet te veel punten. 6 werd over gesproken, geloof ik.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, stel dat je nou een keer te hard rijdt, hè, per ongeluk. Dat overkomt dus allemaal wel een keer, denk ik.
2: Ja.
1: En je pakt al een punt, dan ben je ineens vanaf dat moment wel super scherp. Want je denkt, ik wil er nog eentje bij hebben.
2: Ja, precies. Nou, wat ik al zei, ik was in Frankrijk op vakantie. En ik reed daar op een bepaalde plek in de bebouwde kom te hard. Daar had je een of andere signalering staan. Dat je dan een punt van je rijbewijs zou kwijt zijn. Ja. Dat was dan de melding op zo'n bord. Nou ja, goed, dat wist ik dan even niet.
1: En ben je geflitst?
2: In Frankrijk?
1: Ja. Toen je daar zeker
2: dat was gewoon een waarschuwing.
1: Oh, waarschuwing.
2: Ja. Ja, weet je wel,
1: ik ben dus geflitst.
2: Wat je ook wel eens van dit soort je hebt dit soort borden. Dat was in Nederland met zo'n smiley bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik reed dus in Duitsland. Ik ben al jaren niet beboet voor het hardrijden. Mm-hmm. En op mijn schermpje navigatie stond 70. Dacht ik, voor mij mag je hier geen 70. Ik reed net weg weer. Flits.
0: Oh.
1: Ja, zo flitsen ze van voor, hè?
2: Oh, ja. Ja.
1: Dus ik denk dat ik al met al iets van 10 te hard ging of zo. Dus dan met aftrek van... Ik denk dat het meevalt. Maar ja, hij moet nog binnenkomen.
0: Ja.
1: Ja, dat zal ook een punt wezen dan als het...
2: Precies. Maar goed, weet je... Ja, te hard rijden op sommige plekken... Als het op de snelweg een paar kilometer is. Ja, goed, in Frankrijk zijn ze wat minder coulant. In Duitsland wat dat betreft ook. Maar ja, zware overtredingen zoals app achter het stuur of dat soort dingen. Ja, dat mag je echt wel flink beboeten.
1: Ja. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Praat met ons mee. Geef het aan ons door. App ons, bel ons 050-318-288. Vinden we leuk. En stem ook even via rtvnoord.nl. En de app van Noord. 90% zegt eens een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Is een goed idee.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
1: En nog even een paar jarigen. Philip Freriks is jarig. Niet meer bij de slimste natuurlijk. Nog wel steeds actief op allerlei fronten. 82 geworden vandaag. Ook oud-presentator van het NOS Journaal. Ja. En Jeroen Tjepkema, die zit daar nu. Die is ook jarig. 56 jaar. Kees Bol is jarig. Dus de wielrenner die gisteren nog actief was in de Tour de France. 31 geworden vandaag. Theo Jansen, voormalig voetballer, tegenwoordig analist. We zagen hem veel afgelopen zomer. Is 45 geworden. En over de man die ik nu ga noemen is wat discussie. Was hij nou gisteren jarig of is hij vandaag jarig? Roger Taylor van Queen. Maar wat maakt er door uit? Het is altijd leuk om Queen een keer te draaien, toch? In ieder geval 77 geworden.

0: Rob, zometeen het Groningse nieuws, wat zit erin?
1: Ja, de nooie welke truiwinnaars uit de Tour de France morgen naar Surhuis te Veen komen.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
0: Het is bijna 7:30. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de nieuwe fabriek rond. Onder meer de NOM, InvestNL en de provincie Groningen steken geld in de fabriek. Dan komt de subsidie vanuit Nijbegun en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bouw van de fabriek moet later dit jaar beginnen. BioBTX hoopt hem eind volgend jaar of begin 2028 in gebruik te kunnen nemen. Het proces om uit plastic afval grondstoffen als benzeen, toluïen en xyleen te winnen is de afgelopen jaren al getest in een proeffabriek in Groningen. In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Die had volgens het KNMI een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Bij RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Mensen spreken onder meer van een korte, heftige dreun en van een knal, gevolgd door een flinke trilling. Een automobilist is gistermiddag gespind op de verbindingsweg tussen de zuidelijke en westelijke ringweg in Groningen, beter bekend als de Mario Kartbocht. De bestuurder raakte de controle over het voertuig kwijt en kwam omgekeerd op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd, de auto raakte licht beschadigd. Vanwege de hulpverlening werd de weg deels afgesloten. De Red Bull District Ride heeft afgelopen zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de Grote Markt in Groningen getrokken. De organisatie spreekt van een succes. En ook het publiek op de Grote Markt reageerde enthousiast op de stunts die de deelnemers op hun mountainbikes uithaalden.
8: Ja, echt heel vet. Ik ben zelf mountainbiker, maar dit steekt er echt bovenuit.
9: Ik denk dat ik het één keer kan en dan niet meer, zeg maar. Dus ik ga het maar niet proberen.
1: Of er een vervolg komt is nog niet duidelijk. De organisatie gaat het evenement binnenkort evalueren. De winnaars van de groene trui en de bolletjestrui in de Tour de France, Mats Pedersen en Richard Carapaz, staan morgenavond aan de start van de 44ste profronde van Surhuis te Veen. De organisatie is blij met de deelname van beide renners en zegt hiermee twee smaakmakers naar het noorden te halen. Ook Bauke Mollema is weer van de partij voor de laatste keer, want de 39-jarige Groninger zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. Volgens de organisatie van de profronde verdient dat een groots afscheid. De profronde van Surhuis te Veen start morgenavond om 7 uur. FC Groningen heeft een nare smaak overgehouden aan de oefenwedstrijd tegen het Griekse Volos NFC. Het werd 0-0 zaterdag, maar wat vooral opviel was het onsportieve gedrag van de tegenstander. Tarik Messera moest een klap incasseren en even later kreeg ook Jorg Schreuders een tik. Vorige week speelde FC Groningen tegen AEK Athene en die wedstrijd liep ook uit de hand. Trainer Dick Lukien wil dan ook niet meer tegen Griekse tegenstanders oefenen.
10: Het is blijkbaar zo dat als je uit Griekenland komt als voetbalploeg, dat je gewoon gekke dingen doet. En hele gekke overtredingen maakt. Dus ja, we gaan erover nadenken of wij dat nog moeten willen.
1: FC Groningen speelt nog één oefenwedstrijd voordat de competitie begint. Die is zaterdagavond in Euroborg tegen het Spaanse Real Valladolid. En Jur Vrieling is gisteren met zijn paard Nicky Vera tweede geworden op het concours Hippiek de Wolden in Veningen. De springruiter uit Holwieren werd in de barrage om de grote prijsgemeente de Wolden verslagen door Frank Schuttert. De ommenaar was net iets sneller dan Vrieling. Aan de wedstrijd in Veningen deden ruiters en Amazones uit meer dan 30 landen mee. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudenbos.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: De ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, onze zeehonden die doen het goed in Japan, dat weten we sinds enkele jaren. Ook dit jaar gingen twee zeehonden viral. Matcha en Bonsai werden miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Wat heeft het eigenlijk opgeleverd? Ik ga er zo over praten.
20: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het is 8 minuten over half 8. Ja, 2 zeehondenpups, het Lauwershoog, werden afgelopen zomer, deze zomer dus eigenlijk, onverwacht een online hit. Matcha en Bonsai werden miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Ook de webcam was populair, onder vooral Japanners, maar dat is al een tijdje het geval. Inmiddels zijn de pups groter, zelfredzaam ook, en zijn ze afgelopen vrijdag vrijgelaten in de Waddenzee. Esther de Vries van het Werelderfgoedcentrum in Lauwershoog, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waren jullie verrast door deze aandacht?
1: Ja, ja, want de eerste pups krijgen altijd wel aandacht. Maar dat het echt in de miljoenen ging, dat was voor ons ook voor het eerst.
0: En dat is ook niet te voorspellen dat zoiets gebeurt. Hè? Als het ineens aan de rol gaat, dan gaat het aan de rol.
1: Ja, nou exact dat. Het ging echt weken door. En uiteindelijk gingen we naar de 60 miljoen op TikTok en 30 miljoen op Instagram. Ja, dat is ongekend voor ons.
0: Ja, zeehonden-influencers.
1: Nou, bijna, ja.
0: Want wat konden we dan zien op die filmpjes dat het zo bijzonder was?
1: Nou, van Matcha, de eerste pup, was het de eerste keer dat ze mocht zwemmen. En van Bonsai was het een voorstelfilmpje, noemen wij dat dan. Dus dan laten we in beelden zien waar de pup is gevonden, wat we bij de intake hebben gezien. Gewoon even een hele uitleg van waarom het dier bij ons is opgevangen.
0: Dus ook niet iets wat heel speciaal was of zoiets wat jullie wel vaker plaatsen eigenlijk.
1: Ja, klopt. Het is heel gangbaar eigenlijk.
0: Ja. Ja. En dan heb je die miljoenen views, wat echt bijna niet voor te stellen is hoeveel dat is. Levert jullie dat nou ook wat op?
1: Ja, we zien wel wat effect ook in bezoekers bijvoorbeeld en donaties. Maar het zijn vooral buitenlanders. Want het is vooral Amerika, Japan, dat soort landen. Maar wat het vooral oplevert is volgers. We hebben heel veel nieuwe volgers. Dus nou ja, daar kunnen we dan altijd nog wat uithalen, denk ik, op de lange termijn. Als die dezelfde betrokkenheid tonen als nu.
0: Ja, maar eigenlijk wil je het liefst, want we hebben ook al geleerd de afgelopen tijd dat het niet zo makkelijk gaat bij jullie. Dat ze langskomen en iets gaan kopen of zo, toch? Dat zou je dan graag willen.
1: Dat zou het allermooiste zijn. Ja. Maar ja, ik snap ook dat Amerikanen dat niet zo gauw doen.
0: Nee, nou ja, 2 jaar geleden gingen jullie ook ineens in Japan heel erg viral. En toen kwamen ook Japanners wel deze kant op, toch?
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, en Japanners komen nog steeds wel deze kant op. Maar goed, dat zijn geen grote getalen. Dat is gewoon af en toe iemand die een weekendje Lauwershoog boekt vanuit Japan. Wat wel heel bijzonder is. Ja. Dat zijn geen grote aantallen.
0: Ja. Jullie hebben Matcha en Bonsai afgelopen vrijdag vrijgelaten. Het klinkt bijna als het slachten van de kip met de gouden eieren om ze los te laten.
1: Oh, nee. Ja, zo kan het misschien klinken, maar het is voor ons juist heel fijn om ze vrij te laten.
0: Want ze waren nu goed en gezond en ze konden weer naar het wat op, zeg maar.
1: Ja, dus ze waren gezond en dan moeten ze ook zo snel mogelijk weg eigenlijk. Gewoon hun normale leven volgen in hun natuurlijke omgeving.
0: Hebben jullie nog veel pups op dit moment?
1: Ja, er zijn nog steeds een stuk of 50 pups. Dus we hebben het hartstikke druk. En dus het is ook hartstikke mooi als er weer 2 vrijgelaten kunnen worden.
0: En de volgende filmpjes blijven komen, neem ik aan.
1: Ja, die blijven altijd komen. Ja hoor.
0: Kijken of die ook weer zoveel views krijgen. Dank voor de uitleg.
1: Ja. Bedankt.
0: Oké, hoi.
1: Oké, dag.
0: Esther de Vries van het Werelderfgoedcentrum in Lauwershoog. Straks Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won 2 medailles tijdens het NK in Hengelo. Maar was toch niet

0: Lyle Smith en Al Horan en Drive Safe. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een harde wind gaat afgelopen weekend. Is dat nu een beetje geluwd?
1: Ja. Het wordt ook de komende dag sowieso allemaal wat rustiger in de atmosfeer. Op dit moment staat de barometer nog al te hoog. Maar dat zullen we de komende dag eens erop doen zien. En de komende dag zullen we dat de barometer een stijgende tendens laat zijn. En op dit moment kijk ik naar diezelfde barometer en die laat inderdaad dat pieltje omhoog wiezen. En dat betekent dat hoge druk het voor het zeggen krijgt. Ja, en zo halverwege de week met een zuid-zuidwestelijke stroming rondom een hoogdrukgebied boven het midden van Europa, dan komen we uit op tropische weer. Nou, voor vandaag nog nooit. Een enkele bui, maar op de meeste plek blijft droog. Met regelmatig zon en met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt vanmiddag 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht een minimum van 12 tot 16 graden. Met opklorend weer. In maan is er geregeld zon. De wind duurt het westen tot zuidwesten is meest matig met 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel. We gaan naar de sport. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won gisteren tijdens het NK in Hengelo, zoals misschien wel verwacht, goud bij het discuswerpen en zilver bij het kogelstoten. De Nederlandse titel met de discus ging gepaard met een nieuw kampioenschapsrecord, 65 meter en 12 centimeter. En toch was de atlete van Groningen Atletiek verre van tevreden over haar prestaties, ruim 2 weken voor het begin van het EK in het Engelse Birmingham. Verslaggever Emiel Venema was in Hengelo en sprak van Klinken na het winnen van het zilver met de kogel.
2: Ja, Jorinde, hoe kijk je terug op het NK vandaag?
3: Ja, het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten.
2: Hoe komt dat zo dan, de slechte uitslagen?
3: Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan gaat het niet ver.
2: Je zegt al die omstandigheden, met name natuurlijk bij het kogelstoten. Komt in één keer met bakken naar beneden. Hoe is dat dan, dat het dan onderbroken wordt en dat je daarna weer verder moet?
3: Nou, dat is fijn, want met zulk weer kan je gewoon niet ver stoten eigenlijk. Mijn schoenen. Wat vooral heel vervelend was, is dat ik al helemaal uitgeteld was naar discus. Daar was het gewoon zo koud en dan sta je echt al 1,5 uur op de baan helemaal te verkleumen. Ja, en dan moet je terugkomen voor kogel. En dan is het eigenlijk precies hetzelfde verhaal, nog een beetje erger. Dus ik hoop vooral dat ik eigenlijk niet ziek word. Dit was niet een lekkere laatste wedstrijd voor het EK in ieder geval. Ja.
2: Dus ondanks met het discuswerp had je wel een kampioenschapsrecord. Hoe kun je daar dan enigszins tevreden mee zijn?
3: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Dus dat zegt eigenlijk dat ik de afgelopen kampioenschappen ook slecht heb geworpen. Dat zegt het meer. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
2: Je bent wel eerlijk.
3: Het kan veel beter en ik heb er nog steeds alle vertrouwen dat het op het EK er zeker uit gaat komen.
2: Dus de vorm is er wel, alleen komt er vandaag niet uit.
3: Klopt, ja, de vorm zit echt heel erg goed. Dus dat is jammer dat ik dat vandaag niet kan laten zien, maar dat komt nog wel goed.
2: Dan kijk je denk ik wel uit naar het EK om het dan wel te laten zien.
3: Enorm, ja, zeker.
2: Wat is het doel met het EK?
3: Het doel is 2 medailles. Het hoofddoel is goud met discus en dan zo ver mogelijk met kogel komen.
2: Ja, want je hebt natuurlijk dit seizoen ook met de discus wel laten zien dat je gewoon echt heel ver kan werpen.
3: Ja, en ik denk dat ik nog verder kan werpen en dat moet ook. Op het toernooi moet je gewoon op je best staan, dus dat hoop ik.
0: Jorinde van Klinken over dat EK dat over 2 weken is in het Engelse Birmingham. In gesprek met Emiel Venema. Zometeen ons loopt het vuur met de stelling: een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee.

0: Opus Oostenrijk en Life is Life. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Het komt er namelijk aan voor verkeershufters. Het was een goed idee. Is ons lopend vuur. Het komt er binnen, Daphne.
1: GH is het daarmee eens, maar dan wel met het gevolg dat je je rijbewijs kwijtraakt. Net zoals dat gebeurt in verschillende buurlanden. En dat zegt Marinus eigenlijk ook. Ja, als je twee keer wat uitvreemd met asociaal gedrag, dan zeg ik rijbewijs afpakken. En we werden ook nog even gebeld.
2: Met Poelman uit Gerkesklooster. Ja, ik ben voor dat puntensysteem. Nou, dat hadden ze al jaren eerder moeten doen. Dan gaan die verkeersovertredingen, die gaan ook drastisch naar beneden.
0: Ja, we gaan het nu doen. Eind van het jaar wordt duidelijk hoe dat precies gaat. Nog meer reacties?
1: Nog meer reacties, jazeker. Jan Aldrik die zei punten, dat hebben ze al jaren in Duitsland. Maar dat hangt er wel een beetje mee samen van wat voor overtreding je hebt gedaan.
0: Uiteraard, ja.
1: En dan kan je dus 1 punt, 2 punt of 3 punten krijgen.
0: Het wordt wel duidelijk uiteindelijk hoe dit uit kan pakken, denk ik. Praat met ons mee, geef je reactie door. App ons, bel ons, vinden we leuk. 050-3188-288. Niet achter het stuur natuurlijk. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. En 89% van de stemmen zegt eens een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Ochtendploeg met straks na 8 uur FC Groningen in de oefencampagne en BMX'en op de

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Moe van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn 100.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambie Verberg.
11: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
10: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
12: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
10: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
14: Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de fabriek rond. De bouw moet later dit jaar beginnen en eind volgend jaar klaar zijn. Het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog heeft opnieuw een online hit te pakken. De video's van zeehondenpups Matcha en Bonsai zijn deze zomer razend populair, vertelt Hester de Vries van de zeehondenopvang.
15: Uiteindelijk gingen we naar de 60 miljoen op TikTok en 30 miljoen op Instagram. Ja, dat is ongekend voor ons.
14: En de winnaars van de groene trui en de bolletjes trui in de Tour de France, Mats Pedersen en Richard Carapaz, staan morgenavond aan de start van de 44ste profronde van Surhuis-Teveen. De organisatie is blij met de deelname van beide renners en spreekt van twee smaakmakers. Ook Bauke Mollema is weer van de partij in Surhuis-Teveen voor de laatste keer. Want de Groninger stopt na dit seizoen met fietsen. Meer nieuws straks om 8:30.
16: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, nog een kleine 2 weken. Dat begint voor FC Groningen de nieuwe competitie. Tot die tijd wordt er geoefend. En dat kan er soms verhit aan toe gaan.
26: Radio Noord.
27: Goedemorgen.

0: Dat was die zanger van Genesis. Later ging hij solo en ook succesvol. Deze Peter Gabriel, je hoort hem in de ochtendploeg met Sledgehammer. We gaan naar de weekendsport. Het is FC Groningen afgelopen zaterdag niet gelukt om te winnen van het Griekse Volos in Veendam. Aan de lange leegte eindigde het zoals het begon 0-0. En vooral in de eerste helft lieten de Grieken zich van hun slechtste kant zien. Zo kreeg Tariq Mersera een klap te verwerken. En kreeg Joost Schreuders een tik die veel weg had van natrappen. Trainer Dick Kukin was na afloop dan ook niet blij. Stefan Bleker sprak met hem.
1: Dick, het hardste applaus was voor de wedstrijd. Toen werd omgeroepen, Dick Lukien, trainer FC Groningen, afkomstig uit Veendam. Wat zegt dat over de wedstrijd?
2: Dat hij niet bol stond van de hoogtepunten. Ja, dus dat.
1: Ja, wat vond je ervan?
2: Ja, het was een wedstrijd tegen een ploeg die heel gegroepeerd verdedigde. En dan zie je dat wij daar best wel moeite hebben om daar doorheen te spelen. Tempo was te laag, ik vond het ook te slordig. Ja, dan hebben we eigenlijk amper iets bij elkaar gespeeld. Weinig kansen gecreëerd. En dat moet gewoon beter. Ja.
1: Kan dat beter met de spelers die je hebt? Of wil je echt wel heel graag voorin nog wat erbij? Want het is wel iets wat je eigenlijk de gehele voorbereiding een beetje ziet. Hè? Los van de wedstrijden tegen de amateurs.
2: Ja, ik vind als trainer ben ik bezig met de waan van de dag. En dat is de ploeg die we nu hebben. En jouw eerste vraag is, ja, die kunnen beter. Ik vind dat wij te veel ballen onnodig hebben verloren door gewoon niet zuiver genoeg te pasen. Maar er zat ook gewoon te weinig beweging in. Want je kunt wel het overtal krijgen door te pasen. Maar je kunt ook eens een keer iemand voorbij lopen of door te bewegen. Nou, dat hebben we niet goed genoeg gedaan. Dus dat kan met deze mannen veel beter.
1: Dan speel je voor de tweede keer tegen Grieken. Ga je dat volgende voorbereiding weer doen? Want het sloeg op de duur helemaal nergens op.
2: Nee. En ik vind het helemaal terecht dat jij die vraag stelt. Want ik had... op een gegeven moment zei ik tegen Kasper van, dat moeten wij volgend jaar niet meer willen. Het is blijkbaar zo dat als je uit Griekenland komt als voetbalploeg, dat je gewoon gekke dingen doet. En hele gekke overtredingen maakt. Dus ja, we gaan erover nadenken of wij dat nog moeten willen.
1: Ja, maar er werd de eerste helft twee keer nagetrapt zelfs. Mersera die kreeg een klap van een speler. Dan denk ik, waar gaat dit over?
2: Nou ja, die gedachte hadden wij ook op de bank. En dat hoort dan blijkbaar bij Griekse ploegen. De vraag is of we dat moeten accepteren.
3: Ik denk eigenlijk van niet.
1: Nee, dus dit was qua voorbereiding met Griekse tegenstanders waarschijnlijk voor het laatst.
2: Ja, als het aan mij ligt wel. Ja.
1: Nu was dit de voorlaatste wedstrijd, hè, voor de eerste competitiewedstrijd. Volgende week spelen jullie nog op de open dag een wedstrijd tegen Spaanse ploeg. Hoe schat jij het nu in, kwalitatief zeg maar, jouw elftal? Je hebt twee spelers erbij. Die in ieder geval in aanmerking komen, hè, voor een basisplaats. Je hebt natuurlijk ook nog Rijk Jansen. Er zijn natuurlijk ook wel wat basisspelers vertrokken. Kan jij dat eens proberen te zeggen, hoe jij dat nu ziet?
2: Nou, de mannen met wie we veel hebben gespeeld tot nu toe in de wedstrijden tegen goede weerstand, dat zijn mannen die het ook hebben gedaan in de Eredivisie. Dus dat was vorige week een uur lang, vond ik, heel goed tegen AEK Athene. Vandaag was gewoon minder. Dus ja, nog wisselend. En wij moeten weer aan de slag met de verbeterpunten.
0: Zei Dick Lukien, FC Groningen heeft dus nog één oefenwedstrijd voor de competitie begint. Dat is komend weekend tegen het Spaanse Real Valladolid. En op zondag 9 augustus is FC Utrecht in de Euroborg de eerste tegenstander in de Eredivisie. En straks zoeken we weer een bekende Groninger in Wel is dat. En ruim 20.000 mensen kwamen af op het BMX-event op de Grote Markt in de stad. En wij waren

0: nieuwste zinger van Cameron Whitcomb heet Kingdom of Fear. En je hoort hem in de ochtendploeg.
1: Wel is dat.
0: Kwart over acht. We gaan een weerstation weergeven.
1: Ja.
0: Aan iemand die weet wie wij zoeken in ons spelletje. Wel is dat. Spelen we nog tot het eind van de zomer. Eigenlijk heel simpel. Net als met de Westside Server. Westside. Drie opgaves. Via onze huishistoricus Rijn de Smit. En dan mag je raden wie we zoeken. 050-3188-288 is ons appnummer. Dus app ons je antwoord door. En zorg ervoor dat je over een half uur, als we je terugbellen, de telefoon ook opneemt. Want alleen dan win je ook echt het weerstation. En dit is de eerste opgave van Rijnder.
2: Deze man zorgde ervoor dat wij regionale televisie kregen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Oh, dat was voor ons wel.
0: Ja, en we zoeken een tv-verkoper.
2: Deze man zorgde ervoor dat wij regionale televisie kregen.
0: Ja, hoor al dat er een man is. Er is al een hint erbij. 050-3188-288 is ons appnummer voor het weerstation van Noord. En straks krijg je uiteraard ook aanwijzing nummer 2. Nu Riek Schuring.

0: Rik Schuring en wat een geluk. Ja, de grote markt in Hartjestad was afgelopen zaterdag bommetje vol. Niet voor niks, want er was een fietsspektakel te zien. De spectaculaire mountainbike-competitie van Red Bull was in Groningen neergestreken. En op het parcours met hoge schansen gingen totaal 21 internationale atleten de strijd met elkaar aan. En het publiek reageerde enthousiast.
1: Ja, echt heel vet. Ik ben zelf mountainbiker, maar dit steekt er echt bovenuit.
2: Maar is dit iets wat jij ook wel zou willen gaan doen?
1: Ja, op zich wel, maar ik denk dat ik dan meteen mijn nek breek bij de eerste sprong. Dus dat is niet zo slim. Maar ja, misschien later ooit een keer nog.
2: Je kijkt nu al wel een beetje de kunst af, hoe zij het doen.
1: Ja, zeker, zeker. Even goed kijken en dan wie weet, misschien later.
2: En wat valt je op als je er naar kijkt?
1: Ja, ze zijn echt niet bang. Ze zijn mentaal heel goed voorbereid. Dus dat vind ik echt heel knap van ze.
3: Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Ja, het is wel bijzonder toch, met al die schansen zo op de grote markt. Ik vind het echt hartstikke leuk om erbij te zijn.
2: Is het ook wat voor jou?
4: Zeker, het is toch hartstikke mooi evenement van Groningen. Absoluut.
2: Zie je jezelf al zitten op zo'n fiets?
4: Dat denk ik wel even niet, denk ik. Nee, je moet, sommige dingen moet je niet doen in je leven.
2: En hoe zit het met jou?
3: Nou, ik denk dat ik het één keer kan en dan niet meer, zeg maar. Dus ik ga het maar niet proberen.
2: Staan jullie hier al een tijdje?
4: Sinds een uurtje of twee. Om een goed plekje te krijgen hier moet je hier wel van tevoren weten.
2: Ja, want je moest hier op tijd zijn?
3: Ja, op zich wel. Op een uur werd het hek ook dicht gegooid. En toen vrienden van ons die konden niet meer naar binnen komen. En wij hebben geluk gehad. Wij staan hier echt al sinds 1:30 of zo. Dus,
2: Jullie blijven hier tot het eind staan?
4: Ik denk het wel. Even op het einde ongeveer. Ik hoop een uurtje of 5, 5:30. Dan gaan we misschien nog een terrasje pakken. Als het kan.
2: Wordt nog wel gezellig dus.
4: Tuurlijk, absoluut.
0: Ja, en de hele grote markt stond vol. Die zag ook nog twee BN'ers als een soort van publieksopwarmers. De voormalige wielrenster Roxanne Kneteman en Olympische wereldkampioen baanwielrennen Jeffrey Hoogland kwamen namelijk ook in actie. Met name bij Hoogland was de ontlading groot nadat hij meerdere schansen had bedwongen. Verslaggever Karel-Jan Buurke zag hem finishen.
5: Tweevoudig Olympisch kampioen, 11-voudig wereldkampioen op de baan en dan dit hier in Groningen. Hoe is dat?
6: Ja, waanzinnig. Het slaat ook eigenlijk nergens op. Zo'n groot parcours en zo'n extreme sport en eigenlijk bedoeld voor pro's. Dat ik daar in 3,5 maand voor klaargestoomd ben om eigenlijk een stuk van die district ride te doen. Ja, waanzinnig, waanzinnig.
5: Je had ook beste ontlading, hè, op het einde.
6: Ja, ik was zo nerveus vandaag. En eigenlijk was dat ook gek, want ik heb gisteren precies diezelfde run gedaan. Die hebben we nog even geheim gehouden, niet laten zien. En zij doen het gewoon in een trainingsrun. Maar gisteren was hij zo perfect, dus ik moest zo gefocust blijven. Gewoon doen wat ik gisteren deed en zo. En ik dropte in en ik deed alweer een trap te veel. En toen dacht ik, oh, daar gaan we weer. Dus gisteren was eigenlijk de betere run, maar vandaag de mooiste met alle mensen. En dat ik uiteindelijk met een backflip daar beneden sta. Ja, ik ben mega trots op mezelf en op het team dat we dit gedaan hebben.
5: En hoe vind je dat hier, zeg maar, qua entourage in Groningen, om dat hier te doen? Hoe vind je de stad?
6: Ja, ik vind dat fantastisch. Normaal gesproken gebeurt dit in landen als Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, in de bergen, vanuit de downhill scene. En daar gebeuren dit soort dingen gewoon echt. En in Nederland kennen we dit niet echt. Dus het is zo vet om hier ook aandacht aan te geven en deze sport hier gewoon in hartje Groningen, zeg maar, te laten zien.
5: Hoe vind je de stad verder, zeg maar, Groningen?
6: Ja, ik ben veel bezig geweest met de voorbereiding met mijn jump gewoon, maar ik vind het plein echt dat mooi uitzien. Mooie gebouwen nog en ik wil hier eigenlijk nog een keer terugkomen in de ontspanningssetting.
0: Nou, die is vast binnen voor Groningen. Jeffrey Hoogland, Olympisch kampioen. Ondanks de enthousiaste reacties van zowel het publiek als de organisatie wil Red Bull niet de vraag beantwoorden of ze nog

0: weer terugkeert naar Groningen met dit evenement.
1: Wel is dat.
0: Wij keren dagelijks terug met ons weerstation die je kunt winnen hier in de ochtendploeg. Drie aanwijzingen moeten leiden naar iemand die iets met Groningen te maken heeft, die hier geboren is, die iets gedaan heeft hier in Groningen. In ieder geval die aardig wat wortels, aardig wat spoor heeft nagelaten in Groningen. Een bekende Groninger uit heden of verleden. Reiner Smit heeft in totaal drie aanwijzingen voor je. Deze horen we een paar minuten geleden.
2: Deze man zorgde ervoor dat wij regionale televisie kregen.
0: Nou, wie gaan wij wegstrepen?
3: Roel die dacht aan Jan Beiert.
0: Ja,
3: ja.
0: Oud-columnist, oud-politicus.
3: Precies. Ja. En Gijs Tappershoef werd nog genoemd.
0: Oh, oprichter van RTV Noord, ooit.
3: Ja. Ja, en Jan Postumus.
0: Ook oprichter van, ja,
3: precies.
0: Radio Noord, 46.
3: Ja.
0: Allemaal naar het goud. We doen dan maar een tweede aanwijzing.
2: Die stem, ik hoor hem nog altijd in mijn hoofd. Jonge vriend.
4: Ja, dat klopt wel.
0: Ja, hoor ik ook nog wel. Goede vriend. 050-3188-288, wie zoeken wij?
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het nieuws uit Groningen. Wat zit erin?
5: Daar ben je ook.
6: Ja, microfoon. Ja. Ja, een primeur voor de Groningse ballonvaart.
0: Zometeen.
2: Die stem, ik hoor hem nog altijd in mijn hoofd. Jonge vriend.
0: 050-3188-288. Voor het weerstation van Radio Noord. Wie zoeken wij? App ons je antwoord door. Of wacht nog tot de aanwijzing. Ochtendploeg met Robbie Williams. And She's the One.

0: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Half negen, een overzicht van het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een aardbeving gisteravond iets na 7 uur in Sappemeer. De beving had volgens het KNMI een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Bij RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Mensen spreken onder meer van een korte, heftige dreun en van een knal, gevolgd door een flinke trilling. Een automobilist is gistermiddag gespind op de verbindingsweg tussen de zuidelijke en de westelijke ringweg in Groningen. Beter bekend als de Mario Kart-bocht. De bestuurder raakte de controle over het voertuig kwijt en kwam omgekeerd op de weg tot stilstand. De automobilist bleef ongedeerd. De wagen raakte licht beschadigd. Vanwege de hulpverlening werd de weg deels afgesloten. Het Werelderfgoedcentrum Lauwers Oog heeft opnieuw een online hit te pakken. Twee filmpjes van zeehondenpups Matcha en Bonsai zijn deze zomer razend populair, met name in Japan. Esther de Vries van het Zeehondencentrum vertelt hoe vaak de video's zijn bekeken.
11: Uiteindelijk gingen we naar de 60 miljoen op TikTok en 30 miljoen op Instagram. Ja, dat is ongekend voor ons. Van Matcha, de eerste pup, was het de eerste keer dat ze mocht zwemmen. En van Bonsai was het een voorstelfilmpje, noemen wij dat dan. Dus dan laten we in beelden zien waar de pup is gevonden, wat we bij de intake hebben gezien. Gewoon even een hele uitleg van waarom het dier bij ons is opgevangen.
10: Maar het Zeehondencentrum moet op zoek naar een nieuw succesnummer op de socials, want beide pups zijn afgelopen vrijdag vrijgelaten in de Waddenzee. In de opvang in Lauwersoog zitten op dit moment nog zo'n 50 pups. Groningen heeft voor het eerst een vrouwelijke ballonvaarder. De 23-jarige Manon Pals uit Ter Apel heeft haar brevet gehaald en zet daarmee een familietraditie voort. Ze is de derde generatie ballonvaarders in haar familie en treedt in de voetsporen van haar vader en opa. De primeur is bevestigd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Manon zelf blijft er nuchter onder. Ze vindt het vooral mooi dat ze de familietraditie voortzet.
12: Eigenlijk sta ik hier niet zo bij stil, nee. Ik vind het vooral heel leuk dat ik het in de familie mag voortzetten. Maar sowieso vind ik het prachtig om te doen dat je met de wind meegaat. Elke keer weer ergens anders uitkomt. Elke avond is eigenlijk anders, dus dat is leuk, ja.
10: Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won gisteren tijdens het NK Atletiek in Hengelo. Zoals verwacht goud bij het discuswerpen en zilver bij het kogelstoten. Met de discus deed ze dat in een nieuw kampioenschapsrecord van 65 meter en 12 centimeter. Ook was er goud voor Jetske van Kampen en Nick van Kampen van Team 4 Mijl, die de nationale titels op de steeplechase pakten. Meerkampster Sophie Dokter uit Stad kwam in actie op de 100 meter horde. In 13 seconden en 95 honderdste seconde eindigde ze als zesde in de finale. De kerstverse wereldkampioene indoor kijkt toch positief vooruit naar het EK over 2 weken.
13: Nou, ik heb natuurlijk echt supergoed goed punten totaal gehaald in Gutsis. En als ik dat haal in Birmingham, dan doe ik ook mee voor de medailles. Dus ik vind het gewoon heel leuk dat ik daar gewoon een beetje dat ik dat in mijn gedachten kan houden. En dat ik daar lekker om mee kan strijden. En dan, ja, er zijn veel meer goede atleten. Dus of ik wel een medaille haal, dat weet ik niet. Maar ik ga er lekker voor mee strijden. Dat vind ik superleuk.
10: En de selectie van Donar krijgt voor het nieuwe seizoen langzaamaan vorm. De Groningse basketbalclub maakte gisteren de komst van de 24-jarige Brandon Bergsma bekend. De power forward komt over van Leiden, waar hij afgelopen seizoen debuteerde in de hoofdmacht. En goed was voor gemiddeld 6 punten en 2,5 rebounds. Donar heeft tot nu toe 7 spelers vastgelegd. De eerste oefenwedstrijd is op zaterdag 29 augustus. 2 weken later volgt de officiële seizoensopening met de Supercup-wedstrijd tegen Zwolle. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij en wel is dat?
7: Die stem. Ik hoor hem nog altijd in mijn hoofd. Jonge vriend.
9: Ons appnummer is 050-3188-288.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, een wereldprimeur in Farmsum. Een fabriek die plastic afval weer omzet in bruikbare bouwstenen voor de chemische industrie. Hoe dat zit, daar ga ik zo over praten na Incognito.
21: Radio 0.
22: Goedemorgen. Hallo.
23: Goedemorgen, Edwin.

0: Incognito en Jocelyn Brown, die met die geweldige stem. En Always There, het is 9:09. Ja, veel plastic wordt nu nog verbrand, terwijl er waardevolle grondstoffen in zitten. In Farmsum komt een wereldprimeur, een fabriek die dat afval weer omzet in bruikbare bouwstenen voor de chemische industrie. En daar ga ik over praten met directeur Tom Vries van BioBTX. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we bij het begin beginnen. Ik heb een plastic bakje, die gooi ik in de afvalbak. Hoe groot is dan de kans dat die bij u belandt in de fabriek uiteindelijk?
1: Nou ja, als jouw plastic afvalbakje in jouw afvalzak komt, en dan wordt die in deze regio, kan die verwerkt worden. En dan komt het bij een afvalverwerker en die gaat dan kijken of die daar nuttige stromen nog uit kan halen. Dat noemen we dan mechanische recycling. Dus dan haalt hij allemaal mooie, goede stromen eruit die hergebruikt kunnen worden. En dan op een gegeven moment blijft er iets over. En dat zijn dan allemaal mengsels van allerlei plastics door elkaar. Nou, en dat is het eigenlijk de grondstof die wij dan kunnen gebruiken. Dat wordt inderdaad nu verbrand om elektriciteit mee op te wekken. Dat wordt samengeperst, dat noem je dan agglomereren. En dan krijg je een mooie soort pelletachtige vorm. En die gaan wij innemen en die gebruiken wij om weer chemicaliën van te maken.
0: Het afval van het afval gebruikt u?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En wat maakt u daar dan van?
1: Nou, wat wij daarvan maken zijn grondstoffen voor de chemische industrie. De chemische industrie is opgebouwd eigenlijk uit 8 of 9 hele belangrijke grondstoffen. En er worden miljoenen tonnen van gebruikt over de hele wereld. En 3 daarvan, dat zijn wat je noemt aromaten. Benzeen, toluene en xylene. En die gaan wij dus op een duurzame, niet fossiele manier produceren. En die worden overal voor gebruikt.
0: Zoals?
1: Paracetamol, janverf, wat je in je coating zit.
0: Paracetamol wordt van plastic gemaakt?
1: Paracetamol heeft als uitgangsstof benzeen.
0: Ja.
1: En in een aantal chemische stappen maak je dan paracetamol. Ja, ja. Zo wordt dat geproduceerd.
0: Jongen, dit is, als we even terug in de tijd gaan, 14 jaar geleden begon dit in een lab op de Zennike Campus bij u. Ja. Hoe begon dit?
1: Nou, dat was dus Niels Schenk. Dat is eigenlijk degene die het concept bedacht heeft. Die dacht van, we moeten eigenlijk op een duurzame manier dit soort aromaten gaan maken. En toen zijn we met zijn bedrijf, samen met Cor Kamminga, KNN Milieu en Sencom, waar ik toen directeur was, een chemisch bedrijf, hebben we eigenlijk bedacht, hoe zouden we dat kunnen doen? Ja, en dan ga je allerlei proefjes doen. En op een gegeven moment zie je, hey, dit lukt. En dan ga je een stapje groter. En dan bouw je een soort proeffabriek. Die hebben we dus ook op het Zennikepark gebouwd. Bij Entrance, daar achter op het terrein. En dan steeds verder komt dat verder en verder. En dan denk je op een gegeven moment, nou jongens, de volgende stap is een grote, moeten we een eerste fabriek bouwen.
0: Ja.
1: Nou, en dan komt er een heel proces van hoe ga je dat met z'n allen realiseren. Dus dan moet je geld ophalen, je moet een team bouwen, je moet vergunningen vragen, et cetera, et cetera.
0: Ja,
1: en dan ben je 14 jaar verder.
0: Maar net zeggen, daar gaat heel lang overheen. Want daar moet je geld ophalen klinkt vrij eenvoudig. Maar nu 80 miljoen bij elkaar gehaald.
1: Ja, ondertussen meer dan 100 miljoen voor het geheel. Ja, dat is enorm veel. Dat is ook in Nederland, voor Nederlandse begrippen, best heel veel.
0: En dat zijn allemaal investeringsmaatschappijen.
1: Investeringsmaatschappijen, subsidies,
0: die dus kennelijk ook veel vertrouwen in hebben dat dit uiteindelijk goed gaat werken.
1: Ja, ja. Ja, anders zouden ze dat niet doen.
0: Nee.
1: Ze hebben er wel een verwachting bij dat we dit natuurlijk kunnen schalen. En dat we het groter kunnen maken. En dat we vervolgens over de hele wereld dit soort fabrieken neer kunnen gaan zetten.
0: En dat begint dan hier in Farmsum?
1: Ja.
0: Waarom hier?
1: Nou ja, wij zijn, het is een Gronings project. Hè. De oorsprong is echt vanuit Groningen. Het hele team komt uit Groningen. Ik kom zelf uit Buffalo, uit van het Hoge Land. Delfzijl is een hele goede plek om dit soort dingen te doen. Hè. Daar is, hebben we een chemiepark. Er is nog ruimte. Wat betreft netcongestie is het nog steeds acceptabel. Dus je kunt daar nog stroom krijgen, letterlijk gezegd. Je kunt je vergunningen krijgen met stikstof, et cetera. Het duurt allemaal lang, maar je krijgt het wel. En ondertussen is het een soort ecosysteem waar dit soort nieuwe chemische fabrieken eigenlijk allemaal terechtkomen.
0: Dat komt het daar samen, ja.
1: Avantium, Sky Energy, Certec. Dus er zijn een hele serie bedrijven die daar allemaal in Delfzijl landen voor zo'n eerste nieuwe fabriek.
0: En dit is dan de eerste namens u. En die moet uiteindelijk, zegt u, moet het ook op de hele wereld moet dit soort fabrieken gaan komen. Dat is dan toekomstmuziek, denk ik.
1: Ja.
0: Wanneer gaat u hiervoor bouwen dan?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een jaar geleden echt begonnen met bouwen. En dan moet je je voorstellen van, er worden allerlei grote reactoren ergens in het land gebouwd. Die worden dan opgeslagen. En einde dit jaar gaan wij echt op het terrein bouwen. Dus dan komen de eerste palen in de grond. En dan op een gegeven moment worden al die modules, zoals het heet, worden daar neergezet, aan elkaar gekoppeld. En dan eind 27, begin 28 gaan we opstarten.
0: Ja,
1: dat is de methodiek.
0: Een soort jongensdroom die dan uiteindelijk voor
1: jou komt
0: na al die jaren.
1: Ja, en dit is echt een jongensdroom. He, van dat je, ik ben van de achtergrond chemicus. Ja, je krijgt niet zo vaak de kans om in je leven een industrie die heel erg oud al is en heel draait, dat daar iets totaal nieuws komt. En dat je dan ook nog met eigen ontworpen technologie een eerste fabriek mag bouwen. Ja, dat is zoals het zo mooi heet in het Engels, once in a lifetime.
2: We gaan het meemaken. We komen ons een keer bij u kijken. Dank voor de komst naar de studio.
1: Heel graag gedaan.
2: Tom Vries van BioBTX.

0: misschien was het wel een heel heftig weekend. En kun je goed gebruiken zo op maandagochtend. Sabrina Carpenter en Espresso.
1: Wel is dat?
0: Ja, wie zoeken wij? Dit was aanwijzing nummer 2.
2: Die stem, ik hoor hem nog altijd in mijn hoofd. Jonge vriend.
0: Ja, ik ook. Wie is het niet?
3: Henk Binnendijk.
0: Oh ja.
3: Rob van Dam. Willem Rutten. Ja, dat zijn allemaal namen die binnenkwamen.
0: Die eerste ken ik, die laatste. Die Willem is Willem Rutten dan? Ik heb geen idee.
3: Ome Willem.
0: Oh, dat is Edwin Rutten.
3: Edwin Rutten,
0: ja,
3: sorry.
0: Nee, die is het niet. Ja, ook een mooie stem inderdaad. Oké, okay, we doen nog 1 aanwijzing erbij. Wel is dat?
2: Hij was een goed journalist, maar hij zat ook aan de andere kant. Als voorlichter van Hans Wiegel.
0: 050-3188-288. App ons je antwoord. Wel is dat?
1: Wel is dat?
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Nou, we gaan halverwege deze week gelijk weer overdrijven.
4: Ja, precies. Lokaal in de provincie komt het tot een hittegolf. Een hittegolf hebben we in over 5 dagen van 25 graden en meer. En door van draaien in de 30. Nou, 2 in de 30, dat gaat lukken. Maar draaien in de 30, dat zal misschien het zuidoosten van de provincie nog gewoon lukken. En anders dan redden we het dus net niet, ook niet dat we door op echt zitten te wachten. Maar de overgang is natuurlijk ook van de andere dag ook weer zo gigantisch groot. Ja, en dan is het ook maar net een van, blijft die zomerwarmte in ieder geval wel hangen? Of dan zak me weer terug naar de weer van, nou ja, van op dit moment. En dat is voor vandaag absoluut niet slecht. Want ja, het blijft droog op de meeste plekken. Maar een enkele bui zit er toch nog wel weer in. En de temperatuur gemiddeld een warme dag met 19 tot 21 graden. En een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht flinke opklots. Temperatuur zakt weg richting zo'n 12 tot 16 graden. Met kans op mistbanken. En men, nou, dat wordt een dag met regelmatig zon. De wind is maismotig, komt door het westen tot zuidwesten. Ja, en de temperatuur die gaat richting 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel. Wie zoeken wij?
2: Hij was een goed journalist, maar hij zat ook aan de andere kant. Als voorlichter van Hans Wiegel.
0: 050-3188-288. We gaan zo meteen iemand bellen. We tellen af naar dat moment. Of eigenlijk tellen we even op.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. 1, 2, 3, spannend moment.
1: Wel is dat.
0: Want wie gaat het weerstation van RTV Noord winnen? Wie neemt de telefoon op en geeft mij het goede antwoord in het spel? Wel is dat. Daar ga ik niet voor over, dat scheelt al.
2: Ja, nu nog opnemen.
0: Ja.
2: Blijft spannend.
0: Het is niet dat ik het er niet bij gezegd heb vandaag, hè?
2: Nee.
3: Hallo.
2: Oh,
0: hallo, met Edwin van Radio Noord.
3: Ja, Mike.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Venno.
0: Nog een keer?
3: Met Venno.
0: Venno. En hoe heet je verder, ja. Venno?
3: Oorlog.
0: Oorlog?
3: Niet noemen.
0: Nee, dat hebben we bij deze al gedaan, op de radio.
3: Ja. Oh jee.
0: Oh jee.
3: Oh jee,
0: Venno. Je hebt ons jawel, joh. Je kunt iets winnen.
3: Ik heb een appje gestuurd.
0: Jij hebt een appje gestuurd. Wie zoeken wij?
3: Roel Dijkhuis, hè?
4: De man die we zoeken is onze oude baas, Roel Dijkhuis.
0: Ja, ja hoor.
3: Ja. Dat is hem.
0: Wist je het gelijk?
3: Nee. Maar toen die stem kwam wel. Dit is echt een unieke stem, hè, die man.
0: Ongelooflijk. Ja, wat Reinder zei, klopt wel. Dan kwam die naast je staan en zei die... goede vriend. En dan had hij een mededeling.
3: Ja,
0: ook jarenlang bij het Bloemencorso in Eelde betrokken geweest natuurlijk. Een paar jaar geleden is hij helaas overleden. En jarenlang onze baas hier geweest.
3: Ja, klopt.
0: Die Koes, zijn we altijd tegen hem.
3: Ja, maar ik moest het wel eenmaal opzoeken.
0: Jawel, hè? Ja, dat mag.
3: Ja, natuurlijk. Maar is op mijn leeftijd een beetje moeilijk.
0: Oh, wat is de leeftijd van Venno?
3: 84.
0: Oh man, prachtig mooie leeftijd.
3: Dat is ook zo.
0: Ja.
3: Maar jij loopt wel een beetje voor, hoor, zeg maar.
0: Ja. Ik heb nog een paar jaar te gaan, hoop ik. Ja, Venno, je bent in het weerstation van RTV Noord.
3: Nou, dat is geweldig.
0: Ja. Ben je nog op de weg rijden, auto?
3: Ik rijd ook de auto, ja.
0: Ons lopend vuur gaat namelijk over dat puntensysteem wat ze in willen voeren voor zware verkeersovertredingen.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Vind je dat een goed idee?
3: Ik denk dat een goed zaak is, ja.
0: Ja, je pakt niet zoveel boetes.
3: In mijn hele leven 3.
0: Oh, nou, dat valt hartstikke mee.
3: De eerste daarvan, het voorkomt nog een verschrikkelijk klote streek, maar vooruit.
0: Wat dan?
3: Nou, dat was in Oude Pekela. Als je daar op de fiets van Oude Pekela naar Westgoten heen, dan zat er in de rechterhoek zat een perkje en daar moest je dan met je fiets achter langs.
0: Ja.
3: Die hadden daar liep een fietspad langs, zogenaamd. En ik deed dat dus een keer niet. En toen stond er bij de watertoren stond de politie.
0: Ah.
3: Ja, dat kostte bij 5 gulden of zo.
0: Ach, nou ja, dat kon je nog. Ja, dat was toen niet echt veel meer natuurlijk. Ja. We kunnen nog uren praten, maar we houden het hierbij, Venno. Dankjewel. Blijf even hangen voor al je gegevens.
3: Ja, doe ik, hè.
0: Oké, dankjewel, mooi.
1: Wel is dat.
0: Ja, je kunt stemmen op ons lopend vuur. Stelling is dus een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Is een goed idee. Praat met ons mee, 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl. En de app van Noord, 89% voor de stemassistent. Straks, na 9 uur, gaan we de lucht in met een luchtballon. Nu de 3 A's en 1 met de...

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
13: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
15: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
13: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries.
17: Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. Met dat project is meer dan 100 miljoen euro gemoeid. Onder meer de NOM, InvestNL en de provincie steken geld in de fabriek en ook komt een subsidie vanuit Nijbegun. Volgens directeur Ton Vries hebben de financiers veel vertrouwen in de plannen.
18: Ja, anders zouden ze dat niet doen. Ze hebben er wel een verwachting bij dat we dit natuurlijk kunnen schalen en dat we het groter kunnen maken. En dat we vervolgens over de hele wereld dit soort fabrieken neer kunnen gaan zetten. Dat is het doel.
17: De bouw van de fabriek start later dit jaar. Het Wereld Erfgoedcentrum Lauwersoog heeft opnieuw een online hit te pakken. De video's van zeehondenpups Matcha en Bonsai zijn deze zomer razend populair, vertelt Hester de Vries van de opvang.
2: Uiteindelijk gingen we naar de 60 miljoen op TikTok en 30 miljoen op Instagram. Ja, dat is ongekend voor ons.
17: En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft gisteren in Hengelo tijdens het NK goud gewonnen bij het discuswerpen en zilver bij het kogelstoten. Ook was er goud voor Jets van Kampen en Nick Marsman van Team 4 Mijl, die de nationale titels op de steeplechase pakte. Meer nieuws, straks om 9:30.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Bist u touw aan een naaie oedhoging? Die dekkers ruikt installatie techniek in Grunde en Assen. Bent op zoek naar naaie collega's in de installatie techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkersstruikinstallatietechniek.nl.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, Groningen heeft voor het eerst een vrouwelijke ballonvader. Ze is 23, komt uit Rapel. Straks een portret hier van Manon Pals.
23: Hey Edwin, goedemorgen.

0: mensen die alles weten of denken te weten, toch? Kennen we allemaal wel. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. We gaan de lucht in en we kijken of ik daar een muziekje ben. Ja, zoiets. Wat Groningen heeft voor het eerst een vrouwelijke ballonvader. De 23-jarige Manon Pals uit Rapel heeft haar buffet gehaald en zet ermee een familietraditie voort. Ze is de derde generatie ballonvaders in haar familie en treedt dus in de voetsporen van haar vader en haar opa. De primeur is bevestigd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. En dus ging verslaggever Jeroen Berkenbos bij Manon in de mand.
1: Hier zitten van die instapgaten. Daar kun je er zo in klimmen.
2: Voordat we aan de ballonvaart beginnen, geeft Manon eerst een aantal instructies.
1: Nou, dan gaan we de lucht in. Gaan we na een uurtje ongeveer weer landen.
2: Geen stuur en geen vaste route. Ook vandaag laat ze zich vanaf Stadskanaal leiden door de wind.
1: Sowieso vind ik het prachtig om te doen dat je met de wind meegaat. Elke keer weer ergens anders uitkomt.
2: Manon is de eerste vrouwelijke ballonvader van Groningen. Zelf vindt ze vooral de familietraditie bijzonder.
1: Eigenlijk sta ik hier niet zo weer stil, nee. Ik vind het vooral heel leuk dat ik het in de familie mag voortzetten.
3: Ja, ik trek nu laag een beetje meer richting Buinen, die kant op.
4: Oké, begrepen.
2: Als kind gaat Manon vaak met haar vader mee de lucht in. Zo groeit haar liefde voor de ballonvaren.
1: Nou, ik denk dat ik eerder niet zoveel besef van had. Dat ik het wel heel leuk vond, maar het was redelijk normaal. En hoe ouder ik werd, hoe leuker ik het eigenlijk vond. En toen op een gegeven moment toch maar bedacht van, nou, dat wil ik zelf ook doen.
2: De vader van Manon, Erik, heeft al meer dan 3000 ballonvaten gemaakt en heeft zijn dochter opgeleid.
5: Zij bereidt zich heel goed voor op een vaas. Ze kijkt goed waar ze heen gaat, waar de gevoelige gebieden zijn. Ik heb het idee dat zij zich nu beter voorbereidt met de huidige technologie als wat ik vroeger deed. Toen wij vroeger ons buffet haalden, en dat was in de jaren 90 toen, had je de internet nog niet, kon je niet al die apps nog niet. En was het allemaal wat meer op de papieren kaart nog. Dus de voorbereiding was eigenlijk minder gedegen als tegenwoordig.
2: Luchtballonnen stijgen meestal 's ochtends of 's avonds op, als de wind rustiger is. Zo ziet Manon heel wat zonsondergangen.
1: Klopt, ja. En zonsopkomst ook heel veel. Ik heb heel vaak, toen ik nog les had, was het altijd in de ochtend. En 's avonds had mijn vader natuurlijk gewoon passagiers. En 's morgens dan mocht ik, zeg maar. Dus dat, in het begin vond ik dat wel heel taai, moet ik zeggen. Ja, maar op een gegeven moment ben je daar wel aan.
2: De familietraditie begint bij haar opa. Geert Pals koopt in 1993 zijn eerste eigen ballon en groeit uit tot een bekend ballonvader in de regio. Hij overlijdt in 2014. Manon en haar vader weten het zeker. Opa had het prachtig gevonden om haar nu te zien varen.
1: Ja, ik denk dat mijn opa wel trots was geweest. Ja,
5: ja. Ja, die was heel trots geweest, zeker weten. Ja, 100%. Die had het heel mooi gevonden.
2: Het familiebedrijf heeft inmiddels 4 ballonnen. Manon wil het later graag van haar vader overnemen.
1: Als je bijvoorbeeld nog weer een hele mooie heldere lucht hebt of een mooie omgeving waar je nog niet bent geweest. En het blijft eigenlijk wel gewoon heel mooi. Ja.
2: Na een tocht van 12 kilometer zet Manon de ballon bij Buinenveen weer aan de grond. En daar wacht ons nog 1 vaste traditie.
1: Nou, dan word je gedoopt van jonkheer van Stadskanaal tot Buinenveen. Dus alle lucht is nu voor jou. Gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
7: Dankjewel.
6: Dit lijkt me wel het leukste om te doen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
6: net een beetje nat.
1: Je leeft de hele dag naartoe.
0: Mooi hoor, dit. Manon Pals, de eerste vrouwelijke ballonvader van onze provincie.

0: erbij bent. En waarom niet? Dan heb je dit misschien al heel even voorbij horen komen. De hitparade is jarig vandaag. Op deze dag in 1940 werd in Amerika de allereerste Billboard hitlijst, een top 10, bekendgemaakt. Met dit als nummer 1. Tommy Dorsey. Ik ken het hele liedje niet. Maar heeft in Amerika op 1 gestaan in de allereerste hitparade. Ja, die Billboard Hot 100 is er tegenwoordig. Heeft vele navolging gekregen. Ik geloof dat in 1965 was dat Nederlands zijn eerste top 40. Hij kreeg zijn eerste hitparade. Okay. En daarom zoeken wij vandaag een nummer 1 hit. Rob de Nijs, Willem, Jan, Henriette komen met Bangerhart. Dat is ook zijn enige nummer 1. En wat dacht je van deze van Marco Borsato?
1: Vandaag is rood.
0: Ellie Huizing.
1: De kleur van jouw lippen.
2: Ja, dit was zijn tiende vandaag nummer 1 hit.
0: Zijn tiende nummer 1 hit. Ja. Ja, jij bent wel chef getallen vandaag, hè? Dus als de platen doorgegeven worden, even controleren of het echt de nummer 1 hit is geweest.
1: Say you, say me.
0: Lionel Richie. Het hoeft niet in 1 hitparade te zijn, hè? Als je maar ergens nummer 1 is.
2: Ja.
0: Dan is het al goed. Say you, say me, 050-3188-288 is ons nummer. Bel ons of app ons en geef ons door welke plaat jouw voorkeur heeft voor de top 3. Nummer 1 hits zoeken wij dus. 050-3188-288.
1: Mijn grunige stad, mijn grunige stad, mijn grunige stad.

0: zou de koning hem nog wel eens neurien. Ooit voor hem geschreven natuurlijk toen hij zijn verjaardag vierde hier bij ons in Groningen. Arnold Veeman, Noon Polokest en Mien Grunnige Stad. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, dan hoor je waarom het Wereld Erfgoedcentrum Lauwers oogt twee zeehondenpups die heel veel succes oogsten voor het centrum, toch worden vrijgelaten.
0: Horen we straks in ons nieuwsoverzicht. En daarna onze top 3. Daar komen dus mooie platen voor binnen, hoor. We zoeken nummer 1 hits. En daarna ook nog daarvoor ons lopend vuur. Waar reacties ophalen op de stelling van vandaag. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Dat is de stelling. Aan de hand van het plan dat eind vorige week bekend werd. Verkeershufters aanpakken middels een puntensysteem. Pak je te veel punten, dan heb je een probleem. Nou, wat vind je daarvan? Laat het ons weten. Kan ook via 050-3188-288. En door te stemmen. rtvnoord.nl en de app van Noord, daar vind je ons lopend vuur. 88% van de stemmers is het eens met de stelling. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Ochtendploeg met Steve Winwood.

0: reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Over een paar seconden is het 9:30 precies. En dus is hier nooit nieuws. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Op het chemiepark in Delfzijl start eind dit jaar de bouw van een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor het project, dat meer dan 100 miljoen euro gaat kosten, rond. Onder meer de NOM, InvestNL en de provincie Groningen steken geld in de fabriek. En dan komt de subsidie vanuit Nijbegun. Directeur Ton Vries vertelt wat BioBTX straks gaat produceren.
8: De chemische industrie is opgebouwd eigenlijk uit 8 of 9 hele belangrijke grondstoffen. En er worden miljoenen tonnen van gebruikt over de hele wereld. En 3 daarvan, dat zijn wat je noemt aromaten. Benzeen, toluene en xylene. En die gaan wij dus op een duurzame, niet fossiele manier produceren. En die worden overal voor gebruikt. Zoals paracetamol, janverf, wat je in je coatings hebt, isolatie.
7: De basischemicaliën die BioBTX straks gaat maken worden nu nog uit aardolie gewonnen. De nieuwe fabriek zorgt bovendien voor minder CO2-uitstoot, doordat er straks minder plastic afval hoeft te worden verbrand. Het is de bedoeling dat het project wereldwijd navolging krijgt. Het Werelderfgoedcentrum Lauwers Oog heeft opnieuw een online hit te pakken. 2 filmpjes van zeehondenpups Matcha en Bonsai zijn deze zomer al 90 miljoen keer bekeken op TikTok en Instagram. Met name vanuit Japan. Maar beide pups zijn vrijdag weer losgelaten in de Waddenzee. Woordvoerder Hester de Vries antwoordt op de vraag of de zeehondenopvang hiermee niet de kip met de gouden eieren slacht.
9: Zo kan het misschien klinken, maar het is voor ons juist heel fijn om ze vrij te laten. Ze waren gezond en dan moeten ze ook zo snel mogelijk weg. Eigenlijk gewoon hun normale leven volgen in hun natuurlijke omgeving.
7: In het zeehondencentrum in Lauwersoog zitten op dit moment nog zo'n 50 pups. De winnaars van de groene trui en de bolletjestrui in de Tour de France, Mats Pedersen en Richard Carapaz, staan morgenavond aan de start van de 44ste profronde van Surhuis de Veen. De organisatie is blij met de deelname van beide renners en zegt hiermee 2 smaakmakers naar het noorden te halen. Ook Bauke Mollema is weer van de partij. Voor de laatste keer, want de 39-jarige Groninger zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. De profronde van Surhuis de Veen start morgenavond om 7 uur. Jur Vrieling is gisteren met zijn paard Nicky Vera tweede geworden op het concours Hippiek de Wolden in Veningen. De springruiter uit Holwierde werd in de barrage om de grote prijs gemeente de Wolden verslagen door Frank Schuttert. De Ommenaar was net iets sneller dan Vrieling. Aan de wedstrijd in Veningen deden ruiters en Amazoners uit meer dan 30 landen mee. En de Red Bull District Ride heeft zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de grote markt in de stad getrokken. Belangstellenden werden daardoor enige tijd niet toegelaten tot het evenement, waarbij mountainbikers stunts uithaalden op spectaculaire banen en schansen. De organisatie spreekt van een succesvol evenement en hoopt dat veel jonge bezoekers van de wedstrijden geïnspireerd zijn geraakt. Deze kijker beantwoordt de vraag of die zichzelf ook dit soort stunts ziet uitvoeren.
10: Ja, op zich wel, maar ik denk dat ik dan meteen mijn nek breek bij de eerste sprong, dus dat is niet zo slim. Maar ja, misschien later ooit een keer nog. Even goed kijken en dan wie weet, misschien later.
11: En wat valt je op als je er naar kijkt?
10: Ja, ze zijn echt niet bang. Ze zijn mentaal heel goed voorbereid. Dus dat vind ik echt heel knap van ze.
7: Toch ging het ook af en toe mis. Meerdere deelnemers kwamen ten val. Eén werd zelfs per ambulance afgevoerd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur over verkeershufters met de stelling: een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. En daarna nummer 1 hits in onze top 3. Chaotic, treden weer op, hè. Damn, I think I love you. Boef, geeft dit door?
12: Ja. Oké, okay, Boef.
6: Kon jij ook wel in vinden, toch, deze plaat?
12: Ja, ja, leuk. Ja, goeie.
6: Chaotic, van een langer tijdje terug kwam Janny met Mango Jerry. En Jantina moest gelijk denken aan Kamal. Kamal.
13: Tell me, said the elephant. Tell me why.
6: Nou ja, ze zijn er veel. Nummer 1 hits. Welke kunnen we draaien? We gaan nog doorgeven. 050-3188-288. Hier is Arma met het weer.
14: Doeg kinderen nog een enkele bui voor kan, maar op de meeste plek blijft droog met regelmatig zon. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht opklon weer. De temperatuur zakt weg richting 12 tot 16 graden en er kan een mistbank ontstaan. En men laat de zon zich geregeld zijn. De wind duurt westen tot zuidwesten is meest matig met 23 tot 26 graden.
15: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
17: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
21: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
20: Check werkerbijwagenborg.com.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Nou al, denk ik. There's something in the water, de Brooke Fraser.
1: Lopend vuur.
0: Ja, verkeershufters gaan harder aangepakt worden. Wie een ernstige verkeersovertreding begaat, krijgt straks, naast een boete, ook strafpunten. Politie en Openbaar Ministerie komen voor het einde van het jaar met een puntensysteem om die verkeershufters beter in beeld te krijgen, meldde RTL Nieuws vorige week. Politie zegt, ja, ga door, maar wordt nog wel over de uitvoering gesproken.
2: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
0: Hoe kan dat dan werken? Nou, je wordt betrapt door bijvoorbeeld, je rijdt door rood licht, je bent aan het appen, achterstuur, je rijdt veel te hard. Dan krijg je naast een boete ook een strafpunt. En verzamel je te veel strafpunten, dan zit je in de picture van politie en justitie. En hoe dat dan gaat, nou, dat wordt nog verder uitgewerkt. Er zijn landen om ons heen waar ook zo'n puntensysteem is. Duitsland bijvoorbeeld heeft het ook. En dan kun je ook je rijbewijs kwijtraken als je te veel strafpunten inlevert. Nou, goed idee of niet, ons loopt het vuur. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Wat hebben we allemaal binnengekregen, Daphne?
3: Ja, Richard die zegt, ja, bij te veel punten word je extra in de gaten gehouden. Wat is dat dan weer voor onzin?
0: Nou ja, de verdere uitwerking komt dus nog, hè, wat dat betekent. Ja.
3: Nou, hij zegt, bij te veel punten dan een zware boete, rijontzegging, rijbewijs vernietigen en weer opnieuw beginnen. Ja, dat heeft wel zin.
0: Oké.
3: Dus ja, volgens mij is hij ergens wel voor, maar de uitwerking moet inderdaad nog, duidelijk worden. Joke die vindt het een top idee. Wat haar betreft mogen ze nog wel wat harder aangepakt worden. En Petra die vindt het weer onzin, want hoe wordt dit gehandhaafd?
0: Nee, dat is natuurlijk altijd bij elke maatregel het probleem.
3: Ja.
0: Hoe ga je het handhaven? Maar dat hoeft natuurlijk geen reden te zijn om iets dan niet in te
3: nemen. Nee, precies. Ja. Nou, Jannie die zegt, laten ze het rijbewijs en de auto in beslag nemen en dan ook nog een cursus laten volgen.
0: Kijk.
3: Ja, zulke dingen worden in Duitsland wel gedaan, inderdaad.
0: Ja, maar dat kan hier ook wel. Als jij je veel te hard rijdt, dan kun je ook gewoon je auto moeten inleveren.
3: Ja, zeker.
0: Dan voorlopig inleveren en bepaalt justitie wat ermee gaat gebeuren, bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Als je echt als een idioot over de snelweg bent gegaan, bijvoorbeeld.
4: Ja. Maar ja, goed, hoe je het kunt aanpakken. Ja, ik denk de pakkans gewoon flink vergroten. Dus als je overal van die flitspalen neerzet. Ook van die flexi-flitsers, of hoe heet ze precies. Die bijvoorbeeld het appgebruik in de gaten houden. Ja, dan dat zie je bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk wel. Dat zie je zoveel meer flitspalen dan bij ons.
0: Dan blijf je ook wel rustig rijden. Maar het gaat niet alleen om snelheid, het gaat ook om appen en al dat soort dingen. Ja. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Vind je het een goed idee of niet? Laat het ons weten. Dat kan door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand is echt een grote groep, is het ermee eens. Zo'n 89% zegt eens. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Henk Wijngaard en Hey Suzy.
1: Top 3.
0: Vandaag in 1940 verscheen in Amerika de allereerste hitparade ooit. De hitparade is dus jarig, zou je kunnen zeggen. En dat vieren we met nummer 1 hits die we gaan draaien. Nou, daar hadden we denk ik ook gewoon de hele uitzending mee kunnen vullen met alle suggesties die binnen zijn gekomen.
2: Ja, dat is echt. Ja, er zijn heel veel nummer 1 hits geweest natuurlijk. Ja, in precies. Hoeveel is het? 86 jaar?
0: Ja, precies. Nou ja, laten we er maar 3 doen dan. Het is tenslotte een top 3. Richard, kom met Berlin naar de film Top Gun, Take My Breath Away.

0: Ook leuk, lang geleden en heeft inderdaad even nagekeken. Op nummer 1 gestaan, Klaas kwam met Roland Kaiser en Santa Maria.
1: Top 3.
0: Nou, alles is weer zoals gebruikelijk. Rondje Zummer is voorbij. Straks gewoon weer de ochtend door en gewoon ook terug van vakantie. Femke de Wallen, goedemorgen Femke.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het voelt gewoon weer als vertrouwd. Jullie zijn weer terug, Daphne is weer terug.
0: Ja, Rob is er, iedereen is weer terug.
2: Iedereen is er weer.
0: Maar halverwege de zomervakantie, wij zijn allemaal terug.
2: Ja.
0: Zometeen, jouw eerste plaat, dat hebben we ook gewoon weer opgepakt nu. Wat is de omschrijving daarvan?
2: Oi, oi, oi, daar gaan we weer.
0: Here I go again. Nee, wat zijn wij je zeggen?
2: Here we go again?
0: Ja.
2: Nee, dat zit er wel in.
0: Ja.
2: Maar dat is niet de plaat.
0: White Snake, oké.
2: Ja, dat is wel een mooi liedje.
3: Hoe ging het begin nou?
2: Oi, oi, oi.
3: Oi, oi, oi. Oi.
0: Ik weet het niet. Nee.
2: Dan ook oi, oi, oi. Of hoe je dat ook maar zegt in die taal.
0: Oh, dan is het Zweeds. Dan is het Zweeds. Hier gaan we weer.
1: Of Noors.
2: Nee, ik denk dat Edwin vrij warm
3: Alba,
2: is.
3: Alba dus.
0: Iets Zweeds.
2: Hè? Ja, Daphne wordt nog warmer.
0: Nou, ik weet het niet. Yes. Doe eens nog één keer en dan geven we een telefoonnummer bij.
2: Oi, oi, oi, op zijn Zweeds. Daar gaan we weer.
0: Oh ja, lele. Nee. 050-3188-288. Als jij het weet, dan app je ons je antwoord even door. En Femke, vast iets leuks voor je klaar liggen. Als je het goede antwoord hebt. Oi, oi, oi. We zijn heel benieuwd. En slaan zo meteen voor ons hoofd als we het horen. Let maar op en dan weten we. Ik heb nog eentje voor je. En echt nummer 1. Dit niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. Els kan ermee, net als Koos. De Golden Earring en Radar Love. Veel plezier zometeen met Femke en de ochtend door. En een fijne maandag verder.

0: jullie ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wist u touw aan een naaien oedehoging? Die dikke struik in slijtse techniek in grunden en assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de Isenoordse techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl. De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
17: Radio Noord.
7: De Ochtenddooi.
18: Met Femke de Wallen.
19: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtenddooi. Ja, wat is toch die eerste plaat? Die oi, oi, oi, daar gaan we weer.
20: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
19: Nou, dat is Abba en Mamma Mia. En Gina had dat goed. Dus Gina, jij krijgt...

was de plaat van Rondje Zummer, maar op dit moment ook nog steeds gewoon de nummer 1 in de Noord 9. Birdie en Esverano otra vez op Radio Noord. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 27 juli. Nog maar een paar dagen, dan is het alweer augustus. En ik denk maar, waar blijft toch die tijd? Het gaat echt veel en veel te snel.

0: en ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent vandaag, maar met Noord kom je zeker de ochtend door. Zit jij er een beetje lekker in vandaag, Edwin?
1: Ik zit er helemaal in.
0: Goed zo.
1: En lekker ook.
0: Mooi. Kijk, heb je al koffie gehad?
1: Een espressootje. Ga daar nog een halen.
0: Kijk, heel goed. Nou, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Misschien zit jij lekker op je vakantieadres ook aan je eerste kop koffie. Of aan de thee. Of ja, iets anders. Dat kan natuurlijk ook. Misschien ben je gewoon net als ons lekker aan het werk in deze zomer. Wat je ook aan het doen bent, er past vast een liedje bij. Een plaat waarvan je zegt, die zou ik vandaag wel heel graag willen horen. Die heb ik al zo lang niet gehoord. Of die past helemaal bij wat ik aan het doen ben vandaag. Nou, laat het me weten. Gewoon even een appje sturen naar 050-3188-288. Laat mij weten welk liedje jij graag zou willen horen. Over een minuutje of 6 ongeveer. En dan kan ik hem misschien voor je draaien. Dus vraag een liedje aan 050-3188-288. Wat past bij deze dag van vandaag? Laat het me weten.

0: Jazz and the plastic population and the only way is up, hoor je op Radio Noord. Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Femke.
0: Hoe is het met jou op deze maandagochtend?
1: Ja, prima.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Nou, genieten van een kop koffie en vakantie vieren, hè.
0: Oh, wat een heerlijke ochtend tot nu toe.
1: Ja, ja, ik ben nu in mijn tweede week, dus ik geniet er nog steeds van.
0: Ga je nog weg? Dus,
1: Nee, wat dagjes uit. En, we zijn naar de dochter geweest, naar het strand, vorige week in Petten. Dus zulke dingen eigenlijk allemaal.
0: Wat heerlijk. Ja, en laten we eerlijk zijn, het wordt deze week weer lekker warm. Mooi weer komt er weer aan.
1: Ja, het wordt weer goed heet.
0: Dus. Ja, dus wat zal je ook ergens anders, hè?
1: Ja, ja, ik denk lekker aan het water zitten.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en jij dacht, ik heb wel zin in een beetje ethisch geweld.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Vertel, welk liedje wil je horen?
1: Hard rock fan. En, en dan komt de Easy Living van Ryan Heap natuurlijk wel goed voor. En het is, de naam zegt het al, Easy Living. Dus vakantiegevoel.
0: Nou ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik ga hem gewoon voor je draaien. En ik wens jou nog een hele fijne vakantie, Martin.
1: Nou, dankjewel. En jullie een goede uitzending nog. En we blijven gewoon luisteren. Dus,
0: Nou, heel goed.
1: Komt allemaal in orde.
0: Oké, hey, fijne dag, Martin.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doei, doei.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love op Radio Noord. Ja, en zometeen gaan we eens even kijken wat er in het nieuws is. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?

0: klinkt allemaal heel vrolijk, maar er zit ook een schaduwkant aan.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Het is bijna 1 minuut voor 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Op het chemiepark in Delfzijl begint eind dit jaar de bouw van een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de ruim 100 miljoen euro financiering voor het project rond. Onder meer de NOM, provincie Groningen en Nijbegun steken geld in het project. En BioBTX gaat uit het plastic afval benzeen, toluween en xyleen winnen. Grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van onder meer paracetamol, verf en isolatiemateriaal. De Groninger initiatiefnemers hebben met de fabriek een wereldprimeur, zegt directeur Ton Vries.
10: Ja, en dit is echt een jongensdroom. Hè, van dat je, ik ben van achtergrond chemicus. Ja, je krijgt niet zo vaak de kans om in je leven een industrie die heel erg oud al is en heel draait, dat daar iets totaal nieuws komt. En dat je dan ook nog met eigen ontworpen technologie een eerste fabriek mag bouwen. Ja, dat is, zoals het zo mooi heet in het Engels, once in a lifetime.
0: BioBTX hoopt de fabriek eind volgend jaar of begin 2028 in gebruik te nemen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk wereldwijd dit soort fabrieken komen. Tientallen meldingen zijn er bij RTV Noord binnengekomen. Na de beving gisteravond in Sappemeer. Die beving van 1,6 op de schaal van Richter was iets na 7 uur. Over eventuele schades is nog niets bekend. Getroffenen spreken onder meer van een korte, heftige dreun en van een knal gevolgd door een flinke trilling. Goud bij discuswerpen voor Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek gisteren op het NK in Hengelo. Zoals verwacht. Net als het zilver bij het kogelstoten. Van Klinken wierp de discus naar een nieuw kampioenschapsrecord van 65 meter en 12 centimeter. Toch was ze niet tevreden over de afstanden waarmee ze die medailles won.
11: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, ik ben, dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Dus dat zegt eigenlijk dat ik de afgelopen kampioenschappen ook slecht heb geworpen. Dat zegt het meer. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
0: En nooit meer tegen Grieken. Dat was voor FC Groningen trainer Dick Lukin misschien wel de belangrijkste conclusie na de wedstrijd afgelopen weekend tegen het Griekse Volos. Net als eerder tegen AEK Athene liep de wedstrijd uit de hand. Zo moest de Messera een klap incasseren. En verlaten kregen ook Schreuders een tik.
12: Het is blijkbaar zo dat als je uit Griekenland komt als voetbalploeg, dat je gewoon gekke dingen doet. En hele gekke overtredingen maakt. We gaan erover nadenken of wij dat nog moeten willen.
0: FC Groningen speelt nog één oefenwedstrijd voordat de competitie begint. Die is zaterdagavond in de Euroborg tegen het Spaanse Real Valladolid. En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
13: Vandaag kan er nog een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plek blijft droog met regelmatig zon. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht opklaren weer. De temperatuur zakt weg richting 12 tot 16 graden en er kan een mistbank ontstaan. En morgen laat de zon zich geregeld zijn. De wind duurt westen tot zuidwesten is meest matig met 23 tot 26 graden.
9: Dankjewel Harma.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudenbosch.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oude Bos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oude Bos.
14: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oude Bos.
16: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
17: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Kom eens langs in de Oude Bos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.

Soul Asylum en Runaway Train in de ochtend door op Radio Noord. Ja, Rondje Zummer is alweer een aantal weken geleden. Maar toch zit het me nog wel vers in het geheugen. 3 weken lang hebben we door de provincie getoerd. De meest prachtige dingen meegemaakt. Het varen, mooi weer, minder mooi weer, bijzondere verhalen. En natuurlijk heel hard gelachen. En als ik dan eventjes terugkijk naar de allereerste week van Rondje Zummer. Ik mocht hem samen aftrappen met Marco en hele leuke collega's. Marco, Esmeralda en Ruben van Techniek. En we hebben een topweek gehad. En ja, vaak hoort daar dan ook een liedje bij. Een plaat die je doet denken aan iets, dat ken je vast wel. Ik bedoel, als je terugkijkt op een bijvoorbeeld een zomer ergens in je jeugd, dan is er altijd 1 liedje dat je doet denken aan die bijzondere zomer. Aan dat bijzondere evenement. Aan die mooie herinnering, grappige herinnering, bijzondere herinnering die je dan hebt. Ja, en als er dan 1 plaat mij doet denken aan die week van Rondje Zummer, er zijn er meer. Maar deze is dan toch wel speciaal voor de lieve collega's van Techniek. Dit is Justin de Wild.

0: Hij kan zo goed mooie verhalen vertellen in zijn plaat. Het zijn altijd gewoon kleine bloemlezingen, boeken, verhalen, hoe je het ook maar wil noemen. Daar is hij ontzettend goed in. Billy Joel en You're the Only Human op Radio Noord. Ja, ik weet niet of jij plannen hebt nog om op vakantie te gaan. Misschien ben je op dit moment wel op vakantie. Voel je vooral vrij om te laten weten waar je bent. Hè. Gewoon even een berichtje sturen naar 050-3188-288. Een mooi vakantiekiekje sturen. Vinden we allemaal hartstikke leuk. Laat mij vooral meenemen en mee genieten in de feestvreugde. Want ja, hier gaat het leven gewoon weer door. Wij zijn gewoon weer lekker aan het werk. Wat ik ook heel fijn vind trouwens hoor. Maar er zijn wel een aantal platen die je dan direct terug doet denken aan vakantie. Of die een vakantiegevoel geven. En daar zijn de Latijns-Amerikaanse artiesten, de Spaanse artiesten, altijd ontzettend goed in. Wat zeg nou zelf? Van Carol G krijg je toch gewoon een heerlijk vakantiegevoel.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano.

0: dat zou mooi zijn, hè? Als je dan zegt, de volgende keer dat ik verliefd word, dan is het voor altijd. En helaas kun je niet in de toekomst kijken. En helaas loopt het leven gewoon ook anders soms. Waardoor het dan toch anders zit. Dat weet je van tevoren niet. Omstandigheden die kunnen soms heel ingewikkeld worden. En dat is ook het leven. Dat is het mooie en het moeilijke aan het leven. Ups en downs. Het is een cliché. Maar goed, alle clichés zijn waar. Rod Stewart hoorde je en Baby Jane op Radio Noord. Ja, na 11 dan is het weer tijd voor Tel en Bel. Het is een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. We hebben natuurlijk 3 weken lang rondje zomer gehad. Maar we gaan weer vol goede moed aan Tel en Bel beginnen. En ik heb toch een leuke prijs voor je. Ik ga je zo meteen na 11 uur vertellen wat het is.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer,
7: hallo?
6: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon in Scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Radio Noord. De Ochtend Door.
17: Met Femke de Walle.
0: Zometeen gaan we tellen en bellen en heb ik een leuke prijs voor je. Ik ga zometeen vertellen wat het is na Ilse de Lange en Brian Ferry.

Ilse de Lange op Radio Noord en Something Good. Nou, ik heb ook something good voor jou, want we hebben hele leuke nieuwe prijzen die je kunt winnen bij Tel en Bel. Ik ga je zo meteen vertellen welke prijs dat is, maar eerst eventjes het liedje dat we gaan tellen. Ja, en dat kan ook bijna niet anders in deze periode van het jaar. Dat is deze namelijk.

We gaan holiday tellen van Madonna. En ook het woordje holiday gaan we gewoon lekker tellen. Dus hoe vaak hoor je dat woord voorbij komen zometeen in de plaats van Madonna? Als je dat weet, dan mag je na afloop bellen met 050-3188-288. Ja, en wat kun je dan winnen? Nou, je ziet ze heel veel tegenwoordig in het straatbeeld. Vroeger, in de jaren 80 en 90, dan droeg je hem om je heupen. Toen was er een hele tijd dat dat heel cringe was, om maar eventjes in de slang van de jeugd van tegenwoordig te blijven. Dat moest je gewoon niet doen. Dan was je echt een boomer. Tegenwoordig is het weer helemaal hip, maar je draagt hem niet meer om je heup, maar zo half om je hals, schouder heen. Je denkt misschien, waar heeft ze het over? Nou, ik heb het over het heuptasje, maar dat heet tegenwoordig de fanny pack. En die draag je zeg maar zo half over je borst, over je schouder heen. En het is allemaal hartstikke hip. En die kun je winnen. En die is helemaal in de stijl van RTV Noord. Met mooi erop, met RTV Noord erop. In de juiste kleuren. Dus als jij denkt, nou, ik wil op vakantie of gewoon in mijn dagelijkse leven met zo'n RTV Noord fanny pack rondlopen, dan zou ik zeggen, doe zeker mee, want hij is echt hartstikke leuk. Het enige wat je hoeft te doen is het woordje holiday tellen in de gelijknamige plaat van Madonna. Ik wens jou heel veel

0: Dat was hem. 050-3188-288. Dat is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. En kans te maken op die fanny pack. Dat hele leuke heuptasje wat je tegenwoordig over je schouder heen draagt. Het enige wat je daarvoor moet doen is eventjes tellen hoe vaak je het woordje holiday hoorde. Je mag nu bellen 050-3188-288. Want de lijnen die zijn geopend. Een hele goede morgen met wie?
1: Ja, met Ans van Steenvoud.
0: Dag Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje een leuke dag tot nu toe?
1: Ik ben net opgestaan.
0: Oh, heerlijk, lekker uitgeslapen.
1: Altijd.
0: Lekker hoor, Ans.
1: Ja, gepensioneerd krijg je dat.
0: Jazeker, dan kan je dat doen inderdaad. Hé hey, Ans, was je wakker genoeg om te kunnen tellen?
1: Ja, zeker.
0: Nou, hoeveel heb je er geteld?
1: 15.
0: Dat ga ik goed rekenen.
1: Dankjewel.
0: Ja, want ik had er 15, 16, omdat er een paar echootjes zaten. Maar die waren bij mij op de koptelefoon heel goed te horen. Maar misschien op een gewone radio niet zo goed. Dus
1: nou, ik heb daar geprobeerd die echo's mee te tellen.
0: Maar, ja, er was eentje die was heel zacht. Dus ja, die heb ik meegeteld. Maar die reken ik voor jou, reken ik hem helemaal goed.
1: Mooi zo.
0: Gefeliciteerd, Ans.
1: Ja, dank je.
0: Dat betekent dat jij de RTV Noord Fanny Pack, ja, zo noem je dat tegenwoordig, wint. En die ga ik even naar je toe sturen.
1: Bedankt.
0: Ja, blijf jij even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed.
0: Helemaal goed.
1: Goed.
0: Zometeen Total Touch op Radio Noord. Maar eerst de mannen. Beda Lemmer en Roy Rienes. En Hey Doe.
2: 92, 93, 94, 94. Ja.

0: zo. Hé, hey, Doepé.
1: Ja.
0: Maar dat is jouw schelen ook.
1: Aha. Hé, hey, Doep. Heeft die neus je verboden?
0: Aha. Een woord schimmen is een schelen, maar een schelen met een mooie snuit. Aha. Hé, hey, Doep.

0: Maar dat is toen hebben we wel de kop.
1: Aha. Hey, doe. En zijn kop aan zijn envelop.
0: Aha. En wat ken je niet zo snel, maar het scheelt met de mooiste nacht.
1: Aha.
0: Hey, doe. Maar dat is een kromme poot.
1: Aha. Hey, doe. En die oor zit ook kloot.

morgen die in backstage schuift. Haha. Een man heeft geen niks verschil, maar het schild met een mooie nooit. Haha. Hey, doe. Maar er is koolt,

0: Herman Brood en Henny Vrienden. En Als je wint op Radio Noord in de ochtend door. En zometeen hoor je het laatste nieuws van Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zit er zometeen in?
1: Ja, maar het is oppassen, hè?
0: Ik vind dit zo leuk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Het is bijna 1 minuut voor 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia door een 31-jarige man uit Uithuizen wordt 17 augustus inhoudelijk behandeld. Werd vanochtend duidelijk tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag. De 31-jarige en zijn advocaat waren niet aanwezig. De man was volgens het Openbaar Ministerie in bezit van twee bijlen met erin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De Uithuizen werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Een automobilist is gisteren gespind op de verbindingsweg tussen de Zuidelijke en Westelijke Ringweg in Groningen, beter bekend als de Mario Kart-bocht. De bestuurder raakte de controle over het voertuig kwijt en kwam omgekeerd op de weg tot stilstand. De automobilist bleef ongedeerd, de auto raakte licht beschadigd. Vanwege de hulpverlening werd de weg deels afgesloten. Twee zeehondenpups uit het Werelderfgoedcentrum Blauwe Zoog zijn een online hit geworden. De filmpjes van de pups Matcha en Bonsai zijn deze zomer al 90 miljoen keer bekeken op sociale platforms. Vooral Japanners houden de pups goed in de gaten en ook de webcam van het zeehondencentrum wordt daar massaal bekeken. Esther de Vries van het opvangcentrum had het succes van de filmpjes niet verwacht.
8: Wij waren heel erg verbaasd eigenlijk. Wij zagen dat één video van Matcha dat die viral ging en we kunnen er ook niet echt de vinger op leggen waarom dat dan is. Want pups doen het altijd goed op sociale media. Maar dat dit zo hard ging, dat snapten wij ook niet helemaal. Dus we waren het heel erg aan het volgen ook. Onze volgers gingen ook heel erg omhoog, het aantal volgers. En we dachten van nou, dat is dan misschien 2 dagen. Maar het ging echt nog weken door. Toen kwam de video van Bonsai en die ging nog veel harder.
1: Afgelopen vrijdag zijn beide zeehonden vrijgelaten in de Waddenzee. Ze zijn nog niet volgroeid, maar inmiddels wel zelfredzaam. En naast het succes van Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek, goud en zilver op het NK in Hengelo, heeft ook team 4Mijl een titel gepakt op de steeplechase. Jetske van Kampen en Nikke Marsman deden het werk. De stad Groningen meerkampster Sophie Dokter eindigde op de 100 meter horde als 6e. Toch kijkt de kerstverse wereldkampioene indoor positief naar het EK over 2 weken.
9: Nou, ik heb natuurlijk echt supergoed punten totaal gehaald in Gutsis. En als ik dat haal in Birmingham, dan doe ik ook mee voor de medailles. Dus ik vind het gewoon heel leuk dat ik daar gewoon een beetje dat ik dat in mijn gedachten kan houden. En dat ik daar lekker om mee kan strijden. En dan, er zijn veel meer goede atleten. Dus of ik ook een medaille haal, dat weet ik niet. Maar ik ga er lekker voor mee strijden. Dat vind ik superleuk.
1: Ook superleuk. rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
10: Vandaag kan er nog een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plek blijft droog met regelmatig zon. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht opklaren weer. De temperatuur zakt weg richting 12 tot 16 graden en er kan mistbank ontstaan. In morgen laat de zon zich geregeld zijn. De wind duurt westen tot zuidwesten is meest matig met 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel Harma. Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkerbijwagenborg.com.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.

0: Mensen konden bijna niet geloven dat dit een Duran Duran plaat was. Zo anders was het dan dat wat ze tot nu toe hadden uitgebracht. Of tot dan toe hadden uitgebracht. Maar het was toch echt zo. En het was uiteindelijk, zo bleek jaren later, het einde van een trilogie over de dood van een vriend van Simon Le Bon, de frontman van Duran Duran. Die had 3 platen geschreven over dat verlies wat zoveel impact op zijn leven had. Ja, en wat mij betreft vind ik dit persoonlijk een van de allermooiste van Duran Duran. Ordinary World hoorde je op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, het is ook de hoogste tijd, zo na 3 weken lang rondje zomer, om eens even te kijken wat er allemaal gebeurt in de Noord 9. Er zijn heel veel dingen veranderd, maar heel veel dingen ook niet. Er is natuurlijk best wel wat nieuwe muziek uitgekomen in de afgelopen weken. Ook in de zomer brengen artiesten gelukkig nog steeds nieuwe muziek uit. 1 ding is nog steeds niet veranderd en dat is de nummer 1. Die is namelijk nog steeds voor Birdie.
3: We vliegen met z'n allen naar een warm tropisch land.
0: Natuurlijk het themaplaatje van Rondje Zummer. En een uur geleden nog gedraaid hier in de ochtend door. Gaan we naar nummer 2. Die is voor de mannen van Bronsema en Staal. Die gaan zo lekker. Ik had ze een aantal weken geleden in de studio. Voor de presentatie van die nieuwe plaat had ik je maar nooit laten gaan. En die staat op nummer 2.
4: Ja.

0: Ook een heerlijke zomerse plaat. En ja, de nummer 4, die ga ik helemaal voor je draaien. En het toeval wil, al geloof ik niet zo in toeval, dat die ook nog eens Gronings goud is.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings goud.
1: Samsland, Dada Dansen.

0: Bruno Mars en I Just Might op Radio Noord. Ja, 3 weken lang rondje zomer. Dan is er 3 weken lang de ochtend door. Maar dan is er ook 3 weken lang geen altijd wat anders. Stefan, goedemorgen.
1: Ja, jammer, heb je het ook gemist?
0: Ik heb het verschrikkelijk gemist.
1: Ja, maar we hadden wel wat leuks voor terug natuurlijk, dat scheelt. Maar vandaag gaat het weer beginnen, hè. Om 12:30. Pak de telefoon alvast, leg hem klaar. 050-3188-288. Geen vrije ronde, dus je moet wel eventjes meepraten over het thema wat we hebben. Het gaat namelijk over de nieuwe eurobiljetten.
0: Komen de nieuwe... Ik heb echt onder de steen gelegen de afgelopen week, hoor.
1: Er komen nieuwe eurobiljetten. En de Europese Unie heeft ons allemaal, dus ook wij Groningers, gevraagd van... Nou, denk mee, wat moet er allemaal opkomen? Hoe moet die eruit komen te zien?
0: Oké. Okay. Heb jij de olle griezen natuurlijk moet erop.
1: Bijvoorbeeld, personen mogen er vanaf nu ook op.
0: Oh.
1: Nou, wat dacht je van Ede Staal?
0: Vind ik een hele mooie.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of... Stefan Kosters.
1: Nou, dat is iets te veel eer. Ja, ik kan wel op een muntje. Ja, een biljet is nog iets te veel.
0: 5 cent munt of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of zo'n 1 of 2 cent die uit de relatie gaan. Dat mag ook. En Birdie, die zou er ook op kunnen. Want hij heeft een record, hè?
0: Ja.
1: Want kijk eens naar links. Daar staat hij, de Noord 9 van deze week.
0: 12 weken staat hij erin.
1: Waarvan?
0: 11 keer op nummer 1.
1: Wauw.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Het is een record. We doen dit nog maar 13 jaar, die hitlijst. En voor het eerst staat een plaat zo lang op nummer 1. Nou, dat is een felicitatie waard. We gaan Mr. Birdie zometeen even bellen.
0: Ja.
1: En ik denk dat hij het wel goed gevierd heeft afgelopen weekend. Maar goed, dat is natuurlijk de vraag die we gaan stellen. Verder ook heel veel nieuws. Er is blauwalg in het Paterswoldse Meer. En, dat is wel bijzonder, er is een hulphond die onze hulp nodig heeft.
0: Hoe dat zit...
1: Dan
0: nou,
1: dat
0: hoor je zo. Oké, nou, heel veel plezier, Stefan. Zometeen dus na 12 hoor je Tussen de Middag met Stefan Kosters. Ik heb nog 1 plaat voor je. Ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Maak er wat leuks van als je vakantie hebt. Ga lekker chillen als je aan het werk bent. Succes, sterkte, maak er wat moois van. Dit is Denise Williams en Let's Hear It for the Boy.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is 12:02 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia door een 31-jarige man uit Uithuizen wordt de 17 augustus inhoudelijk behandeld. De man was volgens het Openbaar Ministerie in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Maar dat lost het lerarentekort nog niet op.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
3: alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
17: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Stefan Koster.
10: Goedemiddag en eet smakelijk. Er zijn tropische temperaturen onderweg naar Groningen. Nou, wanneer we die hutten kunnen verwachten, hoor je zo van Harma.

0: heerlijke muziek om je maandagmiddag mee te beginnen. De Fleetwood Mac, het is de middag. En go your own way. Ja, er zijn hogere temperaturen op komst. Meer daarover zometeen natuurlijk in een uitgebreid weerbericht van Harma. En bij die hogere temperaturen, ja, dan wil je natuurlijk verkoeling zoeken in het water. Maar let dan goed op, want er komen steeds meer meldingen van blauwalg in onze provincie. Op veel zwemplaatsen geldt dan ook een negatief zwemadvies. Nou, het waterschap Noorderzijlvest heeft begin vorig jaar al maatregelen getroffen op het Paterswoldsemeer bijvoorbeeld, om dat tegen te gaan. Maar ook nu is daar blauwalg opgedoken. Ja, hoe dat zit en hoe dat kan, ga ik bespreken met Henry Vrieswijk, woordvoerder van het waterschap Noorderzijlvest. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, eventjes terug naar vorig jaar, want jullie hebben maatregelen getroffen om blauwalg terug te dringen. Wat hebben jullie daar precies gedaan?
1: Nou, we hebben vooral maatregelen genomen om de waterkwaliteit in het hele Paterswoldsemeer te verbeteren. En dat is dan ook weer net even wat anders dan alleen de zwemwaterkwaliteit, hè? Maar we hebben daar wel veel gedaan. En het kost ook altijd even tijd om die maatregelen hun werk te laten doen en echt het effect ervan te zien. Maar we laten bijvoorbeeld veel schoner water in het Paterswoldsemeer via de Drentse A. Vroeger was dat alleen het Noord-Willemskanaal, waar toch beduidend een mindere kwaliteit vandaan komt. We hebben een ijzerzand filterbassin aangelegd, waardoor het water ook nog meer gefilterd wordt. We zorgen dat er minder bladinval in het water terechtkomt, doordat we heel veel bomen hebben gesnoeid.
0: Ja, is dat effect nu al te merken trouwens?
1: Dus, wat zeg je?
0: Is het effect nu al te merken?
1: Nou, over het algemeen is de waterkwaliteit best heel goed in het Paterswoldsemeer. Maar in deze periode, dus met heel weinig neerslag, met droogte, met hogere temperaturen en toch ook plekken waar weinig stromend water is, ja, krijgt blauwalg gewoon de kans. En we hebben als waterschap ook nooit gezegd dat we blauwalg helemaal kunnen uitroeien. Dat geldt voor deze plek, dat geldt ook voor andere plekken waar zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd. Maar we proberen dat natuurlijk wel te beperken. Ja. Het is ook zo dat bijvoorbeeld eind juni was het ook zo heel erg warm. Toen moesten we natuurlijk ook waarschuwen. En daarna was het ook weer een hele poos goed. En nu we weer een warme periode hebben gehad en ook weer tegemoet gaan, zien we dat het weer terugkomt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een gevolg van natuurlijke omstandigheden. Als ik dat nog mag uitleggen, want het is al heel lang wat noorden-noordwestenwind. En dan gaat het ook echt stromen richting die zuidwesthoek van het Paterswoldsemeer, waar net in het strandje ligt, waar veel mensen dan ook gebruik van maken. En ik denk dat de frequente bezoekers ook wel meer het gevoel hebben dat ze in ieder geval een periode in de zomer er prima van gebruik van kunnen maken. Maar nu is het toch ook daar weer opletten geblazen.
0: Ja, en dat blijft waarschijnlijk ook nog wel even zo, want er komen nog weer hogere temperaturen aan. Ik kan me ook voorstellen dat het voelt als een teleurstelling. Je hebt er van alles aan gedaan en toch, ja, is het weer blauwalg.
1: Ja, en wat ik al zei, we begrijpen natuurlijk dat het hartstikke vervelend is dat het toch weer een periode niet goed te gebruiken is. In ieder geval opletten is voor vervente bezoekers van het strandje. Maar het gaat ons ook vooral om de algehele waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer. En nogmaals, een blauwalg zal nooit helemaal te voorkomen zijn. Maar we proberen het wel te beperken. En het heeft heel veel tijd nodig om ook de effecten van die maatregelen over een langere periode te kunnen zien. Dus we hebben goede hoop dat het allengs beter wordt in de toekomst.
0: Ja, want wat kunnen jullie nu op dit moment concreet doen om dat tegen te gaan?
1: Niet zo heel veel. De omstandigheden zijn zoals ze zijn. De wind zit in die noordwesthoek, gaat wel een beetje naar het zuiden de komende dagen. Maar het is weer te kort om te zorgen dat die blauwalg zich meer verspreidt over het hele meer. En dan dus ook verdunt. En het dan dus minder klachten zullen zijn. Dit is even wat we nu kunnen doen. Meer kunnen we op deze plek niet doen. Maar gelukkig zijn er nog heel veel plekken in de provincie waar de waterkwaliteit wel goed is. Daar houden we goed bij. We bemonsteren 2 keer in de maand. En we geven dat door aan de provincie. En via zwemwater.nl is prima te zien op welke plekken in de provincie het zwemwater wel in orde is. En in de buurt van Paterswoldsemeer en Hoornsplas is dat bijvoorbeeld het geval.
0: Kijk, nou dan gaan we daar de verkoeling zoeken de komende dagen. Dankjewel, Henry Vrieswijk, woordvoerder van waterschap Noorderzijlvest. Ja, en is dat ook nodig om verkoeling te gaan zoeken? Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Nou, ik denk wel dat dat wel heel lekker zal zijn, zo halverwege de week.
0: Ja.
2: Ja, op dit moment hebben we nog te maken met een westelijke stroming. Tussen lege druk bij Scandinavië en hoge druk boven Frankrijk. Door tussen in die westelijke stroming. Dat levert een zwak frontje op. Er zit toch hier en door wat lichte buitjes die overtrekken. Trouwens, hier is het eigenlijk zo'n beetje de hele meren al dreug. Maar kijk ik op de radar. Dit gaat ten noorden van ons. Gaat wel continu wat langs. En ook ten zuiden van ons. Dus het is nooit overal dreug. Nou, geleidelijk aan en zullen we wel dat het opdreugt. Omdat hoge druk zich verder uitstrekt. Vanaf de Britse eilanden deze kant op de activiteit. Hoge druk, wat vanuit Frankrijk deze kant op komt, verploort zich richting het midden van Europa. Dan komt er een zuidwestelijke stroming op gang. Dat levert woensdag donderdag tropisch weer op. Verder de provincie in 30 graden en zelfs nog een beetje meer. En dan keert best op de warmte met zo'n 6, 7, 28 graden. Ja, en dan later in de week dus hebben we vanuit Frankrijk een buitenlijn ontstaan. En die komt deze kant op. Maar hoge druk geeft tegengas. En er blijft er voor ons wat dat betreft met regen en buien nooit heel veel van over. En wel die westelijke stroming. En dan zakt de temperatuur terug richting normale weer voor deze tijd van het jaar. En dat is eigenlijk ook een beetje de trend. Dat we nooit meer zo ver terugzakken als wat we op dit moment hebben. Maar dan zit maar om te bieden. Nou, 25 graden. En 23,5 graden is normaal voor deze tijd. En op dit moment, het is nog maar 16,5 graden in Wolkenburg. Een half millimetertje vermens. Weinig tot geen zon. 8 millimeter van de dag van gisteren. Slochten 18,5 graden. Verdoog 2/10 millimeter. Dus er valt reuze met. De barometer stamt dus dat in draai. Roodschaal, een uurtje de zon bewolkt, dreug, nul, regen, 16,5 groot, 18 kilometer zicht en het 2,5 millimeter staat zwakke zuidwestelijke wind. En de windschoot bewolkt, 19 groen en over het hele weekend 7 millimeter. En op dit moment, ja, het sputter soms in wat, maar dat is het eigenlijk ook. Nou, vanmiddag, ja, er zitten hier en door nog wat lichte buitjes en dat trekt eigenlijk een beetje van west naar oost. Geleidelijk aan zullen we dat het minder actief wordt, de bewolking wat dunner en in de loop van de middag dan komt er hier en door toch wat volkerruimte voor de zon. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond met vannacht flinke opklots. Kan mistbank ontstaan met 12 tot 16 graden als minimum. Muidendreug, regenmatig zon, 23 tot 26 graden. Woensdag flink wat zon met 27, 28 graden op de Wadden. En 30 tot 33 graden verder de provincie in. Ja, dat wordt flink hard. Dan wil je wel de verkoeling hebben. S'nachts koud ook niet op. Komt de temperatuur ook onder de bieden 20 graden als minimum. Donderdag 30 tot 32 graden. Nou, op de Wadden is het weer iets minder warm. En vrijdag zaterdag is er meer bewolkt. Blijft zo gauw als droog. En de temperatuur die zakt terug richting 25 of 24 graden.
0: Yes, Harma, dankjewel. En zometeen hier een hulphond die onze hulp nodig heeft. Nou, hoe dat kan, dat hoor je zo naar Sambar en Homewrecker.

0: In Wild, op boord intussen de middag en You Came. Ja, hulphond Antley van Bente Webster uit de stad was gek op Zweedse knuffelvarkentjes, of is gek daarop. Maar ja, daar dreigt nu een einde aan te komen, want de bekende blauw-gele winkel haalt die varkentjes uit het assortiment. Ja, hoe moet dat nu verder met hulphond Antley? Ik ga het vragen aan het baasje. Goedemiddag, Bente.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat we eventjes met jou kunnen bellen, want Antley, jouw hulphond, is helemaal gek op dat knuffeltje, die varken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe uitziet dat?
1: Ze neemt hem overal mee naartoe. En we hebben er 6. Op elke plek waar we komen ligt er eentje altijd daar, zodat we het niet kunnen vergeten. Ja. En het liefst neemt ze hem overal ook mee naartoe. Als ik haar uitlaat en als ik mijn tas aan het inpakken ben en ik kijk even niet, dan stopt ze hem stiekem in mijn tas.
0: Oh, dat is toch ontzettend schattig als je dat al zo hoort. Hoe is ja, de liefde voor dit varkentje ontstaan?
1: Toen ik haar net een paar weken had als hulphond, toen zijn we naar de IKEA gegaan. En toen liepen wij langs alle bakken met knuffels. En ze stopte bij het varken en ze was er niet weg te slaan. Dus ik heb er een uit het schap gepakt en gezegd van nou, wil je deze hebben? En die heeft ze vastgepakt en op weg naar de kassa niet meer losgelaten. En eigenlijk sinds die tijd, nu 7 jaar, laat ze hem überhaupt niet meer los.
0: Ja, dat, wat mooi. Ja, maar nu haalt de woonwinkel haalt het varkentje uit het assortiment. Ja, wat zou dat betekenen voor Antley?
1: Een ramp. Ze gaat ook niet slapen als hij niet bij haar in de mand ligt. Dus dat zou een drama zijn.
0: Ja, en die kan echt niet zonder. En jij kan niet zonder Antley natuurlijk. Want wat voor hulp biedt de hond jou?
1: Antley helpt mij met allerlei dagelijkse handelingen. Zoals met aankleden, uitkleden. Ze doet de deuren open voor mij. En ze helpt met de was en met de boodschappen uitpakken. Bananen pellen, dus allerlei praktische handelingen kan ze mij bij helpen.
0: Ja, dan wil je graag dat Antley ook goed

0: in het vel zitten. Misschien ook wel wat om wat terug te doen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hoeveel varkentjes heb jij dan op dit moment nog?
1: We hebben er nu 5 nog. En ik vervang ze altijd 1 keer per jaar. Want ze gaan af en toe in de was. En dan worden ze altijd een beetje magerder van. Dus het zijn na een loop van tijd zijn het magere varkens. Want er wordt veel mee gesjouwd. En worden ze ook een beetje viezig. En ik vind dat als ik op openbare plekken ben. Want het varken gaat altijd mee naar restaurants, naar theaters. Het werk in het UMCG. Vind ik dat ik wel een schoon varken mee moet hebben. Dus dan 1 keer per jaar vervangen we de hele voorraad.
0: Ja, nu
1: en,
0: heb
1: dan,
0: jij een oproep...
1: en daar kwamen we erachter dat ze er niet meer waren.
0: Ja, want je hebt een oproep geplaatst op Instagram en Facebook. Hè, om mensen op te roepen van, heb je zo'n varkentje? Dan wil ik hem graag wel hebben. Heb je veel reacties al gekregen?
1: Ik heb gigantisch veel reacties gekregen. Ik denk, ik had net even gekeken. Er zijn meer dan 1000 mensen die een reactie gegeven hebben.
0: Wauw, dat moet goed voelen, denk ik.
1: Ongeveer net zoveel mensen die het bericht gedeeld hebben. Ja, het is bijzonder. Echt heel bijzonder.
0: Ja, zaten er ook al personen tussen die zeiden van, nou weet je wat, ik heb hem hier wel liggen, ik stuur hem je toe?
1: Ja, er zijn er al, ik geloof wel ongeveer 50 op de bus gedaan. En nog een hele hoop meer aanbiedingen. En vanuit mensen in New York tot aan Italië tot aan hier in Groningen krijg ik reacties van mensen die zeggen, oh, ik ga hier bij de lokale IKEA kijken. Of mensen die op vakantie zijn die zeggen, ik ga hier bij IKEA zoeken of er nog een is. En kinderen die zeggen, oh, ze doet zo knap werk, ze mag mijn varken van IKEA wel hebben. Dus dat is echt heel bijzonder.
0: Hartverwarmend. Mocht er nu iemand zijn die luistert, stuur ons even een berichtje. 050-3188-288 als je inderdaad ook zo'n varkentje hebt. Want zou je hem even kunnen omschrijven? Hoe ziet hij er precies uit?
1: Hij is roze.
0: Gewoon roze?
1: Het is een roze varkentje met een krulstaartje.
0: Ah, nou weet je wat. Mocht er hier berichten binnenkomen, dan laten we het jou direct weten. Dankjewel Bente en de groetjes aan Andy natuurlijk. Zometeen hier op Noord. Altijd wat anders. Gaat over de nieuwe eurobiljetten. Daarvoor nog Noordnieuws. Maar nu eerst Harry Nieuw. Let More Night On Me.
2: Op verplecht van boot doorstond ik tallenlijst. Kin omhoog.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: En dit is Noordnieuws van 12:30. Edwin, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia door een 31-jarige man uit Uithuizen wordt 17 augustus inhoudelijk behandeld. Dat werd vanochtend duidelijk tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag. De 31-jarige en zijn advocaat waren niet aanwezig. De man was volgens het Openbaar Ministerie in het bezit van 2 bijlen... met erin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De Uithuizen werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De politie doet onderzoek naar een mishandeling tijdens het eindfeest van het bedrijvenvoetbal in Bedum. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag 5 juli tussen 1:30 en 2:30. De mishandeling was buiten de feesttent. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Daarom zoekt de politie getuigen en personen die beschikken over camerabeelden. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor, meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
6: We zien nu 2e jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot, dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
5: En er is nog een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. Op het chemiepark in Delfzijl start eind dit jaar de bouw van een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor het project dat meer dan 100 miljoen euro gaat kosten rond. En directeur Ton Vries vertelt wat BioBTX straks gaat produceren.
7: De chemische industrie is opgebouwd eigenlijk uit 8 of 9 hele belangrijke grondstoffen. Er worden miljoenen tonnen van gebruikt over de hele wereld. En 3 daarvan, dat zijn wat je noemt aromaten. Benzeen, toluene en xyleen. En die gaan wij dus op een duurzame, niet fossiele manier produceren. En die worden overal voor gebruikt. Zoals paracetamol, janverf, wat je in je coatings hebt, isolatie.
5: De basischemicaliën die BioBTX straks gaat maken worden nu nog uit aardolie gewonnen. De nieuwe fabriek zorgt bovendien voor minder CO2-uitstoot, doordat er straks minder plastic afval hoeft te worden verbrand. Het is de bedoeling dat het project wereldwijd navolging krijgt. Meer op rtvnoord.nl.
4: Edwin, dankjewel. Gaan we direct door naar Harma voor het weer op deze maandag.
8: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie een paar lichte buitjes, maar storig aan worden bewolkender en breekt dus een volke deur. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht flinke opklaars, temperatuur zakt weg tot om de bieden 12 tot 16 graden met kans op mistbanken. In Meun is de regelmatig zon en het blijft droog. De wind duurt het westen tot zuidwesten is minst matig met 23 tot 26 graden.
4: Ja, en straks in Alter wat anders. Onze eurobiljetten krijgen een flinke make-over. Ja, bepaalt een ijsvogel of Leonardo da Vinci. Zie je straks wel hoe jouw portemonnee er van binnen uitziet? Of wordt daar toch iets typisch Gronings op? Laat van je horen en praat mee via 050-3188-288.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: pak je portemonnee er maar even bij. Of tenminste, als je nog contant geld op zakken hebt. Heel veel mensen hebben dat niet meer. Maar toch, als je dan naar al die papiertjes kijkt, heb je daar warme gevoelens bij. Bij die eurobiljetten. Nou, bekijk ze nog maar even goed, want ze gaan, ze krijgen een compleet ander jasje. De Europese Bank vindt er namelijk tijd voor verandering. En het mooiste is, wij mogen meebeslissen over hoe de nieuwe eurobiljetten eruit komen te zien. 050-3188-288, als je wel zo'n suggestie hebt voor de Europese Centrale Bank. Wat moet er op die nieuwe eurobiljetten komen te staan? Hier is maar eens even kijken.
1: De Holle Griezen,
0: ja natuurlijk.
2: Lekker Gronings.
0: Prachtig gebouw. Remco, heb jij een...
2: Ik zat die enquête ook even in te vullen vanmiddag. En ik vond die vogels wel echt gewoon mooi. Dat was het ontwerp wat nu al op tafel ligt.
0: Ja, er zijn een aantal ontwerpen die al op tafel liggen. Daar kun je dan je mening over geven. Kun je online een enquête invullen. En die met die ijsvogel, die vind jij de mooiste?
2: Ja, dat vind ik wel wat hebben.
0: Ja, krijg je daar dan warme gevoelens van?
2: Nou, dat wil ook weer niet per se. Het blijft geld natuurlijk. Maar het blijft gewoon een praktisch middel. Maar ik vond die wel echt mooier dan met Europese grootheden.
0: Ja, waarom spreek je dat dan zo aan?
2: Ja, dan moet je niet moeilijke vragen stellen hoor. Ik vond het gewoon mooi. Ja, nee.
0: Maakt het überhaupt wat uit wat er op je eurobiljetten staat?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, als je geld uitgeeft, doet het pijn als het wat veel geld is.
0: Ja, toch, als je dan even teruggaat in de tijd. Voor de euro hadden we natuurlijk de guldens. Dat waren prachtige biljetten. Er zijn heel veel mensen die daar nog steeds warme gevoelens van krijgen. Maar sowieso, bij alle nostalgische dingetjes heb je dat natuurlijk. Maar ja, jij kan je dat natuurlijk nog heel goed herinneren.
1: Joetje.
0: Ja.
3: Dat is een 10 gulden was dat.
0: Ja, dat scheeltje wat niet geel was, toch? Wat was het nou?
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: Dat was 25. Ja. 25 gulden.
0: De zonnebloem.
1: De meijer.
0: Ja.
1: En als je heel gefortuneerd was, een rug.
0: Een rug, ja.
1: Een rode rug.
0: 1000.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat waren natuurlijk gewoon echt prachtige biljetten.
1: Maar ik vraag me af waarom ze dit nou eigenlijk doen. We betalen bijna alles digitaal.
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Ja.
0: Ja. En maakt het ook wel uit wat er op jouw biljetten staat? Nou, praat in ieder geval met ons mee. 050-3188-288. Ik heb ook wel eens begrepen dat mensen die kunnen zien, dat die bepaalde voorwerpen erop willen hebben. Of dat er een beetje braille op zit of zo. Nou, mocht jij tot die groep behoren, laat het ons weten. Waar moet zo'n biljet aan voldoen? 050-3188-288. En natuurlijk, ja, als we hem toch zelf mogen ontwerpen, welk typisch Gronings tafereel wil je daarop terugzien? Praat met ons mee in Altijd Wat Anders over eurobiljetten. 050-3188-288.

0: weer. En in deze altijd wat anders helpen wij de Europese Centrale Bank een handje. Want er komen nieuwe eurobiljetten aan. En dan vragen jou, welk tafereel zou je daar graag op terug willen zien? Misschien wel iets typisch Gronings. Misschien moet het wel juist eenheid uitstralen in Europa. Laat je gedachten de vrije loop en bel ons 050-3188-288. Ja, misschien maakt het natuurlijk helemaal niet uit hoe die biljetten eruit zien. Of heb je een totaal ander idee over ons geld? Praat mee. 050-3188-288. We zijn een en al oor. De eerste beller, die woont volgens mij in België nog altijd. Harry Boerland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, je kunt je wel eens vergissen. Maar goed, daar praten we nog een keer over. Weet je wat ik afvraag van... ze willen het allemaal zo democratisch doen, op een manier van we mogen dan mee. Wij mogen dan mee beslissen wat op die biljetten komt te staan.
0: Ja, dat is toch
1: maar
0: fijn?
1: Ze hebben zich niet. Misschien wel, maar ik bedoel, ze hebben zich niet afgevraagd of wij met z'n allen wel een verandering wilden op die biljetten. Dat hebben ze niet gedaan. Jammer, hè? Maar het zou ook kunnen zijn, want je moet je eigenlijk afvragen waarom willen ze dat veranderen? Waarom willen ze überhaupt allerlei dingen veranderen? Ik heb er wel een idee over.
0: En nou, vertel eens, wat is jouw idee daarbij dan, Harry?
1: Nou, ik denk meer dat ze dus mensen die zwart geld hebben, die moeten dat natuurlijk inleveren voor de nieuwe biljetten. En dan komen ze natuurlijk in de problemen. Zo staan we er met ervoor. Dus, ja. Dus dat kan wel moeilijk zijn voor sommige mensen, zeg maar, die inderdaad nog wat geld hebben, om dat dan in te leveren. Want ja, je moet je voor alles tegenwoordig eigenlijk bijna voor alles verantwoorden. Dus dat lijkt me toch niet makkelijk. Maar goed, ik zou beter vinden dat zich als ze zo democratisch willen zijn, dat ze dan de mensen eerst gaan vragen van willen ze überhaupt wel een andere biljet? Want dit werkt toch ook wel, of niet? Dit werkt toch wel?
0: Dat is een hele goede vraag. Ja, ik dacht, ik ga even kijken bij de Centrale Bank. Wat de reden is waarom ze dan gaan vragen naar nieuwe ontwerpen voor eurobiljetten. Ze zeggen, de vernieuwing is hard nodig om valsmunters een stap voor te blijven. Die hebben steeds geavanceerde printers en zo. Dus er moeten nieuwe beveiliging op de biljetten komen. Zoals bewegende hologrammen, doorzichtige vensters. Die hebben de huidige biljetten ook al. Maar die zijn nu alweer te makkelijk na te maken. Dus ja, ze moeten eigenlijk veiliger worden voor ons allemaal.
1: Ik hoorde ook zoiets van een paar dagen geleden. Maar dat was het. Dus ik ving iets op. Maar natuurlijk, zo blijf je het natuurlijk wel bezig natuurlijk. Hè. Dat gaat steeds tegen elkaar in, hè, tegen me. Dus de een verandert weer iets en dan gaat de ander proberen ook weer hetzelfde na te bootsen. Ja, zo blijf je wel bezig, ja. Maar ja. En digitaal dan, dat is geen probleem, digitaal. Dan zullen we veelal digitaal laten betalen, de mensen.
0: Ja, ik wil zeggen, daar wordt ook heel veel over gesproken. Hè? De digitale euro, maar dat is totaal iets anders. Die hebben natuurlijk geen biljetten die je gewoon fysiek vast kan pakken. Daar gaat het nu wel eventjes over. Harry, Steffel, jij hebt de vrije hand. Wie of wat zou je graag op die biljetten terug willen zien?
1: Nee, ik heb geen idee. Nou, Trump misschien wel. Trump, leuk.
0: Trump in Europa.
1: Krijg je misschien allemaal een hekel aan geld. Misschien. Ja, Trump. Zet Trump er maar op.
0: Ja, dan denk ik dat jij heel veel boze Europeanen tegen gaat komen.
1: Oh, is helemaal niet erg. Nee, dan hebben ze misschien, krijgen ze ook een hekel aan die biljetten. En ook misschien wel aan geld. Dat is ook wel mooi. Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja, want waarom zou dat leuk zijn als mensen een hekel krijgen aan geld?
1: Nou, het is gewoon een beetje, waarom zou het leuk zijn? Nou, daar komt een beetje beweging in, hè. En dat heeft ook te maken met de verafgoden geld. En dat vind ik wel een slechte zaak. Alles draait om geld. Alles kost geld. En daardoor wordt geld ook steeds belangrijker in het leven. Vroeger was het natuurlijk heel anders. En dan ineens heel lang geleden, er waren mensen die hadden ineens zoveel geld nodig. Ik ken een boer die vertelde van, we gaven heel weinig geld uit. Want we hadden zelf alles als boer. We hadden zelf onze eigen koeien. En de melk van onze koeien, dat gebruikten wij voor onszelf. Dat is allemaal veel makkelijker. Maar het is allemaal heel ingewikkeld, is het al. En het wordt nog ingewikkelder. Maar goed, dat is leuk. Het wordt weer lekker spannend.
0: En Harry, identificeer jij jezelf ook als Europeaan?
1: Nou, niet speciaal. Dat is al misschien een van jou een keer gezegd heb. Nou, niet zo voor Europa, want er zijn meer nadelen dan voordelen.
0: Nou, dat bedoel ik niet zozeer de Europese Unie, maar gewoon het continent, Europa. Daar woon jij natuurlijk ook. Zo identificeer jij je volgens mij wel. Echt als Europeaan, wat moet er nou echt op zo'n biljet komen te staan? Ik ga toch even terug naar het onderwerp.
1: Nou, Europa, maar met de hoofdsteden erop. Kijk. Wat Amsterdam, Maastricht, Den Haag. En ja, dat verschillen een paar steden, zeg maar, van Nederland. En een paar steden misschien wel van.
0: Nou, dat zijn wel mooie suggesties, Harry. Dank je wel daarvoor. Ben je nou net als Harry daarmee eens? Moeten er misschien wat meer steden op de biljetten komen? 050-3188-288. Misschien denk ik wel heel anders erover. Wil je een eierbal terugzien of zo? Nou, ik noem maar wat. Laat het ons weten. Pak die telefoon 050-3188-288. We gaan naar Michel Doornbos. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Heb je ook al de nieuwe ontwerpen bekeken?
2: Ja, heb ik al een beetje bekeken.
0: Ja, en jouw eerste gedachte, wat vind je ervan?
2: Nou, ik vind het helemaal niks. Voor mij mogen we weer terug naar de oude kleuren in de gulden tijd met de zonnebloem erop en de snip. En...
0: Ja, gewoon echt weer die prachtige kleuren van de oude guldens.
2: Ja, daar zie je nog een beetje vrolijkheid in je portemonnee.
0: Ja, want waarom is dat belangrijk eigenlijk?
2: Ja, waarom is dat belangrijk? Die biljetten zijn allemaal zo saai. En ja, god. Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor, maar ik vond de oude guldenbiljetten toch wel het mooiste. Die waren toch ook het mooiste eigenlijk van Europa.
0: Mm-hmm.
2: En in die zin zouden ze wel weer terug mogen komen.
0: Ja, want waar ik eigenlijk aan dacht, in 2002, toen de euro geïntroduceerd werd, had iedereen het over een beetje monopoliegeld. Hè? Daar lijkt het wel een beetje op. Inmiddels zijn we er allemaal wel aan gewend. Maar nu zag ik die nieuwe ontwerpen en toen dacht ik, oh, dit is net monopoliegeld.
2: Ja, het heeft een beetje van elkaar. En ik snap helemaal niet waarom ze het doen. We moeten steeds minder geld in de portemonnee en contanten in huis hebben. Als je grote aankopen doet, dan mag je er eigenlijk niet meer mee betalen. Dat moet allemaal digitaal.
0: Ja, dat is misschien ook
2: wel
0: zo
2: veilig. En het kost natuurlijk weer miljoenen om die dingen te maken en te ontwikkelen.
0: Nou, dus wat jou betreft hoeft dat niet zo?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nou, ik denk dat de Europese Centrale Bank desondanks dit advies toch de plannen doorzet. Als jij ze nou een advies zou mogen geven, Michel, wat zou jij graag terug willen zien op zo'n biljet? We hadden net Harry Boerland en die zei, nou weet je wat, gooi er maar mooie steden op, mooie plaatjes.
2: Ja, ben ik toch mee. Maar toch, als ik dan naar die zonnebloem kijk van de 50 gulden biljet. Ik denk toch iets in die trend. Gewoon leuke, vrolijke, kleurige dingen, een beetje bloemetjes erop.
0: Ja, je moet het dan ook nog terug te herleiden zijn naar een bepaald land natuurlijk. Want ja, we zijn toch met z'n allen Europa. Maar het is ook wel leuk om iets chauvinistisch terug te zien, toch?
2: Ja, absoluut. Je zou natuurlijk de duinen erop kunnen doen met de zee op de achtergrond. En iets van de waterwerking.
0: Ja, we hoorden net ook al Ede Staal.
2: Ja, maar goed, dan ga je meer naar de artiestenzijde natuurlijk.
0: Nou, in een van de ontwerpen staat ook een operazangeres uit Griekenland, Maria Callas.
2: Ja,
0: Callas. Ja, dus wat dat betreft zou het dan gewoon kunnen.
2: Ja, als het maar weer in de vrolijke kleuren was.
0: Kijk, nou, dan gaan we dat doorgeven. Michel, dankjewel dat je aan de lijn kwam. Michel Doornbos, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit hoe die biljetten eruit zien. Denk je er ook zo over? Of heb je er toch wel spannende ideeën bij? Misschien heb je wel een mooi ontwerp klaar liggen. Deel met ons 050-3188-288.

0: Seal, Hoor je Noord en Crazy. Je luistert naar Altijd Wat Anders op Radio Noord, waar we het hebben over de nieuwe eurobiljetten. En of je het wil of niet, die komen eraan. Ik ben wel benieuwd hoe Henny Lasker uit Appingedam daarover denkt. Dag Henny.
1: Dag.
0: Ja, nieuwe biljetten.
1: Ja, maakt mij niet zoveel uit, want ik ben niet zo rijk, dus...
0: Ja, als je geen biljet hebt, maakt het ook niet uit hoe ze eruit zien natuurlijk.
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik had het er zo net over. Als wij oogcafé hebben, en de vorige spreker van jullie wist helemaal niet wat een oogcafé was. Maar er wordt geen drank geschonken, dat wil ik dus direct even zeggen. Maar het is gewoon een gezellig onder onsje één keer in de maand. En mensen praten over een oogafwijking, vooral als er een nieuw lid bij komt. En wij moeten €2 bij ons hebben om de koffie te betalen.
0: Oh zo, ja.
1: Ja, dus want, ik heb wat euro's.
0: Dat is in ieder geval fijn. Dan kun je in ieder geval daar afrekenen. Is diegene dan ook weer blij mee. Ja. Die het allemaal voor je hebt ingeschonken natuurlijk. Maar ja. Bij dat oogcafé, Henny, zijn natuurlijk veel mensen, waaronder jij, met een visuele beperking. Is het me even af te vragen. Hoe kun jij al die biljetten dan zo uit elkaar halen?
1: Nou, die biljetten... dat is groot genoeg dat ik dat wel goed kan zien. Ik zie, na mijn staaroperatie zie ik volgens de opticien, zie ik 40%.
0: Okay.
1: Nou, dat vind ik behoorlijk.
0: Wat ik zeg,
1: ben
0: dat
1: albino
0: is,
1: en daar ben ik mee geboren. Dus zeg maar, mijn ogen, doordat je ouder wordt, ging wel het zicht achteruit. En dan krijg je een staaroperatie. Daar moest ik trouwens voor naar het UMCG. Want ik heb, zoals de oogarts al, die eerste oogarts al zei, ik heb wiebelogen.
0: Wiebelogen? Dus
1: ze staan niet stil. En dan zou ik meer onder zeil moeten worden gebracht, zeg maar. En dat deden ze dan alleen maar in het UMCG.
0: Kijk.
1: En ik mocht er niet alleen heen. Ja, erheen wel, maar dus terug niet. En dus...
0: Nee, dat is natuurlijk gevaarlijk, hè? Als je dan, als je net geopereerd bent aan de ogen, dan moet je inderdaad opgehaald worden.
1: Ja, maar ik had wel met de taxi gekund, maar dat mocht dan ook niet. Dat, dat was een beetje... Ja,
0: en die taxichauffeur, dan moet je ook weer afrekenen. Stel je voor dat dat zo het geval was. Ja, dan gaat het weer met biljetten. Ik ga toch even weer terug naar het onderwerp, Henny. Want ja, die nieuwe eurobiljetten komen eraan.
1: We dwalen af.
0: Ja, die eurobiljetten die komen eraan, of je nou wil of niet. Maar als ze er dan toch aankomen, misschien kunnen we een suggestie doen, hè, richting de Europese Centrale Bank.
1: Ja, dan wil ik dus dat Ede Staal erop komt.
0: En waarom?
1: Ik weet niet of ze met een plaatje of zo doen. Ik vind, dat is een icoon van Groningen. Die heeft ons laten zien, terwijl ik niet echt een Groninger ben, maar mijn ouders kwamen hier dus wel vandaan. Dus bekijk maar eens altijd tegen oudjaar. Dan is die zoveelste duizend.
0: Ja, de gulden duizend. Ja.
1: Ja, nou, daar staat hij hoog in. Huh?
0: Zo is het. Ja, en dan verdient hij wel zo'n plekje op een mooi biljet. Wat zullen we doen? De €5 of de €100? Waar moet hij dan op, Ede?
1: Nou, dan vind ik, dan moet hij op de €5. Dan zijn er meer mensen die het eens een keer zien.
0: Ja, en hoe leuk zou het dan zijn dat als iemand op de markt staat in Kroatië, en dat hij zijn portemonnee opentrekt, en dat hij daar moet betalen met een briefje waar Ede Staal op staat. Hoe leuk zou dat zijn?
1: Ja. Ja, nou, dan kun je uit gaan leggen in die taal
0: hoe
1: wie
0: dat allemaal
1: Ede Staal was.
0: Nou, geweldig. Henny, dankjewel voor delen van jouw verhaal.
1: Alsjeblieft.
0: Tot de volgende keer. En een fijne middag. Tot zover deze Altijd Wat Anders over eurobiljetten. Zometeen hier het NOS-journaal van 1 uur. En direct daarna hoor je waarom Birdie zo ontzettend blij is.
2: Dat mooi is dan. Geweldig.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 1 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
18: Met Stefan Kosters.
19: Goedemiddag. We gaan zo bellen met een ontzettend vrolijke birdie. Waarom? Hij heeft een record te pakken. We gaan het er zo over hebben. Na Chic en Le Freak. Bye.

Roger van Barneveld was dit met zwoele zomernachten. En over zomerhits gesproken. Iedere zaterdag hoor je natuurlijk de hitlijst van Noord voorbij komen. De Noord 9, met daarin alleen muziek uit Groningen. Dat doen we al bijna 14 jaar. En in al die jaren is het nog nooit voorgekomen dat één plaat zo lang op nummer 1 staat.

0: Ja, jij kent hem vast, hè? De zomerse klanken van Birdie en Es Verano Otra Vez. En we gaan hem even feliciteren. Mooi, Bert.
1: Hey, Stefan.
0: 11 weken op nummer 1.
1: Ja, niet normaal, man. Niet normaal. Ja, ik had vroeger, toen ik nog melkboer was, zat ik op de melkkar. En dan had ik natuurlijk ook wel dat ik... bij Noord hadden ze toen nog de Noord 19. En toen stond ik op een gegeven moment met mijn ogen dicht op nummer 2. En hoger ben ik toen ook niet gekomen, want BZN stond dan op 1. En dat vond ik toch wel jammer, want ik wou ook graag een keer op 1 komen.
0: En dat is nu gelukt.
1: Het is nu een keer gelukt, dat is en mogelijk, hè?
0: Ja, en kunnen we dan nu spreken van jouw grootste succes tot nu toe?
1: Nou, nee, dat niet. Maar dit is natuurlijk wel ongekend. En het heeft natuurlijk te maken met dat het zo ongelooflijk zomers klinkt. En RTV Noord heeft hem natuurlijk ook gekoppeld aan Rondje Summer. Dus natuurlijk ook fantastisch. En ja, dat is al met al 112. Nou, het is een Groningstalig product. Dus de jongens van buitenaf doen niet mee. En dat vind ik ook juist het mooie van de Noord 9. Dat ze alleen maar de muziek uit Groningen pakken. Want ja, uiteindelijk al die andere lijstjes. Ja, daar krijg je gewoon de kans niet. Want er wordt zoveel muziek uitgebracht. En de grote jongens, die worden toch altijd een beetje voorgetrokken. Naar mijn idee, mag ik niet zeggen. Maar
0: nu ben jij ook een grote jongen. 11 weken op 1.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Had je dit van tevoren kunnen bedenken? Dat het zo'n gigantisch succes zou worden?
1: Totaal niet. Nou, ik had wel zoiets toen ik het liedje schreef. Ik heb het liedje natuurlijk zelf gemaakt omdat ik een muziekreis zou doen in Turkije, moet mij zo horen, in Gran Canaria. En dat is helaas niet doorgegaan door omstandigheden. Maar daarvoor had ik het liedje gemaakt. Dat we met z'n allen gingen vliegen die kant op en daar een feestje bouwen. En daar zou ik ook een clip op nemen. Dus al met al was het liedje daarvoor bedoeld. Maar ja, hij is zo goed uitgepakt. Ook door de Spaanse trompetten natuurlijk. Het klinkt allemaal zo lekker. Ja, ik ben er heel blij mee. En ik denk dat ik toch wel weer de spirit ook krijg om toch weer wat anders ook weer te gaan schrijven. Omdat ja, dit smaakt naar meer natuurlijk. Hè?
0: Oh, krijgt dit een vervolg?
1: Nou, niet dat het juist een zomerrit hoeft te zijn, maar ik wil wel. Ik heb al wel weer iets in mijn hoofd waar ik mee rondloop. En ja, dat is altijd. Je moet eerst je inspiratie krijgen om weer iets te schrijven. Er zijn mensen die schudden het zo uit de mouw, dat heb ik dan niet. Ik moet echt iets meemaken onderweg of zo. Of dat er iets met je kinderen gebeurt, dat iemand het huis uitgaat, dat je dan een liedje gaat schrijven. En dan komt het er maar zo uit. En dan begin ik vaak s'avonds en s'nachts. Begin ik te malen van. En dan loop ik even bed uit. Ga ik even naar mijn hockey. En dan schrijf ik even gauw op wat ik heb bedacht. Want anders ben ik het andere dag weer vergeten. Maar dat zijn vaak de beste teksten die ik dan ook. Die in me opkomen.
0: Ja, maar weet je nog ook waar je was dan? Toen je Es Verano Otra Vez de mouw schudde?
1: Ja, dat was toch wel omdat ik dan ik werd geboekt, hè, werd gebeld of ik mee wilde naar Gran Canaria. En ik denk, ja jongens, dat is hartstikke leuk. Maar hoe mooi zou het zijn dat ik daar iets kan doen met een nieuw liedje. En ja, dan ga je zitten. En dan moet je eerst natuurlijk iets bedenken. Maar ja, op een gegeven moment komt iets op papier. En dan moeten vaak is het eerst een refreintje die je dan naar boven haalt. En dan denk ik, nu moet er een coupletje bij dat ook nog ergens over gaat. Nou ja.
0: En dat is gelukt. En hoe? En
1: hij wordt goed bij mij.
0: En hij wordt ontzettend goed ontvangen in Groningen. En we luisteren met heel veel plezier naar de hele zomer al. En ik verwacht, Bert, dat het ook wel de hele zomer zal gaan duren. Want het is echt een oorwurm, hè?
1: Ja, en als het hier, kijk, de aankomende week wordt het weer warm hier. Maar als het hier straks in augustus gaat regenen en mensen gaan op een laatste moment toch nog boeken, die gaan toch nog boeken naar een warm tropisch land. Ja, dan nemen ze dit liedje gewoon mee op vakantie. Dus.
0: Zo is het. Bert,
1: nou, hoe lekker is dat?
0: Dankjewel. En voorlopig sta je natuurlijk nog met stip op 1. Hier is de nummer 1 van Groningen. Al 11 weken op de hoogste positie in de Noord 9. Birdie, Es Verano, Otra Vez.
2: Nummer 1.

0: gelanceerd The Left Behind. Groninger Justin Jager ontwikkelde het spel en verwerkte daar vertrouwde plekken uit de provincie in. Een tover die om tot een virtuele horrorwereld. Verslaggever Dimitri van Tuil ging op pad met deze gamemaker.
1: Ik sta in een speeltuin in Haren en we staan op de kruising van het Harde en de Kievietsweg. Ik zie hier een lege speeltuin voor me, Justin Jager, maar het lege speeltuin, dat is het in jouw nieuwe game niet. Vertel eens.
2: Ja, in mijn spel lopen hier zombies rond. Ja.
1: Ja, dat is best gek als ik hier naar me kijk, want het lijkt me nog niet de plek waar ik zombies zo 1, 2, 3 zou zien.
2: Nee, hier is het een stuk gezelliger op dit moment, dus klopt.
1: Ja, want even over dat spel. Vertel eens, wat voor spel is het? Hoe heet het?
2: Ja, het heet The Left Behind. Het is een zombie survival game. En wat het zo uniek maakt is dat het in een typische Nederlandse omgeving plaatsvindt. En in dit geval ook echt hier lokaal, namelijk in Haren.
1: Ja, en dat is leuk, Haren, voor ons als Groningers natuurlijk. Waarom niet bijvoorbeeld de stad, of ik weet dat jij ook in de buurt van Martini ziekenhuis veel vertoeft. Waarom niet het verlaten ziekenhuis, dat soort dingen?
2: Nou, twee redenen eigenlijk. Ik had van tevoren al beloofd, je kan straks in elk gebouw in het spel. Op dit moment zijn dat meer dan 500 woningen, gebouwen. En als ik dan voor de stad was gegaan, ja, dan met hoe dicht het daar allemaal op elkaar staat en al die studentenhuizen die gek in elkaar zitten, dat wordt nog wel een uitdaging. En ik heb hiervoor gekozen omdat het laat een stukje dorp zien, maar ook een stukje landschappelijk. He, die overgang waar we nu staan, die is hartstikke mooi. En zodoende kan je verschillende gebieden eigenlijk hier van Nederland laten zien.
1: Ja, en als ik dan om me heen kijk, ik zie schommels, ik zie een glijbaan, een wipwap, maar ik zie ook huizen, wat je al zei, graag. Boksen, wat kunnen we hiervan terugzien?
2: Eigenlijk best wel veel. Sommige delen zijn echt nagemaakt, sommige delen zijn geïnspireerd op. Dus dan heb ik er een eigen invulling nog aangegeven. Bijvoorbeeld andere gebouwen of net de straat even wat anders. Maar waar we nu staan, ja, die is eigenlijk één op één nagemaakt. Dus deze gebouwen waar we nu op uitkijken, die zie je straks ook in het spel. En ik heb nog een aantal belangrijke locaties in het spel gezet. En die komen juist uit Veendam, want daar ben ik opgegroeid. Dus ik heb bijvoorbeeld het voormalige Ubbo Emmius erin gezet. Maar ook Tropica, hè, zoals het vroeger was. Dus niet nu met alle glijbanen en dergelijke. Maar zoals het vroeger was, zoals ik het me nog kon herinneren, heb ik het erin gezet, ja.
1: Ja, gameontwikkelaar, maar je bent niet alleen gameontwikkelaar. Je werkt ook in de architectuur. Hoe gaan deze twee werelden samen?
2: Ja, eigenlijk hartstikke mooi. Want door de week ben ik als stedenbouwkundig adviseur bezig. Daar ontwerp je juist hoe gaat zo'n nieuwe wijk eruit zien. Hoe gaat het hoe herinricht je een plein bijvoorbeeld. Ja, en dan kan je dat straks in de avonduurtjes in je 3D-wereld ook doen. Dus dat is hartstikke mooi, ja.
1: Ja, vandaag is de officiële release. Dan moet ik zeggen 27 juli. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, heel spannend. Het heeft best wel wat positieve reacties gekregen. Best wel wat bekijks ook. Mensen hebben het flink aan hun wishlist toegevoegd. Dus dat is eigenlijk hun favorietenlijst. Een wensenlijstje. Dus ik ben heel benieuwd, ja.
1: Ja, ook wel misschien een gekke gedachte dat mensen uit de hele wereld, die zien straks de kruising van het Harde en de Kievietsweg.
2: Ja, echt heel bijzonder. Ik heb ook een fanatieke club uit Brazilië bijvoorbeeld en uit Duitsland. Ze gaan ze echt op alle kanten van de wereld gaan ze het spelen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Zeker. Gamemaker Justin Jager hoorde je in gesprek met verslaggever Dimitri van Tuil. En leuk is, vanaf nu kun je hem ook spelen. Zojuist om 12 uur is de nieuwe game The Left Behind gereleased. En dit is muziek van Mark Helmond, Tears, Run Rings.

0: uit jaren 80. Grote hit van Mark Almond. Tears Run My Rings. Weer terug naar 2026, waar bijna 2:30 is. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat horen wij zo in Noordnieuws?
1: Ja, dat sluit erop.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: En toen was het alweer 2:30 in Stad en Ommeland. Dit is Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag Stefan. Bij de jaarlijkse lasergunactie van Verkeerswijzer Groningen Veilig Verkeer Nederland reed 2 op de 3 automobilisten harder dan toegestaan. De snelheidsmetingen waren in de eerste 2 weken van juni op 40 locaties in onze provincie waar 30 km per uur de maximum snelheid is. In totaal zijn ruim 5700 voertuigen gemeten, daarvan reden er ruim 3800 te hard. Op sommige locaties overschreed zelfs 90% van de bestuurders de snelheidslimiet. Ook op plekken waar de actie samen met schoolkinderen werd gehouden. Veel zwemplekken in onze provincie kampen met blauwalg. Het waterschap Noorderzijlvest heeft begin vorig jaar maatregelen getroffen op het Paterswoldse Meer om dat tegen te gaan. Maar ook daar is nu blauwalg opgedoken. Ziet ook woordvoerder Henry Vrieswijk.
7: In deze periode met heel weinig neerslag, met droogte, met hogere temperaturen en toch ook plekken waar weinig stromend water is, daar krijgt blauwalg gewoon de kans. En we hebben als waterschap ook nooit gezegd dat we blauwalg helemaal kunnen uitroeien. Dat geldt voor deze plek. Dat geldt ook voor andere plekken waar zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd. Maar probeer dat natuurlijk wel te beperken.
1: Op het chemiepark in Delfzijl start eind dit jaar de bouw van een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. Met het project is meer dan 100 miljoen euro gemoeid. Onder meer de NOM, provincie Groningen, die steken geld in de fabriek. Komt ook subsidie vanuit Nijbegun. En volgens directeur Ton Vries hebben de financiers veel vertrouwen in de plannen.
8: Ja, anders zouden ze dat niet doen. Ze hebben er wel een verwachting bij dat we dit natuurlijk kunnen schalen. En dat we het groter kunnen maken. En dat we vervolgens over de hele wereld dit soort fabrieken neer kunnen gaan zetten. Dat is het doel.
1: En het Werelderfgoedcentrum Blauwe Zoog heeft opnieuw een one online hit te pakken. 2 filmpjes van zeehondenpups Matcha en Bonsai zijn deze zomer al 90 miljoen keer bekeken op sociale platforms. Met name vanuit Japan. Beide pups zijn vrijdag weer losgelaten in de Waddenzee. Woordvoerder Hester de Vries antwoordt op de vraag of de zeehondenopvang hiermee niet de kip met de gouden eieren slacht.
9: Zo kan het misschien klinken, maar het is voor ons juist heel fijn om ze vrij te laten. Ze waren gezond en dan moeten ze ook zo snel mogelijk weg. Eigenlijk gewoon hun normale leven volgen in hun natuurlijke omgeving.
1: In het zeehondencentrum in Lauwersoog zit op dit moment nog zo'n 50 pups. Meer erover ook op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dankjewel. Gaan we direct door naar Harma voor het weer van vandaag.
10: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie een paar lichte buitjes, maar storig aan worden bewolkingen en breekt dus een volkendeur. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht flinke opklaars. Temperatuur zakt weg tot om de gebieden 12 tot 16 graden met kans op mistbanken. In morgen is de regen matig zon en het blijft droog. De wind duurt het westen tot zuidwesten is meest matig met 23 tot 26 graden.
0: Harma, dankjewel. En we hadden het dus juist ook al even over, hè? De nieuwe eurobiljetten.
11: Nou, zometeen hoor je van budgetcoach Monica wat haar favoriete ontwerp is. En krijgen we wat praktische tips om deze dure vakantieweken door te komen.
12: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
17: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: prachtige tekstregel, hè? Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ja, we hebben het vaak over december als dure maand. Maar in de zomer heb je ook behoorlijk wat weken, hoor. Dat het geld gewoon uit je portemonnee vliegt. Tijd om te bellen met budgetcoach Monica Helbig. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, tenminste, ik merk dat bij mezelf wel, Monica. Dat in de zomer het ook zo hard uit die portemonnee gaat, al die biljetten.
1: Ja, ja, gaat wel wat makkelijker, hè. Eventjes dit, eventjes dat. Dagje uit, een terrasje, ijsje, wat dan ook maar. Ja, en op vakantie ben je sowieso altijd iets losser. Dus ja.
0: Is dat ook iets wat jij veel om je heen hoort?
1: Ja, ja, veel mensen komen wel met een financiële kater terug, zeg maar, van vakantie. En het voelt natuurlijk ook niet leuk om een beetje de hand op de knip te houden op vakantie. Maar ja, als je daarna nog maanden last van hebt omdat je eigenlijk te veel hebt uitgegeven, is het ook niet echt heel handig natuurlijk.
0: Zeker niet. Nee, heb je dan een praktische tip voor iedereen die nu de koffer heeft gepakt en nog op reis moet? Wat zou je dan adviseren?
1: Ik bepaal altijd een dagbudget. Dus als ik denk van nou, ik heb ongeveer 100 euro per dag bijvoorbeeld om uit te geven. Of het mag ook meer of minder zijn. Ligt er ook aan hoe lang je weggaat en waar je staat en dat soort dingen. En dat hou ik dan een beetje in de gaten. En dan kan het best zijn dat ik de ene dag bijna niks uitgeef en de andere dag een wat duurdere excursie of zo doe. Maar dat ik dat gemiddelde een beetje in de gaten hou. En meestal komt het dan wel goed uit.
0: Oh, dat vind ik wel een hele goeie. Ja, ik doe dat bijvoorbeeld wel altijd in de decembermaand. Dat je dan een bedrag reserveert. Hè, van nou, met kerst krijgt die een cadeautje voor zoveel. En de Sinterklaas komt langs. Ja. En nou ja, leg je allemaal geld opzij. Maar in de zomer doen heel veel mensen dat niet. Dat is best gek eigenlijk.
1: Ja, en dan heb ik als de ene avond wat duurder uit eten ben geweest. Dan denk ik, nou, de volgende avond dan, of we maken iets zelf. Of we gaan halen even iets simpels. Zo kun je daar een beetje mee spelen.
0: Kijk, nou, dat zijn concrete handvatten waar we wat aan hebben. Verder is er nog meer financieel nieuws, zeker afgelopen week. Want het publiek wordt gevraagd om mee te denken over nieuwe eurobiljetten. Nou, leuk idee, toch?
1: Ja, superleuk. Ik zag het inderdaad vorige week al voorbij komen. En ik dacht, oh, nou, dat vind ik wel heel leuk dat we een beetje mogen meedenken over al die ontwerpen en wat we straks voor geld in de vingers hebben.
0: Ja, want je hebt die ontwerpen denk ik ook al even bekeken. Wat vond jij tot nu toe de mooiste?
1: Ja, ik vind vooral die met die vogels. Die bekende, dat zijn de bekende Europeanen. Daar weet ik van de helft niet wie het zijn vaak, zeg maar. Dus ik vind vooral de vogelontwerpen. En dan, je kan ze bekijken via jullie bericht op de site. Zat ook een link waar je eigen mening kan geven. Ik ben voor Haar gegaan. De Haar van Hendrik. Die vogels vond ik het allermooiste. Die biljetten, het springt er ook een beetje uit qua kleur, zeg maar. En voor mijn gevoel, het voelt een beetje terug naar de guldens eigenlijk. Want er stonden natuurlijk ook veel vogels op.
0: Klopt, ja. Je krijgt een beetje een nostalgisch gevoel van.
1: Ja, ik word er wel echt heel blij van.
0: Ja, maar maakt het überhaupt wat uit wat er op zo'n biljet staat?
1: Ja, nou in principe natuurlijk niet. Het is gewoon een betaalmiddel. En ja, tegenwoordig doe je toch het meeste per pin. Dus hoe vaak heb je het contante geld nog in handen. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik vind het wel fijn dat we als Europa dan toch nog wel iets, ook een beetje mooi geld hebben. In plaats van een heel saai iets of zo. Dus ik word er wel heel blij van.
0: Ja, dan stel je voor, ze zouden advies vragen aan Monica Helbig, budgetcoach. Wat zou er volgens jou op moeten komen te staan? Als je dan helemaal de vrije hand hebt?
1: Je zou er iets grappigs voor kunnen maken. Weet je het zeker? Of geef mij niet uit. Of zou je dat toch kunnen doen?
0: Over die tekst waar je over na gaat denken.
1: Ja, weet je, dan 50 euro. Hoeveel uur werken is dit voor jou? Nou, daar zou je ook nog wel wat leuke dingen mee kunnen doen.
0: Ik denk dat dat een hele goede suggestie is.
1: Ja, dat ook. Als je het toch in je handen hebt, dat je toch nog een soort van extra bewust momentje hebt van wil je dit echt? Wil je me echt uitgeven? Heb je dit nodig? Dat soort dingen. Als ik eenmaal weg ben, kom ik niet meer terug. Dat soort dingen.
0: We gaan het doorgeven. Dankjewel voor je tijd. Budgetcoach Monica Helbig. En zo meteen op de hoort de Pet Shop Boys.

0: Yes, de Pet Shop Boys op Noord en It's a Sin. Karel, goedemiddag.
1: Zin, dat is een goeie. Ik heb zin.
0: Ja, ik ook. Altijd.
1: En ook maar eerst even de uitzendingen.
0: Ook om te luisteren naar Noord. Mm-hmm. Want na tweeën gaan we met jou de middag door. Nou, wat gaan we allemaal beleven?
1: Ja, de vaste gebruikelijke ingrediënten zijn er natuurlijk altijd. En zoals ze dan in de reclame zeggen, nog beter, nog fijner, nog mooier. Verbeterd, getest.
0: Nog lekkerdere worsten.
1: Nog romiger, et cetera, et cetera. Verzin het maar.
0: Heel goed. We gaan het beleven. Na tweeën, we gaan de middag door met Karel. En dit is Hans de Boy. Mooi.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 2 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden 10 van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
19: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg Groningen.
20: Radio Noord.
12: De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Toch geen familie van? Zeker niet. Geen familiebanden en ook geen broers. Dat is enkel de naam. De Doobie Brothers. The Long Train Running hoor je nu.
20: Bye.

Brothers op Radio Noord en The Long Train Running. Maandagmiddag, goedemiddag. En Long Train Running met een geweldige mondharmonica solo. Zo goed als in één take opgenomen. Het verhaal wil dat het een one-taker was, maar andere tongen zeggen van waarschijnlijk in 2-3 keer, maar daarna was het ook wel goed en dat maakt het liedje zo lekker. Dat geeft een extra boost voor maandagmiddag. Muziek voor je van U2 straks, Angel of Harlem, maar eerst Stella Lefty. En Stella die heeft verteld in een interview dat de songtekst over een jongen gaat waar ze echt smoorverliefd op was. Ze heeft gezegd toen het liedje klaar was, dat dit liedje ervoor heeft gezorgd dat ze hem aan de haak kon slaan. Dus elke keer als ze dit liedje zingt en ze kijkt dan even naar rechts en als de lievert in kwestie dan backstage staat tussen de coulissen, dan moet ze even grijnzen, want dan weet ze, met dat liedje heeft zij zijn hart gewonnen.

0: U2 op Radio Noord en The Angel of Harlem. En de mannen maken nog steeds muziek. Sterker nog, dit jaar komt er een nieuw album van U2. Ik ben heel benieuwd. Er is al een single verschenen, die is lekker. Die hoor je ook op Radio Noord. En dit was een oudje, een klassieker van de mannen. The Angel of Harlem. Muziek uit Grun van het echtpaar Lucas en Gea. Als je die wat vroeg, die staat op het debuutalbum Steeds weer huil je. En toen die uitkwam, die ging 40.000 keer over de toonbank. Ze hebben goede zaken gedaan destijds.
1: Pas op een mooie dag. Down in these

us all night. Miles Smith en Nice to Meet You. En dan de hele avond dansen. Waarom ook niet? Heerlijk. Voetjes van de vloer. En als de muziek goed is, ja, dan dans je de gaat vanzelf. Het hoeft niet heel wild.

0: Avicii en Addicted to You. Zometeen het laatste nieuws. Hij gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: En daar gaat ze.
2: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
3: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
2: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
3: horen we hun verhalen
2: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
3: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
2: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
3: bij RTV Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia door een 31-jarige man uit Uithuizen wordt 17 augustus inhoudelijk behandeld. Met vanochtend duidelijk tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag. De 31-jarige en zijn advocaat waren niet aanwezig. De man was volgens het Openbaar Ministerie in bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De Uithuizen werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Lerarenopleidingen aan universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar ervoor, meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
6: We zien nu tweedejaars stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot, dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
5: En er is nog een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. Op de kruising Osloweg-Stettingweg in Groningen zijn een busje en een personenauto op elkaar gebotst. Er kwamen 3 ambulances af op het ongeval. In ieder geval 1 van de inzittenden is meegenomen naar het ziekenhuis. Groningen heeft voor het eerst een vrouwelijke ballonvaarder. De 23-jarige Manon Pals uit Ter Apel heeft haar brevet gehaald. Zet ermee een familietraditie voort. Ze treedt als ballonvaarder in de voetsporen van haar vader en opa. De primeur is bevestigd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Manon blijft er zelf nuchter onder. Ze vindt het vooral mooi dat ze de familietraditie voortzet.
7: Eigenlijk sta ik hier niet zo weer stil, nee. Ik vind het vooral heel leuk dat ik het in de familie mag voortzetten. Maar sowieso vind ik het prachtig om te doen dat je met de wind meegaat. Elke keer weer ergens anders uitkomt. Elke avond is eigenlijk anders. Dus dat is leuk. Ja.
5: En de hulphond Entley van Bente Webster in Groningen zit met de poten in het haar. Teefje is gek op knuffelvarkentjes van het bekende Zweedse woonwarenhuis. Maar de winkel haalt ze uit het assortiment. Bente legt uit wat haar hond doet.
8: Die helpt mij met allerlei dagelijkse handelingen. Zoals met aankleden, uitkleden. Ze doet de deuren open voor mij. En ze helpt met de was en met de boodschappen uitpakken. Bananen pellen, dus allerlei praktische handelingen kan ze mij bij helpen.
5: Bente plaatste een oproep op sociale media om toch nog nieuwe knuffels te kunnen krijgen. En daarop kwamen meer dan 1000 reacties binnen, van New York tot Italië. Tientallen zijn inmiddels op de bus gedaan. Meer daarover zo dadelijk ook op rtvnoord.nl.
4: Edwin, dank je. Farmer, goedemiddag.
9: Karel.
4: Goedemiddag. Jij hebt ook heel veel dieren. Wat kunnen de dieren die jij hebt voor jou doen? Ook bananen pellen?
9: Nou, nee. Ze kunnen wel dingen verwelden. Daar ben ze heel gauw in. Alles kapot maken. En gewoon nog erom. Die honden, die ben er ook heel best in. Ja. Dus even de rest. Heel veel gezelligheid, hè?
4: Ja. Oké. Okay. Ja. Het weer wordt altijd een beetje gezellig.
9: Ja, nou ja, dat is ook weer het schuitgeliek deur natuurlijk. Voor woensdag en donderdag die dattigers. Maar voor op dit moment in ieder geval... Ja, het is dat er nog heel veel bewolking is. Dus die lichte buitjes voor op dit moment die doben uit. De bewolking wordt dunner. En dan komt de temperatuur uiteindelijk lote vanmiddag... of begin van de overdag uit. Om er bij die 19 tot 21 graden... in een zwakke tot motige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht opklaart weer. Kan wat nevel en mist ontstaan met 13 tot 16 graden als minimum. En morgen een droge dag met regelmotig zon. De wind die doet rustig aan. En de temperatuur 23 graden in het noorden van de provincie... tot 26 graden verder de provincie in.
4: Ja, maar dankjewel. Zometeen maak je kans op mooie prijzen... als je mee gaat spelen met Plaatje Over.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Diercompleet in Leek. Otter Diercompleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.

0: UB40 op Radio Noord in Kingston Town. Lekker mellow de maandagmiddag te lijf. Het is vandaag 27 juli. Vandaag precies 30 jaar geleden in 1996 kwam Bangerhart van Rob de Nijs in de hitlijsten binnen. En een paar weken later stond Bangerhart maar liefst 5 weken lang op nummer 1. Eindelijk maar toch. Het verhaal is vaak verteld. Het was de eerste nummer 1 hit van Rob de Nijs. Bangerhart, vandaag in plaatje over. Ik laat je zo meteen een klein stukje horen. Ik stel je een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk, maak je kans op mooie prijzen.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Bangerhart is medegeschreven door A. Telau van de Sien, B. Ellert Driessen van Spargo of C. Jan Dulles van de Drieërs. Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Het is vandaag 27 juli, vandaag precies 30 jaar geleden, kwam Bangerhart voor Rob de Nijs de hitlijsten binnen en het werd de nummer 1 hit voor Rob. Bangerhart is medegeschreven door A. Telau van de Sien, B. Ellert Driessen van Spargo of C. Jan Dulles van de Drieërs. Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Heb je het goed? Ga ik je feliciteren. Gaan we Rob de Nijs draaien en krijg je van mij een lekkere doos met droge worsten. Mooie prijzen kan je winnen als je nu belt naar 050-3188-288. Dit is de Bouncer, Magnetic.

0: Melissa Etheridge op Radio Noorten, Like the Way I Do. Plaatje over vandaag met het mooi liedje voor op de Nijs. Vandaag 27 juli, vandaag precies 30 jaar geleden dat het liedje in de hitlijst terecht kwam. Goedemiddag Simka.
1: Goedemiddag.
0: Al goud Simka?
1: Allemaal goud, ja.
0: Hester maar drok met, hè?
1: Ja, zeker heb ik het drok met.
0: Al die beestjes?
1: Al die beestjes, de poesjes en de kipjes, hè?
0: Hoeveel kipjes heb je?
1: Nou, ik niet, maar mijn nichtje. Drie en één kleintje.
0: Maar die logeren nu bij jou thuis?
1: Nee, dat gaan we alle dood niet, hè. Even
0: op fietsen?
1: Nou, nee, ja, dat is meer te gek.
0: Ja, ik weet niet waar je nichtje woont.
1: Nou, ik ben zo knal, maar dat is niet zo ver weg, maar nee.
0: En neem je dan, heb je het voer daar staan of neem je dan nog wat lekkers mee voor de kipjes? Want die eten in principe alles.
1: Alles is daar, wordt allemaal geregeld.
0: En als je dan een klikje overhoudt met aardappeltjes en zo, gaat het dan mee of?
1: Sorry, wat zei je?
0: Als je thuis nog een klikje hebt met aardappeltjes, neem je dat dan mee?
1: Nee, als je hem gewoon in voer en van die meelworms en andere lekkernijen, dus komt allemaal goed.
0: Je vertroetelt ze niet, begrijp ik.
1: Nou, voor mij is dat ook vertroet om van die insecten, van die meelwormen.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke lekker. Wat gaat er nou boven een verse meelworm? Nee, ik bedoel, als je wat extra's hebt, aardappeltjes en dat soort dingen, een beetje sla vinden, is ook lekker.
1: Ja, ik weet niet, daar heb ik niet zoveel verstand van, joh.
0: Oké. Simka, je hebt wel verstand van plaatje over. Bang Hart is medegeschreven door A. T. Lau van de Sien, B. Ellen Driessen van Spargo of C. Jan Dulles van de Drieës.
1: Ellen Driessen.
0: Hartstikke goed, Ellen Driessen, inderdaad. Of Driessen, moeten we zeggen, van Spargo. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. Niet voeren, de kipjes gewoon lekker zelf opeten. Dit is Bange Hart van Rob de Nijs.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
8: Wist u touw aan een naaien uitdaging? Die dikke struik in Slijtse techniek in Grunde en Assen. Ben ze op zoek naar naaien collega's in de Instanootse techniek. Wagen een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
8: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
10: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Radio Noord. De Middag Door.
12: Met Karel Oosterhuis.
13: Met muziek kan je levens redden. Snelle en strakke beats van de Bee Gees. En van levensbelang hoe dat zit, ga ik je zo vertellen. Eerst steek.

is op Radio Noord en Staying Alive. Een liedje dat letterlijk levens kan redden. Want de Hartstichting in Amerika en de Nederlandse Hartstichting adviseren onder andere om op dit liedje, Staying Alive, het is namelijk het ideale ritme voor de reanimatie. Als je dat liedje zingt en je gaat dan reanimeren, dan zit je qua hartslag zit je best goed. Er zijn meer liedjes die zich hier goed voor lenen. Maar Staying Alive, die staat zeker in de top 10. Dus muziek van de Bee Gees, Staying Alive, kan levens redden. Zometeen hoor je muziek van Sam Brown, Stop, maar eerst Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn op Radio Noord.

0: De hoge noot. Die bewaren ze voor het laatst. Sam Brown op Radio Noord en Stap. Heb je wel eens gehoord van Neder-Saksische dansmuziek met ethisch vibes? Dat klinkt heel erg tof. Ik ga het je nu laten horen.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud.
1: Samsland, Dada Dansen.

Bobby Brown op Radio Noord. You can play that game. Volgens Bobby Brown en de producers destijds is het gewoon een algemeen liedje. En zou het niets te maken hebben met Whitney Houston. Dat hun huwelijk iets turbulent was, dat was louter toeval dat dit liedje toen uitkwam. Louter toeval. Iets heel anders. Ken je de clip van die Alan Parsons Project, Don't Answer Me? Als die weer voorbij komt, dan moet je eens extra goed kijken. En dan komt misschien wel het besef dat het een meesterwerk is. 40 man hebben eraan gewerkt, tijdrovende klus. Weken zijn ze ermee bezig geweest. Tekenen, tekenen, tekenen. En deels met 3D-decors. Dus wat getekend is, is nep. Maar de decors, dat was dan weer echt. Dat dan samen vlechten. Voor die tijd, revolutionair en ook duur. 40 man weken langs tekenen. Maar wel een mooie clip.

0: Alan Parsons Project. En Don't Answer Me. Zometeen het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Wat heb je allemaal voor ons?
1: Een zoekdochtje.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Het is 3:30. Het laatste nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Bij de jaarlijkse lasergunactie van Verkeerswijzer Groningen en Veilig Verkeer Nederland reed 2 op de 3 automobilisten harder dan toegestaan. De snelheidsmetingen waren in de eerste 2 weken van juni op 40 locaties in onze provincie, waar 30 km per uur de maximumsnelheid is. In totaal zijn ruim 5700 voertuigen gemeten. Daarvan reden ruim 3800 te hard. Op sommige locaties overschreed zelfs 90% van de bestuurders de snelheidslimiet. Ook op plekken waar de actie samen met schoolkinderen werd gehouden. Er werd overigens niet bekeurd. De politie doet onderzoek naar een mishandeling tijdens het eindfeest van het bedrijvenvoetbal in Bedum. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag 5 juli tussen 1:30 en 1:30. De mishandeling was buiten de feesttent. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. En daarom zoekt de politie getuigen en personen die beschikken over camerabeelden. Veel zwemplekken in onze provincie kampen met blauwalg. Het waterschap Noorderzijlvest heeft begin vorig jaar maatregelen genomen op het Paterswoldse Meer om dat tegen te gaan. Maar ook daar is nu blauwalg opgedoken. Woordvoerder Henry Vrieswijk legt uit hoe dat kan.
7: Het is al heel lang wat noorden-noordwestenwind. En dan gaat het ook echt stromen richting die zuidwesthoek van het Paterswoldse Meer, waar net in het strandje ligt. Waar veel mensen dan ook gebruik van maken. En ik denk dat de frequente bezoekers ook meer het gevoel hebben dat ze in ieder geval een periode in de zomer er prima van gebruik van kunnen maken. Maar nu is het toch ook daar weer op letten geblazen.
1: En een oproep voor knuffelvarkentjes voor hulphond Entley in Groningen heeft ruim 1000 reacties opgeleverd, van New York tot Italië. Het teefje van Bente Webster in Groningen is namelijk gek op knuffelvarkentjes van het bekende Zweedse woonwarenhuis. Maar de winkel haalt ze uit het assortiment. Bente legt uit wanneer haar hond verslaafd raakte.
8: Toen liepen wij langs alle bakken met knuffels. En ze stopte bij het varken en ze was er niet weg te slaan. Dus ik heb er een uit het schap gepakt en gezegd van nou, wil je deze hebben? En die heeft ze vastgepakt en op weg naar de kassa niet meer losgelaten. En eigenlijk sinds die tijd, nu 7 jaar, laat ze hem überhaupt niet meer los.
1: Bente plaatste een oproep op sociale media om toch nog nieuwe knuffels te kunnen krijgen. Daarop kwamen dus meer dan 1000 reacties binnen. Tientallen zijn inmiddels op de bus gedaan. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Ik vraag me af hoe het dan gaat met afrekenen. Dan staat die hond daar met zo'n varkentje in zijn bek. Die mevrouw van IKEA die wil dan bliep, bliep, bliep. Die scannen. Die hond boos, want die laser komt in zijn oog.
1: Die hond met een pinpas in de mond.
0: Waarom ook niet? Even afrekenen en dan kunt u naar buiten. Hey, Harma.
9: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie een paar lichte buitjes, maar storig aan worden bewolken dunner en breekt dus een volkendeur. Met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht flinke opklaars, temperatuur zakt weg tot om in de gebieden 12 tot 16 graden met kans op mistbanken. In morgen is de regen matig zon en het blijft droog. De wind duurt het westen tot zuidwesten is minst matig met 23 tot 26 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van John Cicada, Just Another Day en muziek van Karel Emerald. Stak, hoi zo.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

John Sekara op Radio Noord en Just Another Day. En als je goed hebt geluisterd, dan kon je Gloria Estefan van horen. Die heeft tijdens de opnames gewoon vrolijk meegedaan. Want voor wat hoort wat. John Sekara, voordat hij doorbrak, zong hij achtergrond bij Gloria Estefan van. En toen hij zei van, ik ga een liedje opnemen, zei Gloria, zal ik je anders even helpen? Waarom ook niet? Als je trouwens de foto's bekijkt van John Sekara, dan zou je zeggen, dat is toch Enrique Iglesias, of tenminste zijn broer. Hij lijkt er wel op. Bill Medley hoor je zometeen. Maar eerst Martin Garrix en Ed Sheeran op Radio Noord.

0: Katie Tunstall op Radio Noord en Suddenly I See. Erik Mats, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel Oosthuis.
0: Ik ga er eens even lekker voor zitten.
1: Ja, doe eens even.
0: Zo. Wat gaat er allemaal gebeuren zo meteen in Studio Grun?
1: Nou, wij gaan vooral door met waar jij gebleven bent. Het draaien van goede muziek.
0: Heel goed.
1: Dan praat hierbij over het laatste nieuws. Op het half natuurlijk met Edwin.
0: Ja.
1: Mocht er echt iets schokkers gebeuren in de provincie, dan hoor je dat ook bij ons. Maar het is een beetje een rustige tijd, hè? Zal hem even vallen, denk ik.
0: Nog iets met komkommers?
1: Nou, wie weet.
0: Lekkere salade.
1: Er staat er nog, komkommertijd.
0: Nee, in deze 24-uurswereld. Er gebeurt altijd wel iets, nee. Overal.
1: En afgelopen vrijdag is de lachgerade. Alweer heel snel ging hij eruit.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaag een nieuwe.
0: Een nieuwe lach.
1: Een gloednieuwe lach.
0: Topo.
1: Ja, een zomerfrisse topo.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Reden genoeg om te luisteren.
1: Gewoon luisteren straks.
0: Zometeen in de auto zet ik hem keihard aan. Dan ga ik niks missen. Deze is van Cool the Gang, fresh.
1: Nou, gelijk al.
0: Tot morgen. Ja.

0: Ondernemer.
1: Hallo?
0: Kan je me horen?
1: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
13: Mooi Erik. Politie doet onderzoek naar de mishandeling tijdens het eindfeest van het bedrijvenvoetbal in Bedum. Dat was zo'n 3 weken geleden. De politie zoekte getuigen. Op de kruising Osloweg, Stettingweg in Groningen zijn een busje en een personenauto op elkaar gebotst. Er kwamen 3 ambulances op af. In ieder geval 1 van de inzittenden is meegenomen naar het ziekenhuis. En Teefje Entli zat met de pootjes in het haar. De Zweedse knuffelvarkentjes raken namelijk op.
14: Ze gaat ook niet slapen als hij niet bij haar in de mand ligt.
13: Nou, die mand die gaat meer dan gevuld raken.
12: Dankjewel. Zometeen meer om 16:30.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg Groningen.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Erik Bad.
22: Maandag namiddag 27 juli, week 2 van de bouwvak in Noord-Nederland. En voor wie wel gewoon aan het werk is, heb ik Mick Jagger voor je. Die houdt ook niet van ophouden.

0: Jagger. En het mag nou wel bouwvak zijn. Gewoon even de mouwen opstropen. Let's work. Kijken of er files zijn, maatje.
1: Er wordt niet gewerkt aan de weg.
0: Nee, hè?
1: In ieder geval niet dusdanig dat er files ontstaan.
0: Gewoon lekker doorrijden.
1: Zeker.
0: Oké. En tot een hokkloring verdorgen, Harma.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, het viel me toch allemaal een beetje tegen, hoor. Er waren toch wat lichte buitjes die over de provincie trokken. En vooral de bewolking die hardnekkig was. Want uiteindelijk tot dusver om een half uurtje de zon in, op Lauwers oog. Met 17,5 groot. Nou, straks vanochtend komt de zon nog even goud te verschimmen. Daar hebben we op dit moment niks aan. En Grunnen en Pordeel, daar had zo'n beetje 4 uur de zon. Dus er zit nog flink wat verschillen in. En dikke 19 groot dit moment als maximum. Nou, de komende uren is ook me dat de buiten en buitjes toch echt wel gewoon verdwijnen. De bewolking die gaat ook geleidelijk aan weg. En voor vanochtend zag ik toch overal regelmatig zon. En dat betekent dus het opklorende weer ook voor vannacht met een minimumtemperatuur van 12 tot 16 graden. En er kan wat mistbanken ontstaan. Men wordt een dag met droog weer, regelmatig zon. En de wind is maismotig. Komt u het westen tot zuidwesten met 23 tot 26 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel. En tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.
0: Yo. Nou, vandaag een maatje zonder bril, want dat is niet de reden dat jij niks ziet.
1: Nee. Wat dan?
0: Nou, je hebt geen beeld, toch?
1: Oh, zo. Ja, nee, dat klopt, ja. Ik heb mijn bril nooit op, maar oké, ja, nee, klopt. Maar daar gaan we wat aan doen, denk ik.
0: Oké.
1: Binnenkort.
0: Het is een soort geblinddoekte uitzending voor jou.
1: Ja, nog wel, maar jij gaat mij toch de hele tijd vertellen wat er gebeurt.
0: Ja, dan geef gewoon een teken dat we gaan beginnen.
1: Nu?
0: Ja.

0: zelf bent.
1: En komt het besef al een beetje binnen bij jou dat dit jouw voorlaatste topo is, maatje?
2: Oh, ga je heel dramatisch over doen.
1: Ja.
2: Ik doe vandaag nog één topo. Dan ben ik even niet. Dan doe ik donderdag
1: een special.
2: Nog één topo. En dan zit het er voor mij op.
1: Ja, want dan gaat iemand anders op jouw plek zitten.
2: De hele maand augustus ben jij er niet.
1: Nee, dan sta jij hier.
2: En is er dus nog wel topo, maar gewoon door iemand anders. Ja. En dan in september beginnen we met een nieuw seizoen.
1: Ja, want we lopen wel richting het eind, hè?
2: Ja. Ja, ik weet niet of ik er klaar voor ben om echt afscheid van te nemen. Het heeft ons wel veel gebracht. Maar ja. Het is, ja, we gaan ook iets anders, iets heel leuks doen.
1: Komt iets heel leuks voor terug. Dus. Dat beloven we bij deze alvast.
2: Maar ja, wat kies je dan? Hè? Nou, ik weet wel wat ik voor donderdag denk. Ik denk dat ik donderdag Veendam ga doen.
1: Ja, had je al gezegd in de uitzending vorige week.
2: Maar vandaag is nog een reguliere uitzending.
1: Ja.
2: Wat vind jij van Westerlee?
1: Vind ik leuk.
2: Goed, want ik heb alles klaarstaan. Ik kan altijd switchen als je zegt, dat wil ik echt niet vandaag.
1: Ik heb vorige week nog gevraagd trouwens.
2: Oh, nou.
1: Maar een luisteraar die zei al, je bent nog nooit in Westerlee geweest.
2: Dat is echt zo. Westerlee is nog nooit geweest. Ik ging natuurlijk even zoeken in onze eigen Groenipedia pagina. En ik zag dat wij wel Tranendal gehad hebben. En daar hadden we een ambassadeur die uit Westerlee kwam. Dus daarom kwam het, zeg maar, popt het wel op. Maar gewoon het hele echt Westerlee behandelen hebben we nog niet gedaan. Gaan we vandaag doen. Het dorp in de gemeente Oldam, vlak onder Winschoten. Een beetje onder naast Winschoten zitten we. En er wonen meer dan 1500 mensen. Om en nabij 1500, iets meer.
1: Oké. Okay. Nou,
2: genoeg.
1: We gaan er hopelijk alles over horen vandaag. En mochten we nog iets missen. Je denkt, nou, ze hebben dit of dat niet genoemd. Bel gewoon even. Hè. Of appen als je denkt, nou, ik wil wel ambassadeur zijn van Westerlee.
2: Kom maar door. Kan nu nog, hè?
1: 050 3188 288.

0: Pointer Sisters waren ooit met hun vieren en daarna lange tijd met z'n drieën. Maar nu, anno 2026, is er nog één zus over. De oudste zus, Rut, is er nog. En dat is best wel sneu natuurlijk. Pointer Sisters dus met Automatic. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over 2 minuten.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Het is 16:30, het laatste nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag Erik. Bij de jaarlijkse lasergun-actie van Verkeerswijzer Groningen Veilig Verkeer Nederland reed 2 op de 3 automobilisten harder dan toegestaan. De snelheidsmetingen waren in de eerste 2 weken van juni op 40 locaties in onze provincie, waar 30 km per uur de maximum snelheid is. In totaal zijn ruim 5700 voertuigen gemeten, daarvan reden ruim 3800 te hard. Op sommige locaties overschreed zelfs 90% van de bestuurders de snelheidslimiet. Ook op plekken waar de actie samen met schoolkinderen werd gehouden. Dit werd overigens niet bekeurd. Veel zwemplekken in onze provincie kampen met blauwalg. Het waterschap Noorderzijlvest heeft begin vorig jaar maatregelen getroffen op het Paterswoldse Meer om dat tegen te gaan. Maar ook daar is nu blauwalg opgedoken. Woordvoerder Henry Vrieswijk denkt dat het ook even duurt voordat het verdunt.
8: De wind zit in die noordwesthoek, gaat wel een beetje naar het zuiden de komende dagen. Maar het is weer te kort om te zorgen dat die blauwalg zich meer verspreidt over het hele meer. En dan dus ook verdunt. En het dan dus minder klachten zullen zijn. Dit is even wat we nu kunnen doen. Meer kunnen we op deze plek niet doen. Maar gelukkig zijn er nog heel veel plekken in de provincie waar de waterkwaliteit wel goed is. Daar houden we goed bij. We bemonsteren 2 keer in de maand.
7: Oud FC Groningen speler Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. Het tekent voor 2 jaar bij NEC. Tadic had na zijn vertrek bij Al Wada in de Verenigde Arabische Emiraten geen club meer. Komt dus transfervrij over naar NEC. De Serviër had over belangstelling niet te klagen. Leek bij een andere club in de Emiraten te tekenen. Maar die transfer ging uiteindelijk niet door. De voormalige aanvaller van FC Groningen, FC Twente en Ajax heeft een 2-jarig contract getekend bij NEC. En een oproep voor knuffelvarkentjes voor hulphond Antley in Groningen heeft ruim 1000 reacties opgeleverd, van New York tot Italië. Teefje van Bente Webster in Groningen is namelijk gek op knuffelvarkentjes van het bekende Zweedse woonwarenhuis, maar de winkel haalt ze uit het assortiment. Bente vertelt hoezeer Antley gehecht is aan die knuffels.
9: Ze neemt hem overal mee naartoe. En we hebben er 6. Op elke plek waar we komen ligt er eentje altijd daar, zodat we hem ook niet kunnen vergeten. En het liefst neemt ze hem overal ook mee naartoe. Als ik haar uitlaat en als ik mijn tas aan het inpakken ben en ik kijk even niet, dan stopt ze hem stiekem in mijn tas.
7: Bente plaatst een oproep op sociale media om toch nog nieuwe knuffels te kunnen krijgen. Nou, daarop kwamen dus meer dan 1000 reacties binnen. Tientallen zijn inmiddels op de bus gedaan. En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Ze kan even vooruit, zeg maar.
7: Ja.
0: Oké, dankjewel Edwin. We gaan naar het weer. Hier is Harma.
10: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie en Pool lichte buitjes, maar storig aan worden bewolkender en breekt dus een volkendeur. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht flinke opklaars. temperatuur zakt weg tot om de bieden 12 tot 16 graden met kans op mistbanken. In Maan is de regen motig zon en het blijft droog. De wind uit het westen tot zuidwesten is minst motig met 23 tot 26 graden.
0: Straks spelen we weer de lachlijn en alweer een nieuwe lach. Afgelopen vrijdag werd hij geraden. Dus luister goed, herken je iemand? Bel ons dan 050-318-288. En heb je het goed, dan zijn de prijzen voor jou.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
12: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Flow Derry. Jackson Browne, You're a Friend of Mine. En je hoorde ook Clarence Clemons op de saxofoon natuurlijk. Dat deed hij ook al bij Bruce Springsteen, de E Street Band. Lang geleden. Hij rust tevreden inmiddels. We gaan de lachlijn spelen. Iets vrolijks, de lachlijn. Want afgelopen vrijdag is hij geraden. Het was Gordon.
1: Het was ja, maar die heeft ook zo'n onmiskenbare lach.
0: Ja.
1: Dus we hadden kunnen weten dat het maar van korte duur zou zijn.
0: Maar we moesten hem een keer doen, hè?
1: We moesten ja, hij was nog helemaal niet geweest. Dat verbaasde me eigenlijk. Ik heb echt goed teruggezocht. Had hem echt nog niet gehad. En Alrik Meijhuizen, die herkende het bij de tweede poging al. Dus ja. Ja, dat was weer het einde. Kon ik weer een nieuw lachje gaan zoeken.
0: Ja, en dat is je gelukt, toch?
1: Het is mij gelukt, ja? Uiteraard.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, luister goed. Je hoort hem voor de allereerste keer. Dus dat is altijd een beetje lastiger. En herken je iemand, gewoon de telefoon pakken en ons bellen. 050-318-288, want voor hetzelfde geld is het goed. En win jij gewoon de prijzen. Wat zijn dan de prijzen? We hebben natuurlijk onze muziektegel van Studio Gelukkig.
1: Jij hebt helemaal onze nieuwe prijs nog niet gezien, of wel?
0: Nee.
1: Hij is hier ook niet meer, want ik heb hem meegenomen.
0: Dat heuptasje zeker?
1: Ja.
0: Ja, ik had hem wel gezien voor
1: me. Ik heb hem al in gebruik.
0: Oh ja?
1: De Ettevernoot Fanny Pack.
0: Handig zeker?
1: Super handig. Ja. Ja, ik ging wandelen met de hond. Nou, dan had ik mijn telefoon erin en de riem en de poepzakjes. Alles, een flesje water, kon er allemaal in.
0: Het kan er allemaal in.
1: Top ding.
0: In onze heuptas.
1: En hip ook nog, hè. Staat ook mooi op. Zo.
0: Ja, ja, dus die wil je gewoon hebben over de zomermaanden. En vergeet onze muziektegel niet. Als je die wint, dan komt ook jouw favoriete plaat daarin te staan in de Galerij der Winnaars. Dus denk vast na over een goede plaat die erin kan. Maar eerst maar eens even de lachrare. Let op, want hier komt hij dus voor de allereerste keer. Ja. En het is altijd de vraag, is het een man of een vrouw? Ook dat is nog lastig te bepalen volgens mij. Nog één keer, omdat het de allereerste keer is. Nou, ik ben benieuwd wie het raadt. Wie het durft te raden. 050-318-288. Het gaat dus om deze lach.

0: Hier begon het allemaal mee in 1984 voor Madonna, alweer 42 jaar geleden. Like a Virgin. En daarna volgden er nog vele, vele hits. We gaan de lachlijn spelen aan de lijn Ida. Goedemiddag Ida.
1: Goedemiddag.
0: Wat moedig dat je belt, want het is echt de allereerste keer dat we onze nieuwe lach hebben laten horen. En ja. Jij herkent al meteen iemand.
1: Ja, ik dacht aan Ede Staal.
0: Ede Staal. Dan hebben we dus een lach van iemand die er al jaren niet meer is.
1: Ja.
0: Het was volgens mij vorige week zijn 40ste sterfdag, hè? Ja.
1: Sorry?
0: Vorige week was het zijn 40ste sterfdag. Ik dacht op donderdag.
1: Ja, klopt. Ik heb het gevolgd via een rondje zomer.
0: En jij dacht van nou, dat zou wel eens een mooie aanleiding kunnen zijn om Ede Staal zijn lach een keer te kiezen.
1: Ja, denk ik. Ja, dat dacht ik wel, ja.
0: Ja. Nou ja, ik snap je gedachten.
1: Een goede link of zo, ja.
0: Ja, ik laat hem even horen en dan laat ik ook even de stem van Ede Staal erachteraan horen. Kijken of het een beetje klopt.
1: Ja.
2: Het is de lucht achter uw hoer.
0: Nou, het past wel bij elkaar.
1: Ja.
0: Maar het is niet goed.
1: Oh, jammer.
0: Ah, zonde. Jammer, leuk geprobeerd, Ida. Bedankt voor het meedoen, maar het is dus niet goed, helaas.
1: Nee, helaas.
0: Ik wens u toch nog een mooie maandag.
1: Ja,

0: NCC, Dreadlock Holiday en die iconische zin... I don't like cricket, I love it. Alsof je zegt van, ik vind Westerleen niet leuk, maar ik hou ervan. Ja, wat hij ermee bedoelt, denk ik ook niet precies.
1: Ja, dat het gewoon, ja, dat hij er echt heel veel van houdt.
0: Maar zo leuk dat I don't like Westerleen, but I love it. Zoiets.
1: Ja.
0: Ja, oké. Westerleen.
1: Nee, meer kan ik er niet van maken.
0: Nee, meer
1: is duidelijke teksten, hoor.
0: Wie ben vanochtend in Westerleen?
1: Dat klopt. Ja, laten we even muzikaal beginnen. Want Dineke bijvoorbeeld, die appte mij een link door naar het nummer van Lucas en Gea over Westerlee. Ze zegt daarbij dat onze dochter en schoondochter daar sinds kort wonen. Dus komt ze er regelmatig. En dat klinkt dus zo.

0: Ja, mooi hè?
1: Jij kent hem. Maar ik dacht, dat moet ik wel meteen even noemen. Want Lucas en Geer komen daar vandaan.
0: Ja.
1: Toch?
0: Inderdaad, ze zijn destijds verhuisd naar Pekela. Hè?
1: Dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat je hierover moet weten. En dus wist ik ook van dat nummer. Maar toen ging ik daar op zoeken. En wat blijkt, er is nog een nummer met de titel Westerlee van Edwin Jongerijk.
0: Edwin Jongerijk, ja. Heel anders.
1: Nou, heel anders. Niet zo opbeurend.

0: komen het Westerlee.
1: Maar deze draaien we nooit.
0: Nee.
1: Ik had dit nog nooit gehoord.
0: Dat was hem helemaal vergeten eerlijk.
1: Dus Westerlee, veel muziek.
0: Ja.
1: Dat is de eerste.
0: Misschien te weinig aandacht.
1: En waar ook muziek in zit, is hun bijnaam of schimpnaam, wordt het vaak natuurlijk genoemd. Klokkenluiders. Klokkenluiders. En het leuke, het frappante daaraan is dat niemand weet waarom ze zo heten. Of nou, ik zeg wel, kijk, er zal vast wel iemand zijn die het weet. Maar op dit moment weet ik niet wie dat dan weet.
0: Er is een klokkenluider die daar gewoond heeft waarschijnlijk.
1: Nou ja, zoiets.
0: Ja, goh.
1: Dus dat is wel, daar kunnen we nog even, als je dat wel weet, laat het vooral even weten. 050-3188-288. Wat hebben ze nog meer in Westerlee? Nou, een digitaal dorpsplein vond ik ook wel opvallend. Want dat hebben niet zo heel veel plekken. En Westerlee heeft het al lang. Ze waren gewoon heel snel op de digitale weg. Ze hebben ook een fysiek dorpsplein, wilde ik zeggen. Dorpshuis, gewoon een echt dorpshuis. De Tille. Dat hoorde eerst bij Scheemda. En de jeugd heeft er nog het Boshoes. Maar ik weet niet of dat er nog steeds is. Kon ik zo gauw niet vinden. Maar dat was er in ieder geval. Nou, okay. Allemaal vragen. Misschien weet jij daar thuis het antwoord wel op.
0: Nou, misschien is er een klokkenluider die nu luistert. Die even aan de bel kan rinkelen bij ons. Laat maar van je horen, zou ik zeggen. Als je meer weet over Westerlee. 050-3188-288.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan Gronings Nieuws, Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
9: Ja, bij de jaarlijkse lasergunactie van Verkeerswijze Groningen Veilig Verkeer Nederland reed 2 op de 3 Groninger automobilisten harder dan toegestaan. Het ging allemaal om wegen waar 30 km per uur de maximum snelheid is. Op het Damse Diep in Groningen zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De schade is groot. Een auto FC Groningen speler Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie en tekent een 2-jarig contract bij NEC.
8: Straks hoor je meer in Noordnieuws om 5:30.
10: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudenbos.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
14: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
13: Werk op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
20: Weer verkeer, regionaal nieuws, operatie bij en de meningen van Grunnigers op straat hoor je straks. En wat het onderwerp is hoor je ook zo na Cliff Richards.

0: al jaren meegaat. Begin jaren 60 volgens mij zijn eerste hit al had. We Don't Talk Anymore. Nou, wij praten nog wel even door, want zometeen na 5:30 hebben we nog Grunnigers aan het woord.
1: Absoluut, met een leuk onderwerp hoor.
0: Voor zo?
1: Ben jij toevallig op de Grote Markt geweest afgelopen weekend?
0: Nee, bij het evenement bedoel je? Nee.
1: Ja, daar kon je niet omheen. Als je er was, dan heb je het gezien. Als je er nog bij kon natuurlijk, het was op een gegeven moment overvol. Dus er was heel veel animo, mensen die het leuk vinden om daar te gaan kijken.
0: Ja, nee, ik heb het allemaal aan mij voorbij laten gaan.
1: Ik ook. Ja, het trok me ook totaal niet. Maar ik vond het wel leuk dat het er was. In de zin van, hè, dan is er gebeurd er een wat. En de vraag was dan ook, wat zullen we als volgende grote evenement op de Grote Markt? Nou ja, wat zouden we willen?
0: Ja.
1: Heb je daar een idee voor? Ik heb heel veel ideeën.
0: Nou,
1: muziekfeest op het plein.
0: Nou ja, muziekfeest. Ik wil altijd nog graag een keertje de band AC/DC live zien. Het zou toch mooi zijn als die...
1: Ja, oké. Okay, nee, maar muziekfeest op het plein is wel echt heel iets anders, hè?
0: Ja, oké. Okay, maar dan heb je over muziek als.
1: Ja,
0: dat jij nog gewoon over muziek.
1: Ja, muziekfeest op het plein.
0: Op het plein?
1: Dat is met al die volkszang.
0: Oh, zo bedoel je. Ja, ja.
1: Ken je dat?
0: Ja,
1: nee,
0: met Holland, ja, met Hollandse hits en zo.
1: Ja. Muziekfeest op het plein.
0: Dat nou, zou ik ook op mij voorbij laten gaan.
1: Maar dat, ik denk altijd, waarom is dat nog nooit daar geweest? Nee.
0: Je ziet dat in Brabant en zo, hè? Dat hebben ze heel vaak.
1: Ja, ja. En, maar ook wel in Drenthe. Dus waar de Grote Markt, perfect plein. En er is natuurlijk al een gedoe dat je nergens voetbal mag kijken. Grote schermen. Dat WK, dat had daar toch ook prima gekund.
0: Ja.
1: Daar heb je van die mooie beelden. Als er dan gescoord dat er heel zo'n oranje plein dan gaat juichen en springen en zo. Waarom niet daar? Als dit mag, waarom dat dan niet?
0: Ja. Nou ja, en als FC Groningen ver komt, samen naar de Grote Markt.
1: De hulde ging op de Grote Markt. Ja, maar dat was, er was bijna sprake van toch vorig jaar. En toen kon dat alweer niet. Dan gingen ze weer op de Euroborg doen, omdat het weer niet... Ik vind meer op het plein.
0: Ja.
1: Meer feest.
0: We hebben niet voor niks een Grote Markt.
1: Nou. Huh? Precies, daar zijn wij het dus weer hartstikke eens.
0: Nou, benieuwd naar de meningen van Groningers? Je hoort ze zo meteen na 5:30.

0: Sniff in the Tears, Driver's Seat. Met deze plaat heb ik altijd zoiets van lekker weer om open dak te rijden. En morgen kan het weer, Arma, hè?
1: Ja, zo is dat. Ja, vandaag nog naar allemaal. Want ja, er kwamen toch nog wat lichte buitjes over. Wat mij betreft een teken van de dag. Ik had meer van de zon verwacht. Vanochtend komt de zon nog wel een beetje tevoorschijn. En dan is dat de mol droog. Maar ja, vandaag toch ook een aantal buitjes had. 2,5 mm in een rood schaal. Een zwakke tot vrij krachtige west-noordwestenwind. 20 km zicht. 1,5 uur met de zon. En 19,5 groot. 19,5 groot is het ook worden in Sibborn. De barometer stand 16 millibar. 0,5 mm. En in Teropel 2,5 mm. 21,5 grote ging het wat makkelijker. Met vaaruur de zon. Ja, de zon die moet op dat moment gewoon ook down, hè. En dan kwam het toch keurig uur op die 19 tot 21 groen die in de verwachting zat. Nou, de komende dag is het zo dat geleidelijk aan verder opwarmt. Uitlopen van hoge druk van over de Britse eilanden schroeft op dit moment verder over ons in. Nestelt zich dan uiteindelijk boven het midden van Europa. Dan komt er een zuid-zuidwestelijke stroming op gang. En dan komt die hitte eraan. Woensdag en donderdag verdere provincie in tropisch. En dan zoeken we er geleidelijk aan dat er vanuit Frankrijk een storing tot ontwikkeling komt. Een onweerstoring, maar dat komt in wel deze kant op. Maar hoge druk geeft tekengas, dus ik verwacht nooit heel veel een millimeters doorvan. Wel een noordwestdraaiende wind dan weer. En dan zoeken we dat op vrijdag zaterdag de temperaturen weer wat meer normaliseren. Nou, voor vanavond en vannacht flinke opklodes. De bewolking van op dit moment maakt meer ruimte voor. Nou, op dit moment nog in de zon. En vannacht in het opklode weer met 12 tot 16 graden en kans op wat nevel en mist. Maar een droge dag. Regelmatig zon. 23 tot 26 graden. En een mooie smotige west-zuidwestelijke wind. Woensdag nu weer wat zon. 27, 28 graden op de Wadden. En 30 tot 33 graden verdere provinciën. S'nachts minimum temperaturen rond 20 graden. Nou, die hebben we vandaag gemiddeld overdag gehold. Dus dat zegt wel iets. Nou, donderdag vrij zonnig. 30 tot 32 graden op de Wadden. 26 graden. En vrijdag zaterdag, ja, er is er meer bewolking. De wind zakt weer wat meer de westelijke richting op. Ja, en dan gaat de schapen randjes gaan er weer af. En dan zakt we terug richting een aangenomen 24, 25 graden.
0: Oké, okay, dus die hit is nooit van lange duur.
1: Nee, 2 dagen.
0: Mooi. Arma, dankjewel, hè.
1: Joep, hoi.

0: andere helft komt uit Amsterdam. Another Talk to You was dat. Zometeen om 6 uur is dit programma afgelopen, maar dan kun je op TV Noord kijken naar Noord Vandaag. Leonie Albers presenteert. En hebben we haar nu in beeld ook, voor mensen die meekijken.
1: Dag
0: Leonie, goedemiddag. Weet je al wat er allemaal te zien is vanavond?
1: Ja, we gaan het in ieder geval hebben over dat prachtige spektakel dat natuurlijk afgelopen zaterdag op de Grote Markt was. Je hebt het er waarschijnlijk vandaag al heel veel over gehad. Het zag er prachtig uit met al die schansen op de Grote Markt en al die fantastische fietsers die er overheen gingen. Niet iedereen was er blij mee. Ondernemers zijn nogal verdeeld erover. De ene helft vond het geweldig, al die mensen in de binnenstad. Maar de andere helft zegt, ja, het was allemaal leuk en aardig, maar bij mij was alles afgesloten. En ik had er eigenlijk helemaal niks aan. Dus daar gaan we het over hebben. Verder gaan we het ook hebben over ballonvaren. Het was toch ook wel veel een sport van mannen. Maar we hebben tegenwoordig ook in Groningen gewoon een vrouwelijke ballonvader. Het schijnt ook wel de eerste te zijn. Wist jij dat, Erik?
0: Nee. Ik wist niet eens dat het een sport was.
1: Nee, ja, nou ja.
0: Dat is een recreatie of zo.
1: Nou, precies. Ja. Nou ja, het kan beide. Maar in ieder geval een 22-jarige Eliane van Duin uit Oude Pekela. Nee, ik haal nu twee dingen door elkaar. Dat is niet zo goed.
0: Oh.
1: Het is een 23-jarige dame uit Ter Apel. Die heeft haar brevet en alles gehaald. Nou, daar hebben we een prachtige beelden bij. En verder, wat ik net zei, dat gaat over een loopster die meedoet aan de Vierdaagse. Want dat hebben we natuurlijk ook nog binnenkort. Dus daar hebben we ook een portret over.
0: Oké, heb jij dat wel eens gedaan, ballonvaren of niet?
1: Ja, ik heb het één keer gedaan. En ik moet je zeggen, één tip. Je moet een pet op doen, want het wordt hartstikke heet op je hoofdje.
0: Oh, ja, en je voelt ook helemaal geen wind, hè?
1: Nee, klopt. Nee. Wat vond jij ervan?
0: Nou, ik heb het ook een keer gedaan. En ik dacht, ik heb best wel een beetje hoogtevrees. Als ik op een flat sta en ik kijk over het balkon, dan begint het een beetje, voel ik het wel in mijn maag.
1: Heb ik ook.
0: Maar dat heb je in een luchtballon dus helemaal niet.
1: Nee, het valt echt alles mee. Dat vind ik ook. Het gaat allemaal zo langzaam. Het is prachtig. Het is bijna een beetje een droom, hè, als je in zo'n ballonnetje zit.
0: Ja, klopt. Ja, het komt omdat je geen contact hebt met de vloer. Hè? Dat je dan ook geen hoogtevrees hebt.
1: Ja, ik vind het heerlijk, maar ik moet zeggen, ik hoef niet gelijk weer, hoor.
0: Nee?
1: Ja, jij wel?
0: Nee, nou ja, als het me aangeboden wordt, zeg ik geen nee.
1: Oh, wie weet.
0: Ja. Hey, Leonie, we gaan allemaal kijken straks.

0: Friends.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Boksaat.
2: Ja, en vandaag in een best wel muzikaal dorp.
3: Nou, absoluut. Ja. We hebben net twee muziekstukken gehoord en ik heb misschien nog wel wat meer. Kom ik zo op. Eerst even de naam.
2: Westerlee.
3: Lag waarschijnlijk ten westen van iets.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar van wat?
3: Van Oosterlee. Dat is echt zo. Lee is eigenlijk, dat betekent gewoon zandrug. Dus dan de zandrug ten westen van Oosterlee. Maar Oosterlee bestaat niet meer. Jawel, het bestaat nog wel, maar het heet nu anders. Hoe denk je dan? Ligt er vlakbij?
2: Oosterlee.
3: Heiligerlee.
2: Oh, Heiligerlee natuurlijk, ja.
3: Ja, en dat was dus Oosterlee, maar dat is later Heiligerlee geworden. En dan, dan was het heel logisch geweest dat je dacht, oh, West en Oost. Maar zo is het allemaal een beetje gegaan. Een leuk verhaal over Joris en de Draak. Ken jij Joris en de Draak?
2: Nee.
3: Ik eigenlijk ook. Ik heb dat nooit gelezen. Ik ken het alleen van de Efteling. Die achtbaan heet toch Joris en de Draak? Het is gewoon een sprookje over Joris en die verslaat dan een draak. Maar Westerlee heeft een eigen variant. Want in de Sint-Joriskerk van Westerlee is een houten beeld van Sint-Joris. En, ze zeggen, legende hè, in de veenmoerassen bij Westerlee was er ook een

0: draak. En die heeft Sint Joris gedood. En het is dus eigenlijk precies hetzelfde verhaal als de wereldwijde sprookje. Dat iedereen kent van Joris en de draak. Ja, iedereen kent mij dan toevallig even niet, maar heel veel mensen wel. En de muziek, toch ook nog eventjes op terugkomen. Want ik zal de zoutwinning een beetje laten voor wat het is. Die was er namelijk ook nog. Steenzout werd er gewonnen. Ik zeg het toch gewoon. De muziek.
1: Ja, laten we het daar eens over hebben.
0: Westerlee. We hebben nog 2 liedjes gevonden. Dus ik heb er al 2 gehad. En dan komen er nog 2. 1 tip komt van de ambassadeur, Corrie. Gaan we straks horen. Maar zij tipte ook dat Dirk Doedens ook nog een nummer heeft geschreven. Met precies weer dezelfde titel. Is al de 3e titel Westerlee.
1: Dirk Doedens, hè?
0: Nou, Dirk Doedens.
1: Daarop. Het is geen hit geworden. Ja, lokaal waarschijnlijk
0: lokaal
1: wel.
0: Lokaal misschien wel. Ja, toch leuk dat er 3 nummers van het Westerlee. We hebben dus Lucas en Gea, Edwin Jongendijk en Dirk. En Dance Thomas.
1: Ja, een internationale hit.
0: Een internationale hit.
1: Miss California. Let op.
0: Hardest thing in
1: Westerlee. In
0: Westerlee.
1: Ja, die Dante Thomas is goed op de hoogte van de dames in Westerlee.
0: Mooi, hè?
1: Mooi, Miss California. Ja, Miss Scheemda hebben we hier wel, maar Miss Westerlee dan?
0: Nou ja, nu dus ook.
1: Ja, ja. Nou.
0: Tot zover.
1: Tot zover, prachtig. Zometeen het laatste nieuws uit Groningen. Want ja, nee, we maken helemaal geen tijd meer voor een plaatje, zie ik. Het is al 6:30. Nou, zometeen het nieuws over 1,5 minuut.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: 6:30 inmiddels. Laatste nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie doet onderzoek nog steeds naar een mishandeling tijdens het eindfeest van het bedrijvenvoetbal in Bedum. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag 5 juli. Tussen 1:30 en 1:30. De mishandeling was buiten de feesttent. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. En daarom zoekt de politie getuigen en personen die beschikken over camerabeelden. De mobiele flitspaal aan de hoofdweg in 1 West, de N979, is vandaag weggehaald. Op deze locatie geldt de maximumsnelheid van 60 km/u. Flitspaal werd eind mei geplaatst. Het is nog niet bekend hoeveel snelheidsovertredingen de flexflitser heeft geregistreerd. De mobiele flitspaal in Zevenhuizen aan de Groningenkant van de N979 is nog wel actief. Voor het eerst in 3 jaar hoopt de organisatie van de draverijen in Eenderen weer een wedstrijd te kunnen organiseren. Afgelopen jaar moest het evenement worden afgeblazen vanwege de extreme hitte. Het jaar daarvoor gooide zware regenval roet in het eten en in 2023 gebeurde er een ongeluk, waardoor de belangrijkste wedstrijd werd gestaakt. Dit jaar moet het volgens de organisatie lukken. De sponsoring is rond. Tientallen vrijwilligers hebben zich gemeld. Woensdag 12 augustus is het zover. 16:00 dan start de eerste koers op het sportpark als alles meezit. Op diezelfde dag is de bijna volledige zonsverduistering in onze provincie goed te zien. Vooral vanaf het water van de Waddenzee of het Lauwersmeer. Sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit heeft dan ook boottochtjes geregeld. En 3 boten zijn nu al gevuld. Andere plek waar het goed te zien is, is Noordpoolderzijl. De volgende eclips, die goed in Europa is te zien, gaan de meeste van ons niet meemaken, Erik. 3 september 2081.
1: Oh, Nou ja, zeg nooit nooit. Het duurt nog heel lang.
8: Jazeker.
1: Edwin, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma.
9: Vandaag kwam er nog verspreid over de provincie wat lichte buitjes vuren, maar vanavond en vannacht kloot op. En dat betekent dat er vanavond ook nog wel ruimte is voor de zon. Met de opklooters vannacht is de kans op wat nevel en mist met zo'n 12 tot 16 graden als minimum. Maar een droge dag. De zon is er regelmatig bij. De wind wordt matig, komt door het westen tot zuidwesten. En de temperatuur erin 23 tot 26 graden.
10: Bist u touw aan een naaie uithoging? Die dekken struik in Slijtse techniek in Grunde en Assen. Bent op zuid naar naaie collega's in de Eerste-Noordse techniek. Wagen een hechtteam voor kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.

0: London Beat op Radio Noord. I've been thinking about you. Ja, afgelopen zaterdag tienduizenden mensen genoten van een mooie dag op de Grote Markt. Een spectaculair mountainbike evenement. Maar we moeten nog meer op die Grote Markt kalender. Marco Grimond vroeg het aan de Groningers op straat.
1: Wat vindt u?
2: Was je erbij dit weekend?
3: Ja, zeker.
2: Wat vond je ervan?
3: Heel gaaf.
2: Maar als het aan jou ligt, nog veel meer grote evenementen hier?
3: Ja, lijkt me wel leuk. Ik denk dat Groningen sowieso een leuke stad is daarvoor. Ook omdat het een jonge stad is.
2: Ben jij erbij geweest dit weekend?
4: Nee, toevallig niet.
2: Waarom niet?
4: Ik was bij mijn vriendin in Leeuwarden.
2: Oh, ja. Heb je veel gemist?
4: Ja, klopt. Ik heb wel filmpjes gezien op Facebook.
2: Ja, wat vond je ervan?
4: Ja, wat dik. Ja? Wat vet, ja.
2: Zeg je ook van, hé, ik heb wel iets voor volgend jaar?
4: Nee.
2: Nee?
4: Nee, toevallig niet.
2: Maar wat zou je kunnen komen, denk je, op de Grote Markt?
4: Met crossmotors of zo, maar ik denk niet dat dat hier midden op het plein zou kunnen, maar...
2: Nee, waarom niet?
4: Ik denk dat daar iets te klein voor is.
2: Hebben jullie het gezien dit weekend?
5: Ja, nou ja, ik heb een poging gewaagd, maar het was heel moeilijk. We zijn helemaal zo rondgelopen en je kon er daar niet meer in, daar niet meer in... en toen daar niet meer in en toen daar ook niet meer. Dus we hebben uiteindelijk, zeg maar, vanuit het steegje... iemand op ons af zien komen rijden in de verte. Toen dachten we, gaan we wel bier drinken. Dus dat hebben we gedaan.
2: Hoe ging dat?
5: Ja, het was prima. Het was, als je de stad net uitloopt, kon je wel op het terras zitten. Dus nee, het was leuk. En het was wel leuk om in de verte te hebben gezien. Maar ik heb niet op de Grote Markt kunnen staan. Nee,
2: nee. Als het aan jou ligt, wat zou het eerstvolgende evenement moeten zijn hier? Iets met muziek, iets met sport?
5: Oh, ik vind sport wel leuk. Maar hier is ook altijd basketbal en zo. Daar ga ik altijd wel kijken. Is wel leuk. Maar dat trekt wat minder mensen.
2: Wat vond je ervan?
6: Ja, leuk. Spectaculair. Ja. Ja, ik stond daar in de hoek zo en je zag ze zo van het dak afkomen daar.
2: Wat ik zelf dacht is, oh wat vet dat we op de Grote Markt zo'n groot evenement hebben.
6: Ja, klopt. Ja, heel leuk inderdaad. Dat gewoon, je ziet er nu nog steeds een beetje dat het gewoon helemaal omgebouwd wordt ineens inderdaad. Heel vet, ja. Ja,
2: als het aan jou ligt, welk grote evenement zou nu moeten komen?
6: Misschien gewoon een leuk festivaltje op de Grote Markt of zo, met een groot podium. Of bijvoorbeeld bij het WK, dan mis je het wel dat hier een groot scherm is of zo. Dat lijkt me wel heel leuk.
2: Dus ja. Muziek op de Grote Markt?
6: Muziek. Voetbal, ja, zoiets.
2: Wat vond je ervan?
7: Ik vond het wel vet, hoor.
2: Ja? Was wel een groot evenement voor de Grote Markt. Ik vraag me af, welk grote evenement zou jij graag willen zien op de Grote Markt?
7: Met motoren.
2: Oh.
7: Ja, dat lijkt me wel vet.
2: Dus een crossmotor van het dak af.
7: Ja, ja, lijkt me wel vet. Ja.
2: Met zo'n fiets van het dak af, is dat wat voor jou?
6: Nee, nee, ik zou het denk ik niet doen.
7: Nee, ik durf dat niet, nee. Ik ben al bij het Forum omhoog geweest. Dat vond ik al wel spannend, dus dat lijkt me allemaal veel te eng.
5: Nee, doodeng.
3: Nee, ik vind fietsen leuk. Ik doe wel een beetje aan fietsen. Maar zo van zo'n dak af, ik zou echt... Ik heb mijn broek scheiden. Vreselijk.

0: Daryl Hall en John Oates, dat was toch een gouden duo in de jaren 80. Zo succesvol dat de platenmaatschappij meermalen heeft geprobeerd de mannen weer bij elkaar te brengen. Maar dat is helaas niet gelukt. Ze sloegen elkaar voor de bek, dat kon niet goed. Dus helaas zit dat er waarschijnlijk niet in. We zijn vandaag in Westerlee. We zijn al een muzikaal dorp.
1: 4 keer heb ik een nummer gevonden over Westerlee. 3 keer zelfs met echt gewoon de titel Westerlee. Ook al heel veel over de geschiedenis gehoord. Maar ik noemde heel kort even het dorpshuis.
0: Ja.
1: Nou, ik heb me toch een ambassadeur gevonden. Of zij heeft mij gevonden, wil ik zeggen.
0: Ja, want ze belde hierheen. En als er iemand is die veel over Westerlee weet, dan is Corrie het wel. Corrie Hulsebos, aan de lijn nu. Dag Corrie. Yo.
2: Ja, mooi.
0: Mooi. Ja, midden in het dorp natuurlijk, de kern van het dorp, het bekende dorpshuis, de Tille.
2: Ja, vroeger Antenne, nu de Tille.
0: Oké, okay, en door bezoek...
2: Ik zag Runnersbroek, dan kan dus ja,
0: we begonnen in Grunners
2: verder. Ja, alsjeblieft.
0: Zwaaisel de scepter, zeg maar.
2: Nee, maar ik ben het maar gewoon vrijwilliger.
0: Oh, vrijwilliger, oké.
2: Okay. Ik ben vrijwilliger en maar Derpsoet bestaat dus ook goed vrijwilligers. En nou toch even lekker in de eten, denk ik direct in de opdrapdown uit het maag. Maar er wonen alleen de mensen in Westerlee. Ja. En de vrijwilligers worden allemaal een beetje ouder. En ja, er valt nou meer op. En die zullen toch hoger op wat jongere mensen erbij hebben. Nee, ook eens een keer een eindhoek in de maand. Of we nou alleen worden een eindhoek in de 2 maand misschien. Dus beste mensen in Westerlee, als jullie lusten, geef jullie eens een keer op of kom eens een keer langs. Want voor helpende handen, allemaal Derpshoes te behouden, is van harte welkom.
0: Nou.
2: Het was een mooi zeggen.
0: Hartstikke mooi, Corrie. Een was is nodig dus.
2: Ja, dat is, ja. Voor is dat nooit nodig. Dat is overal nodig.
0: Ja.
2: Maar houdt bij ons ook.
0: Maar wie hebt nou Westerlee in de spotlight zet in Topo van Grun. Ben we nog wat vergeten, Corrie, of is alles ons een beetje heus?
2: Ja, je bent al in de vergeten.
0: Oh, vertel.
2: Nou, ten eerste mooiste dorp van al Nederland, vind ik. Maar ik ben hartstikke chauvinistisch wat dat betreft, want ik ben geboren en getogen. Maar wat we door ook hebben is een hartstikke mooi natuurgebied, eigenlijk de gast. Dat bos, er zit een mooie kikkervlie waarin worden kinderen lekker vissen en spoonkin. Het is een hele mooie route, dat is wel in samenwerking met Heiligelee. Dat is de belevingsroute Westerlee-Heiligelee. Er komen allerlei poortjes voorbij, prachtige poortjes in hele mooie natuur. En je moet die QR-code moest hem scannen en wat hij er alles vertelt. Van de oude barrel door ontstaan is, waar ze net al een beetje over verteld heeft. Dat is dus gewoon geweldig. En om er nou op te lopen, dat is gewoon fantastisch. Nou, een ijsboon is er ook, maar ja, ijs hebben we schrik al met meer dan even niet veel. Maar gauw, dat bestaat nog wel. En wie hoopt er altijd dat de kinderen nog wel een pokje scheuven om kindertje, ja. Hoor.
0: Corrie, onze titel is Sick Om Home, maar we konden ons gewoon een betere ambassadeur wensen dan Corrie Hulsebos uit Westerlee. Hartstikke bedankt dat ze ons even belden zo pas. En de vrijwilligers, ze melden zich al volgende week. Dus dat komt wel gauw.
2: Okay, ik wil je nog even bedanken voor dat je een klein stukje van Westerlee bij mijn bruis speelde. Het was een beetje amateuristisch, maar het kwam ook gauw de uit.
0: Dat was niet breu, hè?
2: Dat was mijn draaien. Oh. Ja, en dat rijdt naar Westerlee, maar dat rijdt Westerlee. En het was hartstikke leuk om daar eens een keer op Noord te doen.
0: Hij was even in de eten.
2: Hij was even in de eten, ja. Oké, okay. Ja, maar hij is er niet meer. En dan is dat toch mooi om daar te doen.
0: Oh, dat begrijp ik, ja. Nou, Corrie, ja, hartstikke bedankt.
2: Ja, en ik ben nog wel in één. Hij nam nog een over Westerlee. Wordt nog niet nou een mooie bouw van. Verschreven door Klaas aan. Westerlee, Heiligelee. En dan kun je alles over Westerlee lezen. En dan weer je er allemaal in.
0: Okay.
2: Bedankt dat ik hem nieuw weet.
0: Het is nou
2: kloor,
0: hè? Het is nou kloor.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, Corrie, jou niet meer op, hè?
1: Ik had jou niks te veel gezegd. Nee, wat zei
0: het
1: jou?
0: Al. Ja,
1: Corrie gaat
0: huis,
1: jou wat vertellen. En we lopen uit. Maar dat is helemaal niet erg. Wat een geweldige ambassadeur. Corrie, bedankt.
0: Prachtig.
1: Top altijd, hè, om zo even echt wat van de bron te horen. Maar wij gaan door met ons dagmenu.
0: Ja, terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 2011.
1: Prachtig jaar.
0: Ja, ja.
1: Vandaag begint het festival, 11-daags klassiek kamermuziekfestival, het Peter de Grote Festival in de stad Groningen in 2011. Hebben we dat nog steeds?
0: Nee.
1: Jawel.
0: Ja, jawel. Oh.
1: Maar het heeft een andere naam en daardoor herken je het misschien niet meer. Het heet nu Aurora Festival en dat heeft alles te maken met Peter de Grote. Dat is een Rus. En in 2022, als de oorlog tegen Oekraïne begint, willen we dat niet meer.
0: Nee.
1: En dus zegt het festival, dit gaan we niet meer doen. Vanaf nu heet het Aurora Festival.
0: Nou, misschien dat je dat nog weet. 2011. Wat je zeker
1: ja, maar
0: nog...
1: dat was in 2022. Hè? Ja, dus in 2011 ging het van start. Het heet de grote festival.
0: Dat bedoel ik eigenlijk ook. Maar de muziek, die herinner je vast ook nog wel uit 2011. Was dit de nummer 1 hier trouwens?
1: Nee. Nee. Niet op nummer 1 gestaan, maar ik ben wel gek op. Ik luister nog steeds heel veel muziek met saxofoons.
0: Ja, er kwam net al een saxofoon voorbij. Clarence Clemens hadden we net.
1: Ook. En het doet me altijd denken aan wintersport. Heb jij dat ook? Ik vind het een wintersportinstrument.
0: Nee, ja, misschien vanwege de Apple Ski Bar.
1: Ja,
0: daar
1: staan vaak mensen zo.
0: Oké.
1: Okay. Het vrolijk instrument.
0: Let op. We gaan ermee aan tafel, mensen. Dit was de hit van 2011 op deze dag. Fijn.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Radio Noord. Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, jij kent hem vast, hè? De zomerse klanken van Birdy en Es Verano Otra Vez. En we gaan hem even feliciteren. Mooi, Bert.
3: Hey, Stefan.
2: 11 weken op nummer 1.
3: Ja, niet normaal, man. Niet normaal. Ja, ik had vroeger, toen ik nog Melboe was, zat ik op de Melkaar. En dan had ik natuurlijk ook wel dat ik bij Noord hadden toen nog de Noord 19. En toen stond ik op een gegeven moment met mijn ogen dicht op nummer 2. En hoger ben ik toen ook niet gekomen, want BZN stond dan op 1. En dat vond ik toch wel jammer, want ik wou ook graag een keer op 1 komen.
2: En dat is nu gelukt.
3: Is nu een keer gelukt, dat is mogelijk, hè?
2: Ja. En kunnen we dan nu spreken van jouw grootste succes tot nu toe?
3: Nou, nee, dat niet. Maar dit is natuurlijk wel ongekend. En het heeft natuurlijk te maken met dat het zo ongelooflijk zomers klinkt. En RTV Noord heeft hem natuurlijk ook gekoppeld aan Rondje Summer. Dus natuurlijk ook fantastisch. En ja, dat is al met al 112. Nou, het is een Groningstalig product. Dus de jongens van buitenaf doen niet mee. En dat vind ik ook juist het mooie van de Noord 9. Dat ze alleen maar de muziek uit Groningen pakken. Want ja, uiteindelijk al die andere lijstjes. Ja, daar krijg je gewoon de kans niet. Want er wordt zoveel muziek uitgebracht. En de grote jongens, die worden toch altijd een beetje voorgetrokken. Naar mijn idee, ik mag je niet zeggen.
2: Maar nu ben jij ook een grote jongen. 11 weken op 1.
3: Ja, nee. Ja, nee, dat is ook zo.
2: Had je dit van tevoren kunnen bedenken? Dat het zo'n gigantisch succes zou worden?
3: Totaal niet. Nou, ik had wel zoiets toen ik het liedje schreef. Ik heb het liedje natuurlijk zelf gemaakt omdat ik een muziekreis zou doen in Turkije, moet mij zo horen, in Gran Canaria. En dat is helaas niet doorgegaan door omstandigheden. Maar daarvoor had ik het liedje gemaakt. Dat we met z'n allen gingen vliegen die kant op en daar een feestje bouwen. En daar zou ik ook een clip opnemen. Dus al met al was het liedje daarvoor bedoeld. Maar ja, hij is zo goed uitgepakt. Ook door de Spaanse trompetten natuurlijk. Het klinkt allemaal zo lekker. Ja, ik ben er heel blij mee. En ik denk dat ik toch wel weer de spirit ook krijg om toch weer wat anders ook weer te gaan schrijven. Omdat ja, dit smaakt naar meer natuurlijk. Hè?
2: Oh, krijgt dit een vervolg?
3: Nou, niet dat het juist een zomerrit hoeft te zijn, maar ik wil wel. Ik heb al wel weer iets in mijn hoofd waar ik mee rondloop. En ja, dat is altijd. Je moet eerst je inspiratie krijgen om weer iets te schrijven. Er zijn mensen die schudden het zo uit de mouw, dat heb ik dan niet. Ik moet echt iets meemaken onderweg of zo. Of hè, dat er iets met je kinderen gebeurt, dat iemand het huis uit gaat, dat je dan een liedje gaat schrijven. En dan komt het er maar zo uit. En dan begin ik vaak 's avonds en 's nachts. Begin ik te malen van. En dan loop ik even het bed uit. Ga ik even naar mijn hockey. En dan schrijf ik even gauw op wat ik heb bedacht. Want anders ben ik het andere dag weer vergeten. Maar dat zijn vaak de beste teksten die ik dan ook. Die in me opkomen.
2: Ja, maar weet je nog ook waar je was dan? Toen je Es Verano Otra Vez door de mouw schudde?
3: Ja, dat was toch wel omdat ik dan die. Ik werd geboekt, hè, werd gebeld of ik mee wilde naar Gran Canaria. En ik denk, ja jongens, dat is hartstikke leuk. Maar hoe mooi zou het zijn dat ik daar iets kan doen met een nieuw liedje? En ja, dan ga je zitten. En dan moet je eerst natuurlijk iets bedenken. Maar ja, op een gegeven moment komt iets op papier. En dan moeten vaak is het eerste refreintje die je dan naar boven haalt. En dan denk ik, nu moet er een coupletje bij dat ook nog ergens over gaat. Nou ja.
2: En dat is gelukt. En hoe? En
3: er wordt goed met mij.
2: En er wordt ontzettend goed ontvangen in Groningen. En we luisteren met heel veel plezier naar de hele zomer al. En ik verwacht, Bert, dat het ook wel de hele zomer zal gaan duren. Want het is echt mooi. Oorwurm, hè?
3: Ja, en als het hier, kijk, volgende of de aankomende week wordt het weer warm hier. Maar als het hier straks in augustus gaat regenen en mensen gaan op een laatste moment toch nog boeken, die gaan toch nog boeken naar een warm tropisch land. Ja, dan nemen ze dit liedje gewoon mee op vakantie. Dus.
2: Zo is het. Bert,
3: nou, hoe lekker is dat?
2: Dankjewel. En voorlopig sta je natuurlijk nog met stip op 1.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, veel plastic wordt nu nog verbrand, terwijl er waardevolle grondstoffen in zitten. In Farmsum komt een wereldprimeur. Een fabriek die dat afval weer omzet in bruikbare bouwstenen voor de chemische industrie. En daar ga ik over praten met directeur Tom Vries van BioBTX. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Laten we bij het begin beginnen. Ik heb een plastic bakje, die gooi ik in de afvalbak. Hoe groot is dan de kans dat die bij u belandt in de fabriek uiteindelijk?
3: Nou ja, als jouw plastic afvalbakje in jouw afvalzak komt, en dan wordt hij in deze regio, kan die verwerkt worden. En dan komt het bij een afvalverwerker, en die gaat dan kijken of die daar nuttige stromen nog uit kan halen. Dat noemen we dan mechanische recycling. Dus dan haalt hij allemaal mooie, goede stromen eruit die hergebruikt kunnen worden. En dan op een gegeven moment blijft er iets over. En dat zijn dan allemaal mengsels van allerlei plastics door elkaar. Nou, en dat is het eigenlijk de grondstof die wij dan kunnen gebruiken. Dat wordt inderdaad nu verbrand om elektriciteit mee op te wekken. Dat wordt samengeperst, dat noem je dan agglomereren. En dan krijg je een mooi soort pelletachtige vorm. En die gaan wij innemen en die gebruiken wij om weer chemicaliën van te maken.
2: Het afval van het afval gebruikt u?
3: Ja.
2: Ja. Ja. En wat maakt u daar dan van?
3: Nou, wat wij daarvan maken zijn grondstoffen voor de chemische industrie. De chemische industrie is opgebouwd eigenlijk uit 8 of 9 hele belangrijke grondstoffen. En er worden miljoenen tonnen van gebruikt over de hele wereld. En 3 daarvan, dat zijn wat je noemt aromaten. Benzeen, toluene en xylene. En die gaan wij dus op een duurzame, niet fossiele

0: dit?
1: Nou, dat was dus Niels Schenk. Dat is eigenlijk degene die het concept bedacht heeft. Die dacht van, we moeten eigenlijk op een duurzame manier dit soort aromaten gaan maken. En toen zijn we met zijn bedrijf, samen met Cor Kamminga, KNN Milieu en Sencom, waar ik toen directeur was, een chemisch bedrijf, hebben we eigenlijk bedacht, hoe zouden we dat kunnen doen? Ja, en dan ga je allerlei proefjes doen. En op een gegeven moment zie je, hé, dit lukt. En dan ga je een stapje groter. En dan bouw je een soort proeffabriek. Die hebben we dus ook op het Zennikenpark gebouwd, bij Entrance, daar achter op het terrein. En dan steeds verder komt dat verder en verder. En dan denk je op een gegeven moment, nou jongens, de volgende stap is een grote, moeten we een eerste fabriek bouwen.
0: Ja.
1: Nou, en dan komt er een heel proces van hoe ga je dat met z'n allen realiseren. Dus dan moet je geld ophalen, je moet een team bouwen, je moet vergunningen vragen, et cetera, et cetera.
0: Ja,
1: en dan ben je 14 jaar verder.
0: Ik wil net zeggen, daar gaat heel lang overheen. Want daar moet je geld ophalen, klinkt vrij eenvoudig. Maar nu 80 miljoen bij elkaar gehaald.
1: Ja, ondertussen meer dan 100 miljoen voor het geheel. Ja, dat is enorm veel. Dat is ook in Nederland, voor Nederlandse begrippen, best heel veel.
0: En dat zijn allemaal investeringsmaatschappijen.
1: Investeringsmaatschappijen, subsidies.
0: Die dus kennelijk ook veel vertrouwen in hebben dat dit uiteindelijk goed gaat werken.
1: Ja, want anders zouden ze dat niet doen.
0: Nee.
1: Ze hebben er wel een verwachting bij dat we dit natuurlijk kunnen schalen. En dat we het groter kunnen maken. En dat we vervolgens over de hele wereld dit soort fabrieken neer kunnen gaan zetten.
0: En dat begint dan hier in Farmsum.
1: Ja.
0: Waarom hier?
1: Nou ja, wij zijn, het is een Gronings project. Hè. De oorsprong is echt vanuit Groningen. Het hele team komt uit Groningen. Ik kom zelf uit Buffalo, uit van het Hoge Land. Delfzijl is een hele goede plek om dit soort dingen te doen. Hè. Daar is, hebben we een chemiepark. Er is nog ruimte. Wat betreft netcongestie is het nog steeds acceptabel. Dus je kunt daar nog stroom krijgen, letterlijk gezegd. Je kunt je vergunningen krijgen met stikstof, et cetera. Het duurt allemaal lang, maar je krijgt het wel. En ondertussen is het een soort ecosysteem waar dit soort nieuwe chemische fabrieken eigenlijk allemaal terechtkomen.
0: Dat komt het daar samen, ja.
1: Avantium, Sky Energy, Certec. Er zijn een hele serie bedrijven die daar allemaal in Delfzijl landen voor zo'n eerste nieuwe fabriek.
0: En dit is dan de eerste namens u. En die moet uiteindelijk, zegt u, moet het ook op de hele wereld moet dit soort fabrieken gaan komen. Dat is dan toekomstmuziek, denk ik.
1: Ja.
0: Wanneer gaat u hiervoor bouwen dan?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een jaar geleden echt begonnen met bouwen. En dan moet je voorstellen van, er worden allerlei grote reactoren ergens in het land gebouwd. Die worden dan opgeslagen. En einde dit jaar gaan wij echt op het terrein bouwen. Dus dan komen de eerste palen in de grond. En dan op een gegeven moment worden al die modules, zoals het heet, worden daar neergezet, aan elkaar gekoppeld. En dan eind 27, begin 28 gaan we opstarten.
0: Ja,
1: dat is de methodiek. Een
0: soort jongensdroom die dan uiteindelijk voor
1: jongens
0: na al die jaren.
1: Ja, en dit is echt een jongensdroom. He, van dat je, ik ben van de achtergrond chemicus. Ja, je krijgt niet zo vaak de kans om in je leven een industrie die heel erg oud al is en heel draait, dat daar iets totaal nieuws komt. En dat je dan ook nog met eigen ontworpen technologie een eerste fabriek mag bouwen. Ja, dat is, zoals het zo mooi heet in het Engels, once in a lifetime.
0: We gaan het meemaken. We komen ons een keer bij u kijken. Dank voor de komst naar de studio.
1: Heel graag gedaan.
0: Tom Vries van BioBTX.

0: luisterend naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, er zijn hogere temperaturen op komst. En bij die hogere temperaturen, ja, dan wil je natuurlijk verkoeling zoeken in het water. Maar let dan goed op, want er komen steeds meer meldingen van blauwalg in onze provincie. Op veel zwemplaatsen geldt dan ook een negatief zwemadvies. Nou, het waterschap Noorderzijlvest heeft begin vorig jaar al maatregelen getroffen op het Paterswoldsemeer bijvoorbeeld, om dat tegen te gaan. Maar ook nu is daar blauwalg opgedoken. Ja, hoe dat zit en hoe dat kan, ga ik bespreken met Henry Vrieswijk, woordvoerder van het waterschap Noorderzijlvest. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, eventjes terug naar vorig jaar, want jullie hebben maatregelen getroffen om blauwalg terug te dringen. Wat hebben jullie daar precies gedaan?
3: Nou, we hebben vooral maatregelen genomen om de waterkwaliteit in het hele Paterswoldsemeer te verbeteren. En dat is dan ook weer net even wat anders dan alleen de zwemwaterkwaliteit. Hè? Maar we hebben daar wel veel gedaan. En het kost ook altijd even tijd om die maatregelen hun werk te laten doen en echt het effect ervan te zien. Maar we laten bijvoorbeeld veel schoner water in het Paterswoldsemeer via de Drentse A. Vroeger was dat alleen het Noord-Willemskanaal, waar toch beduidend een mindere kwaliteit vandaan komt. We hebben een ijzerzand filterbassin aangelegd, waardoor het water ook nog meer gefilterd wordt. We zorgen dat er minder bladinval in het water terechtkomt, doordat we heel veel bomen hebben gegroeid.
2: Ja, is dat effect nu al te merken trouwens?
3: Dus, wat zeg je?
2: Is het effect nu al te merken?
3: Nou, over het algemeen is de waterkwaliteit best heel goed in het Paterswoldsemeer. Maar in deze periode, met heel weinig neerslag, met droogte, met hogere temperaturen en toch ook plekken waar weinig stromend water is, ja, krijgt blauwalg gewoon de kans. En we hebben als waterschap ook nooit gezegd dat we blauwalg helemaal kunnen uitroeien. Dat geldt voor deze plek, dat geldt ook voor andere plekken waar zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd. Maar we proberen dat natuurlijk wel te beperken. Ja. En het is ook zo dat, bijvoorbeeld eind juni was het ook zo heel erg warm. Toen moesten we natuurlijk ook waarschuwen. En daarna was het ook weer een hele poos goed. En nu we weer een warme periode hebben gehad en ook weer tegemoet gaan, zien we dat het weer terugkomt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een gevolg van natuurlijke omstandigheden. Als ik dat nog mag uitleggen, want het is al heel lang wat noord- en noordwestenwind. En dan gaat het ook echt stromen richting die zuidwesthoek van het Paterswoldsemeer, waar net in het strandje ligt, waar veel mensen dan ook gebruik van maken. En ik denk dat de frequente bezoekers ook wel meer het gevoel hebben dat ze in ieder geval een periode in de zomer er prima van gebruik van kunnen maken. Maar nu is het toch ook daar weer opletten geblazen.
2: Ja, en dat blijft waarschijnlijk ook nog wel even zo, want er komen nog weer hogere temperaturen aan. Ik kan me ook voorstellen dat het voelt als een teleurstelling. Je hebt er van alles aan gedaan en toch, ja, is het weer blauwalg.
3: Ja, en wat ik al zei, we begrijpen natuurlijk dat het hartstikke vervelend is, dat het toch weer een periode niet goed te gebruiken is. In ieder geval opletten is voor vervente bezoekers van het strandje. Maar het gaat ons ook vooral om de algehele waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer. En nogmaals, een blauwe alg zal nooit helemaal te voorkomen zijn. Maar we proberen het wel te beperken. En het heeft heel veel tijd nodig om ook de effecten van die maatregelen over een langere periode te kunnen zien. Dus we hebben goede hoop dat het allengs beter wordt in de toekomst.
2: Ja, want wat kunnen jullie nu op dit moment concreet doen om dat tegen te gaan?
3: Niet zo heel veel. De omstandigheden zijn zoals ze zijn. De wind zit in die noordwesthoek, gaat wel een beetje naar het zuiden de komende dagen. Maar het is weer te kort om te zorgen dat die blauwalg zich meer verspreidt over het hele meer. En dan dus ook verdunt. En het dan dus minder klachten zullen zijn. Dit is even wat we nu kunnen doen. Meer kunnen we op deze plek niet doen. Maar gelukkig zijn er nog heel veel plekken in de provincie waar de waterkwaliteit wel goed is. Daar houden we goed bij. We monsteren twee keer in de maand. En we geven dat door aan de provincie. En via zwemwater.nl is prima te zien op welke plekken in de provincie het zwemwater wel in orde is. En in de buurt van Paterswoldsemeer en Hoornseplas is dat bijvoorbeeld het geval.
2: Kijk, nou dan gaan we daar de verkoeling zoeken de komende dagen. Dankjewel, Henry Vrieswijk, woordvoerder van waterschap Noorderzijlvest.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Twee zeehondenpups, het Lauwersoog, werden afgelopen zomer, deze zomer dus eigenlijk, onverwacht een online hit. Matcha en Bonsai werden miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Ook de webcam was populair, onder vooral Japanners, maar dat is al een tijdje het geval. Inmiddels zijn de pups groter, zelfredzaam ook, en zijn ze afgelopen vrijdag vrijgelaten in de Waddenzee. Hester de Vries van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waren jullie verrast door deze aandacht?
3: Ja, want de eerste pups krijgen altijd wel aandacht. Maar dat het echt in de miljoenen ging, dat was voor ons ook voor het eerst.
2: En dat is ook niet te voorspellen dat zoiets gebeurt. Hè? Als het ineens aan de rol gaat, dan gaat het aan de rol.
3: Ja, nou exact dat. Het ging echt weken door. En uiteindelijk gingen we naar de 60 miljoen op TikTok en 30 miljoen op Instagram. Ja, dat is ongekend voor ons.
2: Ja, zeehonden-influencers.
3: Nou, bijna, ja.
2: Want wat konden we dan zien op die filmpjes dat het zo bijzonder was?
3: Nou, van Matcha, de eerste pup, was het de eerste keer dat ze mocht zwemmen. En van Bonsai was het een voorstelfilmpje, noemen wij dat dan. Dus dan laten we in beelden zien waar de pup is gevonden, wat we bij de intake hebben gezien. Gewoon even een hele uitleg van waarom het dier bij ons is opgevangen.
2: Dus ook niet iets wat heel speciaal was of zo, iets wat jullie wel vaker plaatsen eigenlijk.
3: Ja, klopt. Het is heel gangbaar eigenlijk.
2: Ja. En dan heb je die miljoenen views, wat echt bijna niet voor te stellen is hoeveel dat is. Levert jullie dat nou ook wat op?
3: Ja, we zien wel wat effect ook in bezoekers bijvoorbeeld en donaties. Maar het zijn vooral buitenlanders. Want het is vooral Amerika, Japan, dat soort landen. Maar wat het vooral oplevert is volgers. We hebben heel veel nieuwe volgers. Dus nou ja, daar kunnen we dan altijd nog wat uithalen, denk ik, op de lange termijn. Als die dezelfde betrokkenheid tonen als nu.
2: Ja, maar eigenlijk wil je het liefst, want we hebben ook al geleerd de afgelopen tijd dat het niet zo makkelijk gaat bij jullie. Dat ze langskomen en iets gaan kopen of zo, toch? Dat zou je dan graag willen.
3: Dat zou het allermooiste zijn. Ja. Maar ja, ik snap ook dat Amerikanen dat niet zo gauw doen.
2: Nee, nou ja, maar 2 jaar geleden gingen jullie ook ineens in Japan heel erg viral. En toen kwamen ook Japanners wel deze kant op, toch?
3: Ja, dat is zeker waar. Ja, en Japanners komen nog steeds wel deze kant op. Maar goed, dat zijn geen grote getalen. Dat is gewoon af en toe iemand die een weekendje Lauwersoog boekt vanuit Japan. Wat wel heel bijzonder is. Ja. Maar dat zijn geen grote aantallen.
2: Ja. Jullie hebben Matcha en Bonsai afgelopen vrijdag vrijgelaten. Dat klinkt bijna als het slachten van de kip met de gouden eieren om ze los te laten.
3: Oh, nee. Ja, zo kan het misschien klinken, maar het is voor ons juist heel fijn om ze vrij te laten.
2: Want ze waren nu goed en gezond en ze konden weer naar in het vat op, zeg maar.
3: Ja, dus ze waren gezond en dan moeten ze ook zo snel mogelijk weg eigenlijk. Gewoon hun normale leven volgen in hun natuurlijke omgeving.
2: Hebben jullie nog veel pups op dit moment?
3: Ja, er zijn nog steeds een stuk of 50 pups. Dus we hebben het hartstikke druk. En dus het is ook hartstikke mooi als er weer 2 vrijgelaten kunnen worden.
2: En de volgende filmpjes blijven komen, neem ik aan.
3: Ja, die blijven altijd komen. Ja hoor.
2: Kijken of die ook weer zoveel views krijgen. Dank voor de uitleg.
3: Nou ja. Bedankt.
2: Oké, hoi.
3: Oké, dag.
2: Hester de Vries van het Werelderfgoedcentrum.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
14: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
13: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot...
15: Radio Noord.
16: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
15: Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
4: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
3: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
2: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud.
0: Semsland, Dada Dansen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bonnetjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer en Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.